is en gaan de Amerikanen nog jaren aan lagere prijzen bij de pomp tegemoet. Trump probeert al sinds hij in januari president Maduro heeft laten ontvoeren olie uit Venezuela veilig te stellen voor Amerika. Een onfortuinlijk ongeluk in het Engelse Sussex. Bij een christelijk festival kwam een man daar onder een groot bord terecht dat naar beneden viel. Dat overleefde hij niet. Bij het ongeluk zijn ook 6 anderen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is de rest van de dag stilgelegd. En Dolly Parton krijgt misschien een eigen vliegveld. Fans van de overleden zangeres riepen op social media op om het vliegveld van Nashville naar haar te vernoemen. De gouverneur vindt dat een goed idee, maar om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken ook buien over het land. Overdag is het wisselvallig, maar later op de dag gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de paar duizend migranten die nog op Ceuta zijn na de bestorming eind juli. De meeste migranten zijn teruggekeerd, maar Spanje wil dat de grensbewakingsdienst Frontex helpt om iedereen die nog over is te identificeren. Die hulp werd Spanje eerder al aangeboden, maar tot nu toe weigerden ze dat. Een team van Nederlandse speurhonden gaat in Suriname helpen zoeken naar de verdwenen filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween 2 weken geleden onderweg naar een vergadering. Zijn auto werd al wel teruggevonden, maar die was helemaal uitgebrand en begraven. De politie heeft de verdachte op het oog en die wordt nog gezocht. Olivia Rodrigo organiseert vandaag in Californië een speciaal all-female festival voor het goede doel. En dat heeft al voordat het begonnen is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat geld wordt verdeeld onder 10 organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Op het festival treden alleen maar vrouwelijke artiesten op. En in Amerika is een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt door immigratiedienst ICE. Hij woonde al sinds 2019 in Amerika en dat mocht ook jarenlang omdat hij een visum had. Maar dat was verlopen en toch besloot hij te blijven. Hij was zelf groot fan van ICE. Hij vond dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten hebben. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, maar later trekken buien over het land. Overdag is het wisselvallig, later gaat het ook hard waaien. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De Verenigde Staten heeft meer dan 65 miljard vaten olie van Venezuela gekocht. President Trump noemt de deal op zijn social media historisch en hij zegt dat de prijs aan de pomp in Amerika flink omlaag zal gaan. Venezuela is ook blij met de deal. Zij kunnen het geld goed gebruiken voor de wederopbouw van het land. Bij een christelijk festival in Engeland is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. Bij het ongeluk raakten 6 anderen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie doet nog onderzoek hoe het bord los heeft kunnen raken. Het festival hebben ze voorlopig stilgelegd. De populaire Oekraïense defensieminister Fedorov, die in juli werd ontslagen, gaat werken voor Italië. Hij gaat helpen technologie te ontwikkelen voor moderne oorlogsvoering. De Italiaanse defensieminister bood hem deze baan na zijn ontslag aan. Hij blijft wel gewoon in Oekraïne wonen. Olivia Rodrigo heeft met haar festival Voor het is begonnen al ruim 8,5 miljoen dollar opgehaald. Op het festival treden alleen maar vrouwen op. De opbrengst gaat ook naar organisaties die zich inzetten voor vrouwenrechten. Olivia Rodrigo heeft laten weten heel dankbaar te zijn dat er nu al zoveel gedoneerd is. En dan het weer van Weer Online. De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar is het ook wel wat vaker droog. En het wordt vandaag niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Iran zegt dat het land de controle heeft over de straat van Hormuz. Ook de Verenigde Staten zegt de baas te zijn in de zeestraat en dat schepen vrij mogen doorvaren. Maar volgens Iran zijn dat leugens om de olieprijs te controleren. Zij laten weten dat schepen die niet overlegd hebben met het land er niet zomaar door mogen. Het is 2 weken geleden dat in Suriname de filmproducent Rodney Leisner vermist raakte. Er gaat nu een team van Nederlandse speurhonden naar hem op zoek. Het bedrijf waar Leisner voor werkte betaalt de honden en hun begeleiders. Eerder werd zijn auto al wel gevonden, die was helemaal uitgebrand en ingegraven. Door Russische droneaanvallen op een magazijn aan de rand van Kiev moesten honderden Oekraïners worden geëvacueerd. Beide landen voeren steeds meer aanvallen dieper in het land uit. President Zelensky heeft op social media aangegeven dat hij 1000 drones per dag richting Rusland wil sturen. Dat zijn er nu nog maar 300. En de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij is langer gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een voorstander was van ICE. Een jaar geleden zei hij op social media dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. En dan het weer van Weer Online? De komende uren trekken buien langzaam over het land. Vanochtend komen ook nog enkele buien voor, maar het is ook steeds vaker droog. Het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Nepal heeft hele specifieke hulp nodig na de enorme overstroming deze week. Het land zegt zich prima te redden op het gebied van reddingsoperaties. Wat ze wel nodig hebben zijn bijvoorbeeld speciale verplaatsbare bruggen of hulp bij het herstellen van vervoer. Het dodental staat nu op bijna 600. Er zijn nog bijna 2500 mensen vermist. Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut, omdat daar vaak niet gesproeid mocht worden. Toch zien niet alle boeren het somber in. Een lage opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot houten bord terecht dat van het decor afviel. 6 anderen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De organisatie onderzoekt hoe het bord los kon raken. Het festival is voorlopig stilgelegd. En het vliegveld van Nashville wordt misschien vernoemd naar de overleden zangeres Dolly Parton. Dat idee ontstond op social media. En de gouverneur van de staat Tennessee, waar ze vandaan komt, vindt het een goed plan. Om het vliegveld een andere naam te geven moet wel de wet worden aangepast. Officieel moet iemand 2 jaar dood zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend zijn er enkele buien, maar het is ook vaak droog. Ook in de middag wisselen het buien en opklaringen elkaar af. En het wordt niet veel warmer dan 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
12: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
11: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
8: Nu haal hè, dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: 10% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
3: Goedemorgen. Nepal heeft aangegeven toch wel buitenlandse hulp te willen, maar dan specifieke hulp. Zoeken naar slachtoffers kunnen ze zelf. Het gaat dan meer om snel op te bouwen verplaatsbare bruggen, vervoer en identificatie van lichamen. Het aantal doden na de verwoestende overstromingen is nu ruim 600. Zo'n 2500 mensen worden vermist. Door het droge weer hebben boeren een veel lagere oogst dan normaal, schrijft Trouw. Bij sommige boeren is die wel een derde lager dan ze gewend zijn. Vooral de boeren in het oosten en zuiden zijn de klos. Ze mochten hun akkers niet besproeien. De opbrengst is niet alleen lager, aardappelen en uien zijn ook kleiner. Een Nederlands speurhondenteam gaat naar Suriname om te zoeken naar filmproducent, DJ en ondernemer Rodney Leisner. Hij wordt sinds 15 augustus vermist. Zijn auto werd een week later gevonden. Die was in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar naar de hoofdverdachte wordt nog gezocht. En president Trump heeft een enorme oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens hem de grootste in de geschiedenis. Het komt erop neer dat Amerika verzekerd is van 65 miljard vaten olie, waardoor de benzineprijs jarenlang laag gehouden kan worden, schrijft Trump. Venezuela zegt dat de deal honderden miljarden aan belasting oplevert. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dank je, Music. Verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel flitsers gezien op de A4 bijvoorbeeld van België naar Berg op Zoom. Hectometerpaal 245.1. Er wordt gecontroleerd op de A6 Muidenberg richting Lelystad bij 69.3. Op de A10 Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11.3. De controle op de A16 van Dordrecht naar Breda bij hectometerpaal 49.8. En tot slot de A67 Eindhoven naar België 18.0.
4: Music.
2: Ja, goedemorgen. Nou, je zaterdagochtend is echt heerlijk vrolijk, hoor. Met

keer dat ik dat tegen je zeg hier op Kill Music. Mocht je het gemist hebben, ik heb gisteren bekendgemaakt dat ik Kill Music ga verlaten. Dit is mijn laatste weekend hier. Vanaf volgende week hoor je op deze plek de stem van Judith voortaan. En nou, die klinkt minstens zo zwoel als die van mij, hoor. Maar goed, laten we daar niet te veel over hebben. Ik ga je gewoon lekker laten opstaan deze zaterdag. Met, dit lekkere ochtendmuziekje. En ook met de muziek van Imagine Dragons en Cat's Eye zometeen. En misschien wil je nog even wat kwijt. Dat kan ook. De Q-Music app die staat altijd voor je open. Met alles wat je wilt delen met de rest van Q-Music Luisteren Nederland. Dus kom er vooral bij. Zoals gezegd, muziek van Imagine Dragons onderweg. Bad Liar hoor je over 2 minuten en 45 seconden. Dan is namelijk deze van Cat's Eye afgelopen.

Jack Style en Turn the Lights Off op Q-Music. Zaterdagochtend is het. Quinty laat van zich horen in de Q-app. Die zegt: goedemorgen Jorien, wat jammer dat je weggaat. Ik werk niet zo heel vaak op zaterdag, maar heel toevallig heb ik 2,5 jaar geleden jouw eerste uitzending meegemaakt. En heel toevallig dit weekend ook je laatste. Nou, dankjewel Quinty. Nog een fijn laatste weekend, zegt ze. Jij werkt ze. Philomeen die laat ook van zich horen. Ik ben weer met mijn ochtendwandeling bezig, zegt ze. Het regent hier wel, maar dat is oké. Arik is voor het eerst onderweg naar Oostenrijk met de auto. Fijne vakantie, Arik. Desiree die zegt: goedemorgen Jorien, werk ze vandaag. Hier ook weer aan het werk, alle patiënten voorzien van een ontbijtje. Kijk, dat is nog eens een harde werker. Jij werkt ze dus, Desiree. Nienke die is bijna klaar met haar nachtdienst, laat ze weten. Dan gaat ze lekker naar bed, naar wat rusten dus. En Jan zegt: maandag halen we onze nieuwe kitten op uit het asiel. Dit weekend het hele huis klaarmaken. Ik ben heel benieuwd.

0: Amy Winehouse op Q, 5 minuten voor 7:30.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Vorige week, rond deze tijd, zat Roy al 3 uur lang lekker karper te vissen. Ja, je hoort het goed. Die was om 4:30 ochtends begonnen met vissen. En die stuurde ook meteen een foto van zijn eerste vangst van de dag naar de Q-Music app. Dat was een beste jongen. Dat was een karper van 22 kilo. Ik had Roy even gebeld en die vertelde dat het echt een sport is, vissen. En dat wist ik natuurlijk al wel. Maar hij wilde bijvoorbeeld ook niet precies vertellen waar hij dus zat te vissen. Want ja, hij wil niet aan heel Nederland wijsmaken waar je dus karpers van 22 kilo kan opvissen. Nou, dat vind ik toch echt heel fanatiek. Nou, ik probeerde dus een liedje te draaien voor Roy. Want dat is het idee van Soundtrack van je weekend. Jij vertelt mij wat je aan het doen bent en dan ga ik daar een liedje bij verzinnen. Dus ik was te denken, wat kan je nou voor iemand draaien die aan het vissen is? Kwam ik uit op deze.

0: Nou, wil jij nou ook een soundtrack op de radio helemaal uitgezocht aan de hand van jouw weekendplannen? Laat dan nu die weekendplannen weten via de Q-Music app.
1: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
2: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
3: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
2: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: in sportvoeding.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu hou hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25. Aldi.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij. Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor 169 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten.
13: Kippie.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soepen. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Deze ochtend kan er op sommige plekken nog een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt zo'n 21 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files, wel flitsers gezien. Op de A4 bijvoorbeeld van België naar Berg op Zoom bij hectometerpaal 245,1. Dan de A6 Muidenberg richting Lelystad 69,3. Er wordt gecontroleerd op de A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. En op de A16 Dordrecht richting Breda bij 49,8.
9: Jorien Renkema.
8: Q-Music. Met YouGel en Jamaican.

0: Ik wilde zeggen, het is echt onmogelijk om stil te zitten op dit liedje. Maar het is wel mogelijk om stil te zitten op dit liedje. En het bewijs zie je op de socials van Mattie en Marieke. Het is een heel grappig filmpje over Jamaican die je zojuist hoorde van YouGel.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Marleen, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jorien.
0: Ik vroeg net aan heel Q-Music Luister in Nederland. Wat zijn je weekendplannen? Laat het even weten via de Q-app. En toen kreeg ik van jou een berichtje met daarin de tekst dat je vandaag je pony gaat verhuizen.
2: Ja, zeker.
0: Dat klinkt een beetje als een carnavalshit. Ik ga mijn pony verhuizen.
2: Nou, zo carnavalsachtig is het echt niet hoor. Het heeft wel een, niet zo leuk verhaal.
0: Oh, nou, vertel.
2: Nou, mijn pony hebben we 2,5 jaar geleden, heb ik hem samen met mijn zusje gekocht. En eigenlijk met een heel zielig verhaal van ja, de oude eigenaar, ze zei, ja, ik word blind en ik vind het niet eerlijk tegenover hem. Nou, uiteindelijk bleek dat helemaal niet waar te zijn. Oh. Want een week later kocht zij weer een nieuw paard.
0: Och, nee.
2: Dat ik denk van nou...
0: Ja, dat was maar misschien goed, een blinde geleidepaard. Je weet het niet.
2: Nou, achteraf bleek Thunder, want zo heet hij, zijn naam echt eer aan te doen.
0: Oh ja?
2: En ja, iedere winter dan gaan ze bij ons meer op stal. En hij heeft mij dus al over het terrein heen gesleurd. Hij heeft mijn hele rug met zijn tanden door mijn jas heen tot bloedens toe blauwe plekken bezorgd.
0: Nee.
2: En wondjes, ja.
0: Oh nee.
2: Dus, en met mijn zusje heeft hij dat dus niet. Wij denken dus, ja, klinkt misschien stom, maar ik heb autisme. En we denken dus dat hij daar totaal niet mee matcht.
0: Oh joh. Oh, dat zou natuurlijk best wel kunnen, want je hebt natuurlijk ook dingen als paardentherapie, waarbij er gezegd wordt van paarden kunnen heel veel voelen van een mens. Dus misschien voelt hij bij jou bepaalde dingen die, ja, waar hij zich niet prettig bij voelt of zo.
2: Nee. Oh. Dus, en toen zei mijn zusje, nou, ik denk 4 maanden geleden van joh, Marleen, ik ga een half uur verder wonen.
0: Ja.
2: En zou Tunde met mij mee mogen? Dus toen zeg ik, nou ja, is goed. Ja. Dus ik heb ondertussen een nieuwe pony gekocht.
0: Okay.
2: En die komt eind september bij mij wonen. En vandaag gaan we Thunder dus naar mijn zusje doen.
0: Oh, nou, dan hoop ik dat het voor iedereen beter wordt. Voor Thunder, voor je zus en voor jou. En dan hopelijk weer heel veel geluk met een nieuwe pony.
2: Ja.
0: Oké, nou, ik heb even zitten denken de afgelopen minuten terwijl je dit verhaal vertelde. Wat zou ik dan voor je kunnen draaien? En ik werd een beetje van mijn stuk gebracht. Want ik hoorde eigenlijk nu pas voor het eerst dat de pony Thunder heet. Dat wist ik eigenlijk nog niet. Dus toen moest ik meteen aan deze denken. En Thunder van de Opposites. Maar dat is misschien wel een beetje heftig voor de zaterdagochtend. Dus ik denk dat ik het maar gewoon even moet laten bij wat ik oorspronkelijk in mijn hoofd had. Dat is namelijk dit liedje. Ik hoor jou al lachen.
2: Ja, altijd als top 500 van de zero's en van de fouten, dan stem ik altijd op de Backstreet
0: Boys. Oh ja, dit is NSYNC, maar dat is bijna hetzelfde. Ja. Maar bye bye bye, in ieder geval, bye bye bye voor Thunder dan, toch?
2: Ja.
0: Oké. Nou, succes vandaag en doe Thunder de groetjes. Wel voorzichtig, hè, alsjeblieft.
2: Ja, doe ik.

Yourself, Eminem. Met de legendarische regel over mom's spaghetti. Dat is dit stukje, weet je wel. Het is eigenlijk best wel goor, want die spaghetti waar Eminem over zingt, ja, die is dus, ja, hoe zullen we het zeggen, omhoog gekomen, zeg maar. Maar ondanks die onsmakelijke beeldenis heeft Eminem toch een hele business gemaakt rondom die Mom's Spaghetti. Want 5 jaar geleden opende hij in Detroit het Mom's Spaghetti restaurant. En dat is nog steeds open. Ik heb even gegoogeld. Je kan daar dus spaghetti krijgen die een dag van tevoren is gemaakt. En op de dag zelf wordt opgewarmd. Zodat je echt dat klietjesgevoel hebt. Dat het echt smaakt als Mom's Spaghetti. Het is ook niet duur. De goedkoopste portie die je kan krijgen is $8. De duurste 15. En er is ook een winkeltje bij. Daar kan je allemaal M&M merchandise kopen. En als je echt heel veel geluk hebt, maar echt, echt heel veel geluk, dan staat M&M zelf achter de kassa. Maar die kans, die is echt heel klein. Als in echt niet heel. Maar dat terzijde. Mom's Spaghetti kan je vinden in Detroit. Mocht je een keer op vakantie zijn daar,

0: Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag toch naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
17: Ik red me wel hoor.
16: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
22: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium... bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox... voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.

0: Goedemorgen.
1: Nepal heeft een lijstje met specifieke hulp gemaakt na de verwoestende overstromingen van deze week. Ze willen graag vervoer, verplaatsbare bruggen en hulp bij DNA-onderzoek. Nepal zegt algemene zoek- en reddingsacties zelf te kunnen, maar wel hulp nodig te hebben bij het zoeken van mensen in tunnels. Het droge weer is een tegenvaller voor boeren. Ze zien hun oogst met soms van een derde teruglopen, schrijft Trouw. Vooral de boeren die niet mochten sproeien zijn de dupe. Niet alleen valt de opbrengst tegen, de aardappels, uien en wortelen die ze van het land halen zijn ook kleiner. President Trump zegt de grootste oliedeal ooit gesloten te hebben met Venezuela. Amerika kan daardoor rekenen op 65 miljard vaten olie, die volgens Trump een gunstig effect hebben op de benzineprijs. Sinds de VS begin dit jaar president Maduro ontvoerde, probeert Amerika greep te krijgen op de olieproductie in Venezuela. En op een christelijk festival in het Engelse Sussex is een stuk decor op een man gevallen en die heeft het niet overleefd. 6 anderen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Het festival zou meerdere dagen duren, maar is na het ongeluk afgelast. Komen elk jaar zo'n 35.000 mensen op af. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel flitsers gespot op de A4 bijvoorbeeld van België naar Berg op Zoom bij 245.1. Dan de A6 van Muidenberg naar Lelystad staan ze bij 69.3. En de andere kant op diezelfde A6 van Lelystad naar Muidenberg dus bij 62.4. Dan de A10 Diemen naar de Zeeburger Tunnel opletten bij 11.3. En tot slot de A16 Dordrecht richting Breda 49.8.
3: Q-Music. Jorien Renkema.
2: Ja. Goedemorgen voor de zaterdagochtend. Three Doors Down hoor je zo meteen hier.

Doris Down, Here Without You. Q Music, zaterdagochtend. Dit is de ochtendshow van het weekend. Ik heb echt ontzettend slecht geslapen vannacht. Ik lag te woelen. En dat ken je ongetwijfeld. Dan komen er allemaal gedachten van de afgelopen week door je hoofd. Dan ga je nadenken over dingen waarvan je weet dat het echt geen zin heeft om daar om 2:30 s'nachts half slapend, half wakker over na te denken. Maar ja, goed, vertel dat je eigen hoofd maar eens op dat tijdstip. Nou, een van de dingen waar ik vannacht over heb liggen woelen, die wil ik heel even tegen je aanhouden, zoals we dat wel eens zeggen. Het is een beetje een first world problem, maar ik merk dat het me bezighoudt. Nou, dat blijkt dus wel weer. En toen ik dit vanochtend bij het koffieapparaat aan een collega vertelde, toen zei die sloeg daar ook op aan op dit verhaal. Die zei, ja, ik snap dit. Dit is niet aan de haak. Dit is een beetje alsof je een zak schepsnoep bij de snoepwinkel koopt en de helft er wordt uitgegooid bij de kassa. Nou, ik zal het uitleggen. Er is in mijn woonplaats een dahlia-pluktuin. Dat vind ik echt heel erg leuk om daar naartoe te gaan. Je kan er lekker bloemen plukken. Je krijgt zo'n emmertje en dan een schaartje. En dan kan je je gang gaan. Er werken hele leuke vrouwen daar allemaal. De eigenaresse is ook echt een leuk mens. Ik ga daar meerdere keren per seizoen met veel plezier naartoe. Dus no hard feelings tegenover de dahlia-pluktuin. Het is ook niet duur trouwens. Je plukt een heel groot boeket. En dan moet je echt een tientje afrekenen of zo. Maar gisteren gebeurde er iets geks. Voor mijn ogen, in de dahlia-pluktuin. En ik durfde daar niks over te zeggen. Ik had meerdere dahlia's geplukt waar meerdere bloemen aan zitten. Dus dan heb je dus één stengel met drie bloemen eraan. Eén grote bloem en dan twee kleine knopjes ernaast. Nou, ik kwam dus met mijn bosje bij de kassa. En de mevrouw die mijn boeket maakte, die knipt gewoon voor mijn ogen die prachtige grote dahlia in bloei van die stengel af. Gewoon echt knip. En hij viel zo op de grond. En wat er overbleef was gewoon een groene stengel met alleen twee hele kleine groene knopjes eraan die waarschijnlijk niet gaan uitkomen. En dat deed ze dus bij meerdere stengels in mijn boeket. En ik schrok daarvan. En ik dacht, waarom doet zij dit? Ik wist ook niet zo goed waar ik moest kijken, weet je wel. Ik werd helemaal ongemakkelijk van, hè, waarom knip je nou gewoon die bloemen van mijn stengels af? Maar ik durfde dus niks te zeggen, want ik ben dan altijd bang dat het misschien onaardig overkomt. Of ja, dus ik zei niks en ik heb dat thuis op de vaas gezet. En vervolgens heb ik er dus vannacht van wakker gelegen. Waarom knipt zij die bloem eruit? En waarom, vooral, heb ik niks gezegd? Waarom ben ik zo schaap? Ik vind dat heel stom van mezelf. En waarom vertel je dit nu? Dat vraag jij misschien nu af. Ja, misschien heb jij antwoorden voor mij. Misschien werk je ook in de bloemen en zeg je, nou, dat is heel logisch dat ze dit gedaan hebben, want... Nou ja, en als er geen antwoorden komen, heb ik in ieder geval even mijn frustratie geuit.

en Dua Lipa op Q, Cold Heart hoorde je. Ik vertelde net een verhaal over dat ik in de Dahlia pluktuin was, waar ik zo graag kom. Maar waar nu ineens voor mijn ogen de bloemen uit mijn boeket werden geknipt. Echt waar. Er bleef alleen een groen kaal stengeltje over bij een paar stengels. Ja, dat is heel raar. En ik durfde niks te zeggen. Ik durfde niet te vragen, waarom knip je de bloemen hier uit? Er was ongetwijfeld een reden voor, maar ik durfde het niet te vragen. En toen voelde ik me zo'n schaap. En vervolgens heb ik ervan wakker gelegen. Nou, gelukkig krijg ik meerdere appjes van mensen die zeggen, ja, nee, ik snap dit. Ik ben ook zo, dat ik dan iets niet durf te zeggen.

0: veel spijt van heb. Dus nou, dat ligt niet aan mij, gelukkig. Jackie zegt, juist in perplexe situaties reageer ik soms zo snel dat ik achteraf denk, was dit slim? Ja, dat kan ook nog, hè? Dat is de andere kant van de medaille. Maar in jouw geval had ik het gewoon gezegd. Ik heb deze gekozen voor de bloem die eraan zat. Waarom knip je die er nu af? Dan kan ze het uitleggen. Ja, dat klopt. Dat had ik inderdaad moeten doen. Melanie zegt ook nog, lieve Jorien, heel herkenbaar. Maar het is weer een leermoment. Nu heb je er wakker van gelegen. Volgende keer gewoon vragen. Gelukkig zijn er ook mensen die nog inhoudelijk reageren op de Dahlia-kwestie. Zoals Jeannette. En dit is echt mega toevallig. Jeannette die appt, ik hoor je Dahlia-verhaal. Ik heb toevallig gisteren een Dahlia-workshop gevolgd. Je gelooft het niet. Zij zegt, Dahlia's horen eigenlijk maar één bloem per stengel te hebben. Als het goed is, worden planten gediefd. De extra knoppen worden eruit gehaald. Wel raar dat zij bij de kassa de bloemen eruit knipte. Ik snap echt niet waarom je niks hebt gevraagd. Ja, nee, ik ook niet, Jeannette. Wrijf het er nog maar even in. En dan even kijken, heb ik hier ook nog Kaatje. Die zegt, de bloeiers onttrekken voeding van de knoppen. Door wegknippen van de bloeier gaan de knoppen bloeien. Ja, zij zegt, ik had persoonlijk de bloeiers aan een klant gegeven. Want ik snap je punt. Ja, oké. Okay. Nou ja, laten we dan ook hopen dat Dahlia Pluktuin ook luistert, toch? Ja.
1: Hey, Rolstaantjes hier.
2: En wij dus, Tom en Joe.
1: En dit is hem hoor. Onze nieuwe...

0: Zometeen na 8:30 wil ik even met je terugblikken op een fantastisch optreden gisteravond hier op Q Music in Stefans Pianobar. De script kwam namelijk langs hier bij Q om samen dus met Stefan Bouwman live muziek te maken in zijn pianobar. Nou, de script hoef ik niet meer aan je voor te stellen, die ken je 100%. Maar hoe dat dan samen klonk met Stefan achter de piano, nou, dat is wel even bijzonder. En dat ga ik je zometeen na 8:30 laten horen. Hun allereerste top 40 hit speelden ze namelijk hier, The Man Who Can Be Moved. Die live versie hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wie was je aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that

0: in sportvoeding.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nieuw bij Albert Heijn. Het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Van. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van

0: omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Goedemorgen. Vanochtend kan er op sommige plekken nog een bui vallen. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En dan wordt het ongeveer 21 graden. Tokyo Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel een aantal flitsers gezien. Bijvoorbeeld op de A2 van Maastricht naar Echt bij 235.8. Op de A4 van België naar Berg op Zoom bij hectometerpaal 245.1. Dan de A6 van Muidenberg naar Lelystad staan ze bij 69.3. En de andere kant op bij 62.4. De A10 dan van Diemen naar de Zeeburgertunnel opletten bij 11.3. En tot slot op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 213.0.

0: Kristen van Stella Lefty. En dat is toevallig, want ongeveer een maand geleden was ook zij te gast.
1: Stefan's Piano Bar.
2: Piano Bar.
0: Ja, Stella Lefty is Stefan's Piano Bar. Dat kan je terugvinden op onze website en op YouTube. Nou, gisteravond was het weer raak in Stefan's Piano Bar. Want toen kwam de script langs. Echt heel erg vet. Want ja, terwijl ik het zeg, de script, besef ik me dat dat gewoon echt wereldsterren zijn. Je kent ze bijvoorbeeld van Hall of Fame, Superheroes, I Want It All. Ja, en de grootste hit voor de script is natuurlijk wel The Man Who Can Be Moved. Heel bijzonder liedje voor heel veel fans en muziekliefhebbers. Echt een klassieker geworden. Maar het is ook voor de band zelf een heel bijzonder liedje. Dat vertelde Danny, de zanger van de script, aan Stefan gisteravond.
3: It wasn't necessarily our first single, but it was the first song that went huge worldwide. It was a song that just changed our entire lives, our career, our trajectory in life. Put a roof over our head and clothes on our back.
0: Ja, een liedje dat dus echt het leven van alle bandleden heeft veranderd. Omdat het hun allereerste hele grote hit was. Die hun echt over de hele wereld bracht. Nou, gisteravond speelden ze hem live met Stefan Bouwman achter de piano. The Man Who Can Be Moved. Hoor je nu op Q Music. Zoals het gisteravond klonk hier op Q. Boeien.

The Script. Live vanuit Stefans Pianobar. Gisteravond op Q. Met Stefan Bouwman achter de piano. The Man Who Can Be Moved van The Script. Mocht je het hele optreden nog een keer willen kijken, dan kan qmusic.nl of

0: Goedemorgen.
1: Licht katertje?
0: Ik heb het wel rustig aangedaan. Ik heb 2 glazen sangria gedronken gisteren.
1: Oh, maar ja, hoe groot waren die glazen is dan de vraag?
0: Het waren wel aardig grote glazen.
1: Dus ja, van die kannen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Met je foute been uit bed.
1: Nee, want er was gisteravond een feestje, hè?
0: Ja, er was een feestje, maar het was wel een beetje een select gezelschap van Q-Music.
1: Ja, ik was niet uitgenodigd.
0: Nee. We hadden een etentje in een Spaans restaurant met wat collega's achter de schermen. Dus alle mensen die je niet op de radio hoort, zeg maar. En daar hoorde ik door de week ook bij. Dus ik mocht daar van mee snoepen eigenlijk. Eet een beetje van 2 walletjes.
1: Ja.
0: Dus we waren in een Spaans restaurant. En er was ook een Spaanse muziek, live muziek. En toen dacht ik, hé, maar dit is leuk. Misschien moeten we dat even doorzetten op de radio. En gewoon nog even een Spaans liedje zo meteen.
1: Oh, leuk. Ja, ik denk dan meteen aan de Gypsy Kings. Als Precies. ik denk aan Spaanse live muziek, dan denk ik aan de Gypsy Kings.
0: Ja, die speelde die gast gisteren ook met zijn gitaartje. Oh, dat is heel leuk. Ik dacht ook aan La Bomba, misschien leuk om aan te vragen.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk ook de Macarena, Living La Vida Loca. Een fout Spaans liedje.
1: Oh ja.
0: Ook lekker om een beetje in die vakantiestemming nog een beetje te blijven.
1: Ja, zeker. Ja, nee, heel goed idee. Dus heb je iets in gedachten? Dat heb je ongetwijfeld. Laat het even aan Vincent weten via de Q-app.
3: Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
4: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
3: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.
4: Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Q-Music.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl.
15: Grando, sinds 1965.
16: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
19: Aanbiedingen die je omver. Verblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
26: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
2: 9 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
3: Goedemorgen.
4: Nepal denkt nu al 4 à 5 miljard dollar nodig te hebben voor wederopbouw na de verwoestende overstromingen van deze week. Het is een grove schatting, zegt de minister van Financiën. Intussen vraagt Nepal om specifieke hulp, bijvoorbeeld verplaatsbare bruggen, vervoer en hulp bij identificatie van lichamen. Boeren merken dat het droog geweest is, want de oogst valt tegen, schrijft Trouw. Wat ze van het land halen is niet alleen minder. De uien, aardappelen en wortelen zijn ook kleiner dan normaal. Lagere opbrengst zien we ook bij graan, zoals tarwe en gerst, maar die is wel goed rijp door de vele zonuren. De bekentenissen van het meesterbrein achter de aanslagen van 9-11 zijn ongeldig verklaard. Volgens een militaire rechtbank heeft hij ze niet uit vrije wil afgelegd, maar onder dwang. De man werd gemarteld. De aanklagers zijn nu bang dat de zaak nog langer duurt en dat er misschien nooit een definitieve uitspraak komt. En de medewerker van het Witte Huis, die van tevoren wist wat president Trump in zijn toespraken zou gaan zeggen, moet $170.000 betalen. Op een site waar je kunt wedden op voorspellingen had hij veel geld verdiend. De man bediende de autocue, het schermpje waarop de tekst van toespraken te zien is. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
2: Dan even kijken op de weg. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel een aantal snelheidscontroles. Let op de A2 richting Echt. Daar staan ze bij Geleen, hectometerpaal 236.2. A6 richting Lelystad bij 69.3. A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11.3. A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59.3. En de laatste op de A50 richting Apeldoorn. Let op bij Vaassen 213.0.
5: Vincent Pronk.
2: Stap met je foute been uit bed. Ken je toevallig een fout Spaans liedje? Dan heb je nog

0: Topic, Becky G, Back You en Sorry Papi.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey, goedemorgen, zaterdagochtend, Vincent hier. We gaan even met onze foute been uit bed stappen. Ik ben op zoek naar een fout liedje. Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Moet ik zeggen hola, hola.
2: Ja.
0: ¿Cómo estás?
2: Muy bien.
0: Muy bien. Hoe is het met je Spaans?
2: Niet goed.
0: Nee, je komt wel regelmatig in Spanje, begrijp ik, of
2: klopt.
0: Niet?
2: Klopt, ja, klopt. Ik ben het aan het leren. Dus,
0: Via de app Duolingo dan, of hoe gaat dat?
2: Ja, klopt. Alleen, daar merk je gewoon dat er dingen bij zijn... wat je eigenlijk in het dagelijkse leven daar eigenlijk weinig gebruikt.
0: Ja, dat kan ik me goed begrijpen. Maar heb je wel een paar woordjes dan die je al kan nu?
2: Ja, een paar.
0: Doe even.
2: Doe even. Vino.
0: Vino, wijn toch?
2: Ja.
0: Heel belangrijk. Ja,
2: witte wijn.
0: Vino blanco, ja.
2: Ja, aros, dus rijst.
0: Oh ja.
2: Ja, azúcar, suiker.
0: Hé, hey, kijk, ja, Annemieke, op het terras kom jij er wel volgens mij.
2: Ja, met de witte wijn wel.
0: Ja, precies, wat lekker. Ja, waarom zitten we ineens in Spanje? Ik was gisteren uit eten in een Spaans restaurant. Dus dacht ik, wat leuk om nog even een Spaans liedje te draaien. Blijf ook een beetje in de vakantiestemming. Dus wat wil je horen, Annemieke?
2: Get Spanish van Jeugdvertegenwoordig.
0: Leuk, gaan we even doen. We gaan Get Spanish draaien. En je krijgt van ons de met je foute been uit bed sokken opgestuurd.
2: Oh, fijn, dankjewel.
0: Adios.
2: Yo, doeg.
1: Met je foute been uit bed.
3: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país, ¿no?

tijd begint nu toch echt wel een beetje te tikken, jongens. Nog 3 weken. En dan is de deadline. Gaan we het doen of toch niet? Ja, wat een onduidelijkheid weer deze week over het Songfestival. De omroep AvroTros heeft deze week bekendgemaakt dat ze niet willen meedoen met het Songfestival. Daarna zei BNNVARA, hey, wij doen ook niet mee. En ook KRO en NCRV trekt nu de handen ervan af. Dus er blijft weinig over. Maar ja, toch voor alle Songfestival-fans. Er is nog een kleine hoop dat Nederland toch gaat meedoen. Want het kan zijn dat er een commerciële omroep is die zich wil binden. En dat Nederland dan alsnog naar het Songfestival gaat. Maar dat is nog even de vraag. Ja, ik hoop gewoon dat het eigenlijk wel gaat lukken. En laten we dan, als we gaan, gewoon echt vol erin gaan met kwaliteit. Dat we echt even de allerbeste zanger van dit moment sturen. Dan sturen we gewoon Rutger, toch? Die zou er niet meer staan, denk ik. Bijna net zo goed als de winnaar van 2012, Loreen. Dit is Euphoria bij Q.

0: Teddy Swims by Q en Bad Dreams op de zaterdagochtend. En zometeen weer even een bakkertje bellen, is wel leuk, hè? Ik ga ergens willekeurig in Nederland een bakker bellen om even te kijken of ze een beetje wakker zijn. Oftewel, weten ze mijn strikvraag te ontwijken? Ik ga er alles aan doen om ze zometeen even te misleiden. Dat hoor je zo. En Bibi Rexha komt eraan. New Religion zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
8: Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro.
19: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
20: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Jongens, eten!
0: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: beste setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: 9:30, goedemorgen. Vanochtend nog een paar buien, maar later is het ook wat droger. Vanmiddag zelfs een beetje zon en het is zo'n 21 graden. Op de weg is één vertraging gemeld. Op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 7 minuutjes. Snelheidscontroles op de A2 richting Echt. Daar staan ze bij Weert, hectometerpaal 202.4. A2 richting Echt bij Geleen, 236.2. A2 richting Den Bosch bij Vught, 122.7. A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam, 11.3. En let op de A28 richting Amersfoort bij Hulshorst, 59.3.
9: Bas van Nimwegen.
8: Die is Revenue.
10: Ik wel.
8: Ik ben Rexha, hoor je nu. Dit is New Religion.

0: Lekker op zaterdagochtend, Michael Bublé, Q Music en Everything. Terwijl je misschien net wegrijdt van de bakker om de hoek. Je zal niet de enige zijn. Want hoe lekker om even te ontbijten met een warm croissantje. En nou ja, als ik dan toch ga, neem ik vaak ook met een saucijzenbroodje mee. Is toch lekker. Nederland staat in de rij voor de bakker. Maar zijn die bakkers wel een beetje wakker?
1: Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker? Is de bakker wakker?
0: Dat gaan we even checken. Want dat die bakkers vroeg opstaan is één ding wat zeker is. Wat zal het zijn? Waarschijnlijk gaat die wekker om een uurtje of 4 of 5 in de nacht. Maar zijn de bakkers een beetje wakker? Zijn ze een beetje scherp? Dat gaan we testen met een strikvraag. Ik heb namelijk vanochtend vroeg gebeld met een willekeurige bakker in Nederland. En ik heb ze geprobeerd om ze om de tuin te leiden. En aan jou de vraag. Denk je dat ze wakker zijn en dat ze mijn strikvraag doorhebben? Of trappen ze erin met boter en suiker? Luister even mee en geef daarna je voorspelling door via de app van Q Music. Ik heb gebeld met bakkerij Nathalie, de echte bakker, uit Maasbracht.
2: Hey Nathalie, goedemorgen met Desiree.
0: Oh, ik dacht even, ik ga Nathalie aan de telefoon krijgen.
2: Nee, die is heel even bezig.
0: Oh, die is wel aanwezig dus
2: die
0: vandaag.
2: Aanwezig. Maar ze is even bezig. Ik sta op 2 meter afstand. Ik ga er heel even roepen.
0: Oh ja, ik vind het ook wel leuk om jou te spreken hoor, daar niet van.
2: Oké, fijn. Nee,
0: ben wel benieuwd ook. Misschien kan jij mij vertellen. Is het een beetje druk daar? Loopt het al een beetje storm vanochtend?
2: Het is heel druk, dus ik ga er even. Kom
0: oh,
2: samen.
0: Oké, okay. Nathalie, kom maar.
3: Met Nathalie.
0: Nathalie, is dit de echte bakker?
3: Ja, dat is de echte bakker.
0: Ik spreek hem echt met de bakker waar de naam van is ontstaan, toch?
3: Ja, zeker. En ik heb heel slecht nieuws gehoord, dus ik ben echt niet goed en de bakker is wakker, denk ik, deze week. Want daar bel jij voor, denk ik.
0: Jij weet al precies waar ik voor wel.
3: Ja, dus ik hoor gemiddeld 14 uur per dag die muziek.
0: Dus, wat goed. Ja, dus eigenlijk heeft het geen zin wat ik nu ga doen. Zeg jij?
3: Ja, ik heb echt alleen maar gewerkt deze week. Dus ik denk dat ik op iedere vraag volledig nat ga.
0: Ja, jij bent niet wakker vandaag, zeg je eigenlijk.
3: Nee, het was ook een heel kut nachtje, dat ook.
0: Ik ga toch even testen of je een beetje wakker bent.
3: Ai.
0: Oké, ik ben benieuwd. Het heeft alles te maken met het NK Vuurjeppen. Dat is dit weekend weer. Het is polstok verspringen. Best wel een groot evenement in het noorden. Maar in welke Groningse stad wordt het NK Vuurjeppen gehouden?
3: Het NK Vuurjeppen in welke Groningse stad er wordt gehouden?
0: Ja.
3: Nou.
0: Ja, dat is natuurlijk in Friesland. Maar ja, is deze bakker wakker, denk je? Geef je voorspelling even door via de app van Q Music. Kom maar door!

0: Dit is Q Music.
1: Temper City.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Het is de nieuwste van Samyeo.

0: betekent dat we even kijken of de bakkers wel een beetje scherp zijn. Zijn ze een beetje wakker? Joost, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ik heb met geweld met een bakkerij uit Limburg. Jij komt ook uit Limburg.
1: Ja, ik kom uit Weert.
0: Uit Weert. En hoe is het weer er in Weert?
1: Heel erg zonnig. Ja, ik kan niks anders zeggen dat strak blauwe lucht. Ja, wat wil je meer?
0: Waarom is het altijd zonnig in Limburg en nooit een keer in Rotterdam, in Amsterdam?
1: Ja.
0: Daar heb je geen antwoord op natuurlijk. Maar,
1: ja, daar heb ik geen antwoord op.
0: Nee, ja, wel lekker. Ik hoop dat je er een beetje van kan genieten vandaag. Heb je een leuke dag?
1: Ja, nou ja. Lekker opgestaan met de kindjes. Dadelijk een keer de stad in. Dus ik kan niet klagen.
0: Lekker, top. Nou, ik belde net met de bakkerij Nathalie, de echte bakker uit Maasbracht. Iets verder van jou vandaan. En ik heb ze een strikvraag gesteld, want ik vroeg of het NK Fury Jeppen, dat is dit weekend weer, is dat in welke Groningse stad, vroeg ik aan hun. Wat denk jij, is de bakker wakker? Hebben ze door dat het niet om Groningen gaat?
1: Ik denk dat ze niet wakker is, nee.
0: Je denkt dat ze er vol in trappen?
1: Ja, ik denk dat ze vol. Ja, ze komen een beetje haastig over en zo. Dus nee, ik denk dat ze niet wakker is.
0: Oké, we gaan even luisteren.
2: Nou.
3: Nee, dat is met het stak springen.
0: Ja, is met stokken springen.
2: Welke stad in Groningen? Rob gaat.
3: Leeuwarden
2: ligt nu in Groningen.
3: Oh nee.
2: Sukkel. Sorry, ik heb hele sector wel op naam staan.
0: Dus ook, dat gaat niet goed tussen de collega's hier.
2: zeg maar gewoon Groningen zelf.
0: Jij zegt Groningen.
2: Ja.
0: Lieve Nathalie, je bent niet wakker.
2: Ik ben niet wakker, nee. Dankjewel.
0: Nee, het Fjuri-appen is natuurlijk echt typisch Fries. Het komt uit Friesland.
2: Oh.
0: Het was een strikvraag.
2: Ja, er stond ook tegenover mij. Nee, dat is Fries, zegt iemand. Ik zeg nee, maar ik moet de stad in Groningen zeggen.
0: Had je dat maar gezegd.
2: Oh.
0: Ja, nu loop je de is de bakker wakker plakker mis.
2: Ja.
0: En Joost, je hoort het. Je hebt het helemaal goed. Je wint het Q-prijzenpakket.
1: Hoppa, dankjewel.
0: Hey. En geniet van de zon daar in Limburg.
1: Ja, en jullie ook nog...

0: Kiss Cross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: in sportvoeding.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
6: Kippie.
7: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
4: Tien uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
5: Goedemorgen. Nepal heeft waarschijnlijk tot wel $5 miljard nodig om de boel weer op te bouwen na de overstromingen. Volgens de minister van Financiën gaat het om een schatting, omdat de schade nog in kaart wordt gebracht. Bij de ramp zijn inmiddels ruim 600 mensen omgekomen en worden zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Nederlandse speurhonden gaan de komende week in Suriname zoeken naar de verdwenen filmproducent en DJ Rodney Leisner. 2 weken geleden verdween hij. Zijn auto is wel gevonden, in brand gestoken en begraven. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e is de politie nog op zoek. De inwoners van IJsland kunnen vandaag in een referendum beslissen of er opnieuw gepraat gaat worden over een EU-lidmaatschap. Die gesprekken liepen dik 10 jaar geleden stuk. Het referendum gaat dus niet over de vraag of IJsland wel bij de EU moet. Daar kan eventueel later over worden gestemd. En de luchthaven van Nashville wordt binnenkort waarschijnlijk vernoemd naar Dolly Parton. De staat Tennessee werkt er serieus aan nu ze is overleden. Het is al besproken met de familie en die vindt het een grote eer. Van de 50 grootste luchthavens in Amerika zou Nashville de eerste worden die vernoemd wordt naar een vrouw. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend een paar buien, maar ook af en toe droog. Vanmiddag ook een beetje zon. Er staat een stevige wind en het wordt zo'n 21 graden.
4: Even kijken op de weg. Er zijn 2 vertragingen gemeld van 10 minuten of langer. Eentje op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 20 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan dicht en de vertraging 12 minuten. Let op je snelheid op de A10 richting de Zeeburgertunnel. Daar staan ze te controleren bij Amsterdam, hectometerpaal 11.3. A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59.3. A50 richting Apeldoorn bij 209.3. En iets verderop bij 213.0.
6: Music. Vincent Pronk.
4: 29 augustus. Het is vandaag de geboortedag van Michael J.

0: Skyrex bij Q Music. Soldier on.
1: Goedemorgen,
0: zaterdag 29 augustus. Hey, misschien herken je dit wel als je net terug bent van vakantie. Wat is het ongelooflijk moeilijk om terug te komen in het gezonde leven? Ik heb daar echt heel erg last van op dit moment. Ik heb een soort vakantiemodus waar ik niet uitkom. Ik weet niet wat het is, maar ik ben echt de hele week al ongezond aan het eten. Het is een soort craving. Ik lijk wel ongesteld. En dat begon eigenlijk vorige week allemaal op Lowlands. Daar is een beetje het begin, een week geleden. Ja, ga je naar Lowlands, dan ga je natuurlijk geen salade eten. Dan rol je je tentje uit, trek je een blik knakworsten open. Dikke kwak Zaanse mayo erover, hartstikke lekker. Maar ook op het terrein zelf. Er was zoveel keuze aan eten op Lowlands. Ik heb bijvoorbeeld een rotdok gegeten. Ken je de rotdok? Dat is een iconisch Rotterdams broodje. De rotdok is dus een hotdog gewikkeld in bacon met barbecue saus erover. Dus dat is een aantal calorieën, kan je je voorstellen. Ja, ik ben inmiddels zelf een beetje een rotdok aan het worden. Dus vanaf nu gaan we weer even normaal doen. Ik heb trouwens niet alleen maar gegeten op Lowlands. Ik heb ook leuke nieuwe artiesten ontdekt. En ik wilde eentje even aan je laten horen. Dat is het leuke aan festivals. Vaak loop je gewoon ergens naar binnen. En dan heb je geen idee wie daar staat. Bleek daar ineens Adela te staan.
2: Hey, Adela.
0: Ja, ik kende haar nog niet. Ze stond in de Bravo. Dat is dus een van de grootste tenten van Lowlands. En die tent die stond ramvol. En nu snap ik waarom. Want Adela is nieuw talent. Ze is 22 jaar, komt uit Slowakije. En ze verovert de wereld nu met het nieuwe liedje. Ain't in L.A. Die hoor je deze week extra vaak.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: Adela, Ain't in L.A.

Het is 29 augustus. Vandaag toch wel de geboortedag van een icoon. Een koning zou ik willen zeggen. Een king. Het is de king of pop. 68 jaar geleden werd hij geboren. Michael Jackson. En er is elke dag nog wel een moment dat ik hem ergens hoor. In mijn eigen Spotify playlist. Op de radio. In de supermarkt.

0: Harry Styles, Back Your Music, American Girls. Hey, misschien trouwens alvast goed om te zeggen, we doen zo meteen het telspel. Dus als je ergens pen en papier kan scoren, doe het. Dat gaat het zo meteen nog makkelijker maken. Want dan kan je gewoon lekker meeturven zonder de tel kwijt te raken. Je gaat namelijk een liedje horen waarin heel vaak hey wordt gezongen. En de vraag is, hoe vaak hoor je zo meteen hey? Je hebt nog een paar minuutjes om je voor te bereiden. En ook Wiz the MC hoor je zo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Chris?
0: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
0: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker, fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: een laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
3: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie.
4: ANWB en gaan.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
8: Hé, wat doe jij nou?
7: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
13: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Half elf, goedemorgen. Vanochtend nog een paar buien tussendoor. Af en toe ook de zon vandaag. Het is zo'n 21 graden. Even kijken op de weg. Er zijn 3 vertragingen. Eentje op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 11 minuten. A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 13. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar 17 minuten. Snelheidscontroles op de A10 richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam. 11.3. A28 richting Amersfoort bij Hulshorst 59.3. A28 richting Zwolle, daar staan ze bij 103.9. En de A50 richting Apeldoorn, let op, bij 209.3.
15: Vincent Pronk. Yo.

Temper City Self-Aware. Hey, we gaan een spelletje doen. En het leuke is, dit kan je overal meedoen. Zelfs in de auto. Kinderen kunnen ook meedoen. Het enige wat je moet kunnen, is tellen. Nou, dat moet wel goed komen, toch?

belangrijk dat je je niet laat afleiden de komende 3 minuten. Het is tijd voor Full Focus. We spelen het telspel. Je gaat een liedje horen waarin 1 woord echt heel vaak voorbij komt. Aan jou om te tellen hoe vaak het woord gezongen wordt. En het gaat vandaag om het woord hey. Faiza en Afrojack ga je horen. En dat woordje hey komt dus heel vaak voorbij. Wil je zeker weten dat je de tel niet kwijtraakt, zou ik zeggen, pak nog even pen en papier of je telefoon erbij. Kan je gewoon lekker meeturven. Tel goed mee en stuur je antwoord daarna in de Q-app. Dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Daar gaan we. Tel het woord hey. Iedereen klaar? Tel maar.

0: Shakira, Shakira, Back to Music en Die Die. Daarvoor... Hey, Faiz en Afrojack. Hoe vaak telde jij hey?
1: Dit is Vincent, telspel.
0: Linda, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij gaat vandaag zowel naar Rotterdam als naar Amsterdam, als naar Zwolle, als naar Utrecht. Jij gaat eigenlijk het hele land even door.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, je bent onderweg naar Madurodam.
2: Dat klopt.
0: Zo, maar daar ben ik lang niet geweest. Dat is even leuk. Ga je ook met de kids dan daarheen?
2: De zoon die is naar een voetbalwedstrijd en de dochter is wel mee.
0: Nou, gezellig zeg. En mocht je nou boven Amsterdam hangen, zwaai even naar Q-Music straks bij Madurodam. Dat is gezellig.
2: We rijden nu vlak bij Schiphol.
0: Oh, nu rijden we bij Schiphol. Oké, okay, ja, ik bedoel meer van mocht je echt boven Amsterdam hangen in Madurodam.
2: Oh, op die manier.
0: Dan even zwaaien.
2: Dat gaan we doen.
0: Oké. Okay. En je zit dus in de auto met kinderen?
2: Eén dochter.
0: Eén dochter. En heeft ze even goed meegeteld met pen en papier of uit je hoofd? Hoe zijn jullie te werk gegaan?
2: Ik heb in mijn hoofd meegeteld.
0: Oh, je bent wel goed in je hoofd dan met tellen, want je bent niet de tel kwijtgeraakt.
2: Dat klopt dus.
0: Faiz en Afrojack hoorde je met hey. En hoe vaak heb jij dan het woord hey geteld?
2: Ik heb 30 keer geteld.
0: 30 keer? Weet je het zeker?
2: Ja.
0: 30 keer. Dat is goed! Je wint het Q-prijzenpakket.
2: Geweldig.
0: Dat gaan we naar je opsturen en ik wens je een hele fijne dag.
2: Hartstikke bedankt.
0: Doei Linda.
2: Doeg.
0: Zaterdagochtend, Q-Music, My Life Would Suck Without You. Dit is Kelly Clarkson.

0: Miles Smith, Niall Horan, Back Your Music en Drive Safe. Hey, zometeen doen we de top 40 classic. We gaan terug naar 2010. Dat was echt een leuk jaar in de muziek. Ik heb drie hele leuke liedjes voor je zometeen uit de top 40 van 2010. Lekker zomers ook. Dat is wel even nodig met het weer van vandaag, denk ik. Zometeen bepaal jij welke van die drie zometeen op cue is. En Ed Sheeran komt eraan met Martin Garrix.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
5: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
6: Kippie.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar drie dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
14: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
15: Ik red me wel hoor.
14: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen. Denk aan de korting.
17: Jongens, eten.
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller-melk, the moo you can't resist. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend. En

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Twee minuten over elf, goedemorgen. Dit is het Q-Music Nieuws door nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goedemorgen. Nepal vraagt om internationale hulp bij moeilijke reddingsoperaties na de overstromingen van eerder deze week. Het gaat dan bijvoorbeeld om tunnels die zijn volgelopen met modder. Op zeker één locatie zouden er op die manier nog zeker 100 mensen vastzitten. Maar om hen te bevrijden is specialistische hulp nodig. Door de overstromingen in Nepal zijn tot nu toe meer dan 600 mensen om het leven gekomen. Bijna 2500 mensen worden nog vermist en daaronder zijn ook 3 Nederlanders. Op de A15 bij Barendrecht zijn een auto en een tankwagen vanmorgen op elkaar gebotst. De automobilist is daarna gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig dicht tussen Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloes, want de vrachtwagen is gekanteld en moet dus van de weg worden gehaald. Er zat geen lading in. Rusland heeft een grote aanval uitgevoerd vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En daarbij zijn veel slachtoffers gevallen. Dat heeft een Oekraïnse bestuurder laten weten. Zeker 27 mensen zijn om het leven gekomen en tientallen anderen raakten gewond. En er wordt binnenkort waarschijnlijk een vliegveld vernoemd naar de zangeres Dolly Parton. Dat moet gaan gebeuren in Nashville, de stad die bekend staat om de country muziek. Dolly woonde daar ook in de buurt. Deze week overleed zij en de staat Tennessee is nu al serieus bezig met het eerbetoon. Ze hebben met familieleden van Dolly Parton gesproken en die vinden het een grote eer. Het zou voor het eerst zijn dat er zo'n groot Amerikaans vliegveld vernoemd wordt naar een vrouw. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Vanavond dan wordt het onstuimig met flinke buien. Morgen opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 23 graden.
6: Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Geldermalsen en Waardenburg. Daar 13 minuten. En de A15 richting Nijmegen tussen Leerdam en Meteren doe je er 12 minuutjes langer over. Snelheidscontroles op de A2 richting Echt. Daar staan ze bij Geleen, hectometerpaal 236,2. A6 richting Muidenberg bij Lelystad 75,5. A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11,3. A28 richting Zwolle bij 103,8. En de laatste op de A50 richting Apeldoorn, let op, bij 209,3.
0: Q-Music. Vincent Pronk.
6: Zometeen de top 40 classic. We duiken even in de top 40 van 2010. Na Martin Garrix, Ed Sheeran, dit is Repeat It.

0: dat is toevallig. Merel Hofman stuurt een berichtje in de app van Q-Music. Ik heb net nog Friends gekeken en dan dit liedje op de radio. The Rembrandts, I'll Be There For You. En zometeen hoor je Huntrix met Golden. Eerst even terug in de tijd. Het is toch wel een historische dag vandaag. Vooral voor mij als Rotterdammer. Want vandaag, 16 jaar geleden, kwam er een einde aan het subtropische zwembad Tropicana. Dat werd gesloten op 29 augustus 2010.
1: In Tropicana is sinds vandaag alles anders. Na 22 jaar is het tropisch zwemparadijs dicht. Het water zal er de komende dagen uit worden gelaten. En dat allemaal omdat het bad niet meer winstgevend kon worden gemaakt.
0: Ja, dat was zo jammer. In 2010 sloten definitieve deuren van een Tropicana aan de Maasboulevard in Rotterdam. Was echt een groot zwembad, leuke herinneringen aangehad, veel kinderfeestjes. En dan denk je, ja, misschien een zwembad in Rotterdam, lekker boeien. Maar dit was echt ook een ding buiten Rotterdam. Er kwamen heel veel mensen gewoon als uitje naar Tropicana. Want het was dan toch even alsof je in het Amazonegebied zat. Maar ja, de deuren zijn dicht. Dan de top 40 van toen. Ik heb 3 liedjes uitgekozen uit 2010... die toen door het zwemparadijs schalden. En aan jou de vraag, welke van deze 3 wil je horen? Stem je mee in de Q-app.

0: kan nu nog stemmen in de Q-app. Ik heb nog een paar seconden. Laat ik de poll nog even lopen. Ga je voor We No Speak Americano, Club Can't Handle Me, of toch voor de Bumpy Ride? We zitten weer even in de top 40 van een paar jaar geleden. 29 augustus 2010. Toen er een einde kwam aan subtropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam. Het was een mooie plek. Jammer dat het niet meer bestaat. De top 40 van toen. De vraag is dus, wat wil je horen? Kim, zeg het maar.
1: Hey Vincent, ik ga voor Flowrider. Tropicana was vroeger zo leuk. Ik kwam er in de jaren 90 als tiener. Het was jammer dat het dicht ging. Goed weekend. Groetjes van Kim uit Zoetermeer.
0: Marianne zegt nog, ik kan niet kiezen. Help, help, help. Nou, ja, doe dan toch maar Flowrider met Club Can't Handle Me. Jeremy zegt nog, ja, Tropicana was de bom. Zo'n leuke tijd gehad. Paar kinderfeestjes gevierd. Maar op het laatst liepen wel de muizen en ratten door het zwembad heen. Ja, dat is waar, ja. Op het laatst was het echt inderdaad meer Tropicana in Rotterdam. Flowrider zegt nog Simone en Willeke zegt keuze 1. We No Speak Americano lijkt mij heerlijk om te horen.
2: Wij gaan voor Bumpy Ride.
3: Ja, Vincent, vandaag gaan we voor een Bumpy Ride van Mohambi.
4: Ja, we kiezen natuurlijk voor Bumpy Ride. Let's go.
3: Mohambi met Bumpy Ride. Zeker weten.
0: Zeker.

0: Fleming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
1: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
0: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
6: Kippie.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: e-boekhouden.nl.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is die mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Het voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: 30 augustus start de week tegen kanker.
21: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
22: Jij waarschijnlijk ook.
23: Iemand die je dierbaar is.
24: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
24: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
26: Doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
26: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is wel Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
32: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
33: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
34: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
35: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. omdat elke rit telt.
0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal? Dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Al één van de vier Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
7: Müllermilk, the moo you can't resist.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: 11:30, goedemorgen. Vandaag af en toe regen, af en toe zon. Het is zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht wel onstuimig. Veel buien en harde wind. Q-verkeer door Flitsmeister. Eén vertraging van 20 minuten of langer op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 9 kilometer. De vertraging 22 minuten. Controles op de A2 richting Echt. Daar staan ze echt bij Geleen. Hectometerpaal 236,2. A2 richting Den Bosch bij Vught 122,0. A6 richting Muidenberg bij Lelystad 75,5. A10 richting de Zeeburgertunnel bij Amsterdam 11,3. A28 richting Zwolle, let op, bij 103,8. En de laatste op de A50 richting Apeldoorn 209,3.
10: Vincent Pronk.
9: Espressootje komt eraan. Sabrina Carpenter hoor je na Just.

0: Ik, Sabrina Carpenter en Espresso. Hey Chelsea, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, was je er ook bij gisteravond, bij het concert van Alex Warben in Australië?
1: Ja, zeker. Nee, helaas niet.
0: Ik was er dus wel bij.
1: Oh, echt?
0: Ja, het was gisteren in Australië met 600.000 man was ik erbij.
1: Ja, online zeker.
0: Ja, ja, hij was aan het livestreamen op TikTok, het hele concert.
1: Ik heb geen TikTok.
0: Heb jij geen TikTok?
1: Nee, ik ben oud, zeg maar.
0: Maar als zo'n groot fan van Alex Warben raad ik je echt aan om even TikTok te downloaden. Want deze man die gaat dus elke keer live en die zit heel zijn concert gewoon uit te zenden.
1: Ik volg wel zeg maar op Insta. Dus dat heb ik wel. Maar nee, TikTok heb ik niet.
0: Heb je al Facebook?
1: Zo oud ben ik.
0: Hey, heb je trouwens Alex Warben wel eens echt live gezien ook?
1: Ja, ik was bij het concert in april in de Ziggo Dome.
0: Oh, dat is toch veel beter dan via TikTok, joh.
1: Ja, ik stond ertussen.
0: Wat
1: schillend
0: goed.
1: En springend en horsend, zeg maar.
0: Nou, wat leuk. Nou, hij heeft een nieuwe album uitgebracht afgelopen vrijdag.
1: Nee, ja, die heb ik al geweest gedraaid.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ik had niet anders verwacht van zo'n grote fan. Zal ik even een liedje draaien van zijn nieuwe album?
1: Ja, doe maar.
0: Welke zal ik doen?
1: De Emerald Eyes.
0: Emerald Eyes gaan we even draaien. En ik zou zeggen, gooi die radio even hard bij jou daar.
1: Nou, ga ik zeker doen. Top, dankjewel.
0: Fijne dag.

0: back you, only girl in the world. Ik ga een rockster draaien. Ja, zo kunnen we hem echt wel noemen. Want zeker na vorige week, ik heb hem live gezien op Lowlands. Daar kwam hij opgelopen in een paars suède pak. Daarover had hij dan zo'n dikke witte bontjas. En ik zag dan daaronder dat toch wel slungerige lijf van zo'n 2 meter. Ja, grappige gast is dat. Het is somber. Maar echt, echt de ster van dit moment. En op Lowlands besefte ik ook weer hoeveel hits Somber eigenlijk heeft gehad. In echt letterlijk 1 jaar tijd. Hè. Ik bedoel 12 to 12, Homewrecker, Undressed. Allemaal top 40 hits geweest. En het is wel grappig, er zijn dus heel veel mensen die denken dat Somber ook echt Somber heet. Dat zijn voornaam in zijn paspoort is Somber. Dat is niet zo. En daar wordt hij zelf ook een beetje gek van. Dus hij maakt het nog 1 keer duidelijk aan iedereen.
1: Do you think my name is Somber? Or like Shane? Do you know my name is Shane? Who the hell would be born with the name Somber?
0: Zijn naam is dus Shane. Maar toch wel een gewaagde uitspraak die je net hoort, hè? Wie noemt zijn kind nou Somber? Nou, geef het een jaartje toch? Hebben we vast allemaal van die kleine sombertjes rondlopen op deze wereld. Kan niet anders.

0: het gezelschapsduo Stefan en Bram Krikke. Hey, gezellig. Ze zeggen zo meteen hello. Martin Solveig komt eraan. Veel plezier.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith Keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18 plus.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel.

0: aldi.nl. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Zo weer 12 uur. Goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl.
9: Ja, hallo. Niet van mij, maar wel van Rebecca Looijen.
10: Goedemiddag. Een automobilist heeft vanmorgen voor een flinke ravage gezorgd in Tilburg. Hij probeerde te ontsnappen aan een verkeerscontrole, waarna agenten achter hem aangingen. De man heeft tijdens die achtervolging meerdere auto's geramd. Er raakten er 2 die voor een rood stoplicht stonden te wachten, en een 3e auto raakte beschadigd door alle brokstukken die rondvlogen. De politie vermoedt dat de man onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs was eerder al eens ongeldig verklaard. Nepal vraagt om internationale hulp bij moeilijke reddingsoperaties na de overstromingen van eerder deze week. Het gaat dan bijvoorbeeld om tunnels die zijn volgelopen met modder. Op zeker 1 locatie zouden er op die manier nog zo'n 100 mensen vastzitten. Maar om hen te bevrijden is er specialistische hulp nodig. Door de overstromingen in Nepal zijn tot nu toe meer dan 600 mensen om het leven gekomen. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, en daaronder zijn ook 3 Nederlanders. Noorwegen rouwt om het overlijden van hun koning Harald. Vanmorgen om 10:00 is er een condoleanceregister geopend bij het stadhuis van Oslo. En ook op andere plaatsen in Noorwegen kunnen mensen een boodschap achterlaten. Morgen zijn er veel rouwdiensten in de Noorse kerken. Koning Harald overleed gisteren. Hij is 89 jaar geworden. En een medewerker van het Witte Huis moet een flinke boete betalen, omdat hij geld verdiende door te gokken op uitspraken die president Trump zou gaan doen. Maar hij had voorkennis, want de man bediende de autocue van Trump en had dus toegang tot zijn teksten. Zo won hij bakken met geld. Het leverde hem bijna €100.000 op. En dat geld moet hij nu allemaal terugbetalen. En daarbovenop krijgt hij ook nog een boete van bijna €150.000.
9: Oh, het was echt de perfect crime.
8: Goed, hè?
9: Ja, maar ja.
10: Tot het misging.
9: Je
8: had de vorige keer ook die vent die met een föhn bij zo'n weerstation ging staan ergens. Heb je dat meegekregen?
9: Nee.
8: Oh, dat ga ik zo opzoeken, dat verhaal.
10: Het weer dan nog van Weerplaza. Mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Vanavond wordt het onstuimig met flinke buien. Morgen opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 23 graden.
8: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langste vertragingen onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 kilometer, een kwartier. En de A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Waardenburg, 6 kilometer, een half uur. Verder nergens langer dan 10 minuten.
9: Ja, dan de flitsers. Ook op de A2 richting Den Bosch staat er een bij 122.3. En op de A6 richting Muidenberg bij 75.3. Op de A10 richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3. En op de A28 richting Zwolle bij 103.8.
11: Q-Music. Stefan en Bram.
8: Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
8: Wie is nou?
9: Goed, met jou?
8: Ja, we praten zo meteen wel beter bij. Het is heel kort dit.
9: Oh ja.

0: zeggen wij ook hello.
1: Ja, sorry, ik liet je even hangen. Maar nee hoor, hallo, Stefan Bouwman.
0: Even je telefoon, daar Bram Krikker. Ja. Hallo Brammy.
1: Hallo, hallo. Ja, hallo. Tom van der Weert die is momenteel richting Barcelona.
0: Ja, hij gaat daar de wedstrijd kijken.
1: Nou ja, dat klinkt alsof hij naar Barcelona Real Madrid gaat. Nee, hij gaat volgens mij naar een, wat is het, Valladolid. Tegen Barcelona.
0: Ja, dat zegt me allemaal niks, joh. Maar het is wel in dat stadion, toch?
1: Ja, Camp Nou. Ja, dus het is super vet. En dan gaat hij Rodri zien, de speler van het WK. Hè, de beste speler van het WK afgelopen. Ja, geweldig. Dat gaat hij zien. Maar ja, daardoor kan hij hier niet zijn. En daarom zit jij hier.
0: Ja, moet je met mij rooien.
1: Ik vind het ongelooflijk gezellig, Steve.
0: Hoe is het met jou, Bram?
1: Gaat hartstikke goed, joh.
0: Ja, wat fijn.
1: Ja, lekker uitgeslapen, koffietje gehaald.
0: Ach, lekker met de hondjes gelopen.
1: Hoe gaat het met jou?
0: Helemaal prima. Ja, ik heb net dat verhaal gevonden. Rebecca had het in het nieuws. Die medewerker van het Witte Huis, die was geld aan het verdienen, want die was aan het wedden op...
1: Wat Trump ging zeggen.
0: Ja, maar hij had die speeches al. Ja. Dat was niet helemaal de bedoeling.
1: En wel lekker verdienen.
0: Heb je gehoord van die vent met die föhn?
1: Nee, ja, ik snap al niet wat je bedoelt, maar je hebt het verhaal.
0: Ja, die heeft dus blijkbaar bij Charles de Gaulle kwam hij erachter. Daar staat maar één weerstation. Punt. Eentje. En toen heeft hij dus €500.000 gewed op dat die temperatuur 22 graden zou worden. En toen heeft hij dus bij dat weerstation gestaan met een föhn.
1: Oh, wauw.
0: En toen heeft hij dus heel veel geld gewonnen.
1: Wat goed,
0: ja, super stom verhaal. Maar die is uiteindelijk ook gepakt. Dus moraal van het verhaal.
1: Ja, doe het allemaal niet.
0: Nee. Maar wat doe je wel dit weekend?
1: Ja, daar zijn we heel erg benieuwd naar. Kom er gezellig bij in de Q-Music app. Sta je ook met een föhn bij een weerstation? Of ga je gewoon lekker diamond painten of weet ik wat? Ja, stuur het in via de Q-app. We lezen, horen, zien alles. I've

0: Stromae en Papa Oete. Zometeen Kerman Wicko.
1: Ja, ondertussen is het ook gezellig in de Q-Music app. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Hier bijvoorbeeld Joyce. Ik ben nu lekker hapjes en salades aan het maken voor de 5e verjaardag van mijn dochter. Die we morgen vieren. Nou, gefeliciteerd, Joyce.
0: Leuk, Simone. Gezellig dat jullie erbij zijn. Ik ben mijn keuken aan het schilderen. Nou, wat leuk.
1: Kijk, Hans zit gewoon lekker op de vrachtwagen. Succes, Hans.
0: Moet ook gebeuren. Caroline heeft een feestje van de ouders. 50 jaar getrouwd.
1: Oh ja, even kijken. Hilda zegt zo naar de winkel een fotolijstje halen om een cadeautje te maken voor mijn lieve vrienden die maandag gaan trouwen.
0: Nou, ik had het net over de föhn. Allison die heeft haar krullies lekker gefeund vanmorgen. Want ze gaat naar de bios, vanavond een padeltoernooi. En morgen ook nog eens een dagje varen.
1: Leuk, Denise is onderweg naar de Efteling.
0: Ook leuk.
1: Ja, ook leuk, lang Lieke, niet geweest.
0: Jij bent op weg naar iets anders.
2: Ja, zeker. Wij zijn op weg naar familie om te vertellen dat wij ons eerste kindje verwachten.
1: Oh, mijn hemel. Gefeliciteerd.
0: Maar wacht
2: Dankjewel.
0: Even.
2: Dankjewel.
0: Weet nu heel Nederland en wij het eerder dan de familie...
2: Nou, de ouders weten het wel al, maar we gaan nu onderweg naar de zussen en stiefbroer en zus van mijn vriend. En het is wel heel toevallig, want de zus heeft met Bram in de middelbare schoolklas gezeten, dus Bram weet het wel eerder dan zij nu.
1: Wat? Hoe heet die persoon?
2: Inge heet ze, op het Alberding in Hilversum hebben jullie samen
1: gezeten. Ja, het Alberding Time College. Wat grappig zeg. Wat leuk. Nou, doe de groeten.
2: Zou ik doen.
0: Ja, leuk.
1: Way back, wat leuk. Maar is er een kans dat zij nu allemaal aan het luisteren zijn?
2: Ja, weet je, wij zijn nu onderweg om haar op te halen vanaf het station. Dus ik denk niet dat ze in de trein nu Q-Music luistert. Maar kleine kans, misschien wel.
1: Oké. Nou ja, het zou zomaar kunnen. Nou, bij deze dan, lieve familie. Het gaat toch echt gebeuren.
0: Het gaat gebeuren.
1: Ja, wat waren de eerste reacties die je al hebt ontvangen? Een tranendal?
2: Ja, vooral de moeders, dus de toekomstige oma's. En de vaders, ja, dat is gewoon een hele andere reactie. Maar allemaal hartstikke leuk.
1: Oh, nou, wat ongelooflijk leuk. Ja, een spannende dag. Nou, heel veel plezier. En,
2: dankjewel.
1: Nou, in het speciaal doe Inge even de groeten. Ja, maar dat had ik al gezegd.
2: Ik ga Inge de groeten doen. Dankjewel. Ja.
0: En we zien wel een uitnodiging landen voor de gender reveal.
2: Ja, dat is helemaal goed. Ja. Ja. Als jullie dan ook allebei blauw of roze aandoen, dat jullie in ieder geval aangeven wat jullie denken, dan zijn jullie harten wel.
0: Oh, dat is wel een heel plan. Wat
1: nou goed. Ja, wat leuk. Nou, bij deze. Ja, heel veel helemaal plezier. Goed. Geniet van je dagie.
2: Dankjewel. Jullie fijne uitzending nog. Doei doei.

0: onze grote vriend Cameron Wickham en Kingdom of Fear.
1: Ja, zo meteen gaan we weer even lekker strijden tegen elkaar, Steve.
0: Ja, zin in.
1: Ja, ik heb er ook wel weer even zin in. Een beetje pit in die show.
0: Maar welk spelletje gaan we doen?
1: Even gewoon even een leuk nieuw spel.
0: Ja, nee. Ik zie
1: als er maar
0: ogen.
1: Koppen kunnen rollen.
0: Ik zie het in je ogen. Het wordt weer touch second. Ik zie het in je ogen.
1: Zo voorspelbaar ben ik niet.
0: Nou, zo meteen dus. Bram versus Stefan en ook Stella Lefty.
2: Hey Mattie.
1: Hey Marieke.
2: De vakantie is nu echt voor heel Nederland voorbij. En hopelijk vond je viervoeter, je kat, je hamster, je konijn, je goudvis het weer heel leuk je te zien.
3: En leefde die nog? Want het gaat opvallend vaak mis als andere mensen op jouw huisdier moeten passen.
2: Ik heb op de kippen van de buren gepast.
3: En ging dat goed?
2: Vertel ik je maar.

0: Bonito.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: as business.
1: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
9: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
12: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
13: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
12: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
19: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Half 1, goedemiddag. Ah ja, bijna dan. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langs de vertraging op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Brug over de Lingen. 8 kilometer, kwartiertje.
4: Ja, en flitsers op de A2 richting Echt bij 236.2. Op de A6 richting Muidenberg bij 75.3. Dan op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3.
3: Mooie selectie.
4: De hoogtepunten.
5: Stefan en Bram.
3: We gaan zo knokken, vriend.
4: Ja, lekker man.
3: Steven

0: Zo is het maar net. Hey, wij gaan Stefan versus Bram spelen of Bram versus Stefan. Het is maar net hoe je het wil zien.
1: Stefan versus Bram.
0: Oké, okay, dat ja, is de editie ja, ja. vandaag. Jij gaat dus op zoek naar iemand?
1: Jazeker, want we doen dat natuurlijk altijd in teamverband. Ik heb alleen nog geen teamgenoot. En voor team Bram zoek ik iemand ja, die niet kan wachten op de nieuwe GTA.
0: Oh, is GTA 6.
1: Ja, ik had het gisteren ook met Mattie er al even over. En zelfs Mattie is ook helemaal hyped, hè?
0: Echt?
1: Zelfs Mattie, ja, die wil ook gewoon een PlayStation gaan kopen... om dat spel te kunnen spelen. GTA 6, er komt in november uit, dus het duurt nog wel even.
0: Volgens mij heeft hij nog nooit een game gespeeld in zijn leven.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, in ieder geval, kan je ook niet wachten... dan hoor je in Team Bram, stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Dan gaan we dus strijden tegen Team Stefan.
0: Ja.
1: En jij bent op zoek naar...
0: Ik heb vroeger superveel gegamed, maar eigenlijk doe ik dat nooit meer. Dus ik ga op zoek naar iemand die geen enkele console in huis heeft. Die GTA 6 helemaal niet kan spelen.
1: Jij zoekt iemand uit de steentijd.
0: Ja. Hé, hey, dankjewel, hè.
1: Ja. Nou, ben je iemand uit de steentijd, stuur dan Team Stefan. Ben je iemand die kan niet wachten op GTA, stuur dan Team Bram.
0: 30 seconds.
1: 30 seconds, uiteraard.

0: Evanescence op Q. Hè?
1: Gezellig.
0: Soms moet je een dipje hebben om daarna weer te kunnen pieken.
1: En dat gaan we nu eens even lekker doen.
2: Team Tom versus Team Bram.
1: Ja, spelen wij in teamverband. Voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die niet kan wachten om GTA 6 te spelen. En die heb ik gevonden in Michiel. Hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hallo. Heb jij ook al op Netflix nou zitten wachten totdat die gameplay live ging?
3: Nou ja, ik zeker weten. Want ik ben gisteren teruggekomen van vakantie en we hebben hem meteen aangezet.
1: Kijk, dus. En wat zag je? Wat zag je?
3: Ja, geweldige omgeving. Echte graphics zijn echt prima.
1: Ja, alleen al dat haar, man. Het leek wel een spel uit 2030. Ja. Het was echt gigantisch vet.
3: Zeker weten.
1: Je gaat hem ook meteen de dag halen dat hij uitkomt?
3: Ja, ik heb hem al gepreorderd. Hij komt gelijk binnen zodra hij uit is.
1: Oké. En ga je dan meteen een missie doen? Of ga je eerst even lekker de politie achter je aankrijgen?
3: Ik ga wel gelijk... De missies spelen.
1: Oké. Nou, Michiel, ik ben blij dat je in Team Bram zit. We gaan strijden tegen Team Stefan. En Team Stefan was op zoek naar iemand die in de steentijd leeft. Die geen enkele console thuis heeft. En die heb je gevonden, Steve.
0: Ja, nou, Jolien, bordspelen hadden ze ook niet in de wat is het, stenen tijdperk, toch?
4: Nee, klopt. Nee.
0: Dat is meer jouw ding.
4: Ja.
0: En waarom vind je dat zoveel leuker dan gamen?
4: Ja, dat is veel gezelliger. Ik gamen, ik heb er echt helemaal niks mee. Ja,
0: zeker GTA, mensen in elkaar slaan, is een bordspelletje wel wat gezelliger.
4: Nee, ik heb ook geen idee waar jullie het net over hadden met jullie GTA.
1: Nee, ja. Dat was gisteren ook in de ochtendshow met Mattie. Die was ook helemaal hyped. En Annemarie van het nieuws, die zei dan van ja, game jij dan wel eens? Ja, ik doe wel eens een sudoku'tje in de NRC. Dat telt niet. Dat telt niet, dat is niet gamen. Maar goed, daarom zit je in Team Stefan.
0: Ja, en heel eerlijk, we gaan Touch Seconds doen.
1: Ja.
0: Dus hartstikke leuk dat Michiel van het gamen is. Maar Jolien doet waarschijnlijk af en toe wel Touch Seconds.
4: Ja, af en toe.
0: Zie je?
4: In ieder geval wel als ik jullie rijden.
0: Als je nou ons luistert.
4: Oh,
1: ja, precies. Ja, precies.
0: Nee, wie wil beginnen?
1: 30 seconds. Dus wij gaan in 30 seconden allerlei dingen omschrijven. En aan onze teamgenoten de taak om te raden wat wij toch in hemelsnaam bedoelen. Ja. Nou, team bordspel. Willen jullie dan gewoon lekker beginnen? Steve en Jolien? Ja?
4: Oh gosh. Ja, wel goed uitleggen.
0: Oh ja, mevrouw. Ja. Ben je er klaar voor?
1: Zet hem op scherp hoor. Daar gaat hij.
0: Oké, 3, 2, 1. Adam en...
4: Eva.
0: Ja, dit was niet zo'n sportief land op het WK.
4: Oh ja, fuck, dat weet ik niet.
0: Oké, Maxima komt er ook vandaan.
4: 18
0: jaar. Ja, dit is, je hebt Lowlands, je hebt dinges. En dan heb je ook zeg maar rond een feestdag een heel groot festival ergens in. Waar is het ook weer? Limburg? Ja, vandaag slaap je bij mij. Heeft hij dat liedje? Nee, oké. Een film over Amerika en dat ze dan zeg maar niet meer. Nee, dit mag ik niet zeggen. Dus het, oké, 3. Ik vond het goed.
1: Het was helemaal niet gek, nee.
0: Ik vond het goed.
1: Zocht je Billy Dance? Nee, wie zocht je?
0: Nee, John West. Zit daar ook op.
4: John West.
0: Ik heb mijn leven. Voor even.
1: Een tonijnmerk, had je ook nog kunnen zeggen.
0: Oh, is dat? Oh ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is ook John West.
0: En Independence Day. Ja, ik wilde onafhankelijkheid, maar dat mag dan niet.
1: Nee, dat is ook wel heel erg lastig.
0: Ja, nou, Jolien, supergoed gedaan hoor, 3.
1: Ja, dat is helemaal niet gek. En Michiel voor Team Bram, ben jij er klaar voor?
3: Ja.
1: Dan gaat onze tijd nu in. We zijn op zoek naar... Ach, dit is het boek van de christenen.
3: Bijbel.
1: Ja, inderdaad. Dit is de verrassende groente van vandaag. Ja, dat is een reclame. Goed, hoofdstad van India.
3: Delhi.
1: Hoe?
3: Delhi.
1: Ja, alleen dan niet oud, maar...
3: New Delhi.
1: Juist, inderdaad. En ik zoek nog de babyleeuw van The Lion King.
3: Oh, moet vast zijn.
1: Nee.
0: Dat is papa. Oh,
1: is
0: papa? Ja, op een randje.
1: Ja, Simba. Ja,
3: sorry, ik kwam er niet op.
1: Ja, en Bonduel.
0: Bonduel.
1: Ja, verrassende groente
0: van vandaag.
3: Van vandaag.
1: Ja. Maar goed, Michiel, we hebben er dan 2 goed. En Jolien, dan merk je toch dat ze in de steentijd leeft.
3: Heel gezellig, dames. Die
1: bordenstellen
3: zijn beter dan, hè?
1: Ja, het is niet anders. Team Stefan met Jolien, gefeliciteerd.
4: Yes.
0: Lekker gedaan. Dat betekent dat jij het Cubus prijspakket krijgt.
4: Leuk.
1: Ja, toch? Ja, dat is toch leuk. En Michiel, joh, wij gaan gewoon lekker allemaal mensen aanrijden in GTA 6. Wie maakt ons wat?
3: Precies, dat gaan we lekker doen.
0: Ja, sfeertje.
1: Nou, fijn weekend beiden.
3: Ja, fijn weekend.
1: Hoi.

0: Douwe Bob en Mo op Q. Bram en Stefan hier.
1: Ja, hallo.
0: En zo meteen het nieuws met Rebecca.
2: Ja, in Colombia is een man opgepakt omdat hij iets onder zijn pruik verstopt had. Ik vertel je zo wat het is.
0: Nou, dat was vast geen poedersuiker.
2: Nee.
0: Ook deze sowieso. Toch?
1: Oh, zo worden ze niet meer gemaakt, Steef.
0: En zo is het maar net.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes.
6: Esso. Omdat elke rit telt.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.

0: dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmilk, the moo you can't resist.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Atta, 1 over 1, Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
17: Goedemiddag. In Eindhoven is vannacht iemand van een balkon gevallen. Het gaat om een vrouw van 48. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 44 aangehouden. Hij is een bekende van het slachtoffer. Het incident gebeurde in zijn huis. En volgens de politie zijn de omstandigheden erg onduidelijk. Een automobilist heeft vanmorgen voor een flinke ravage gezorgd in Tilburg. Hij probeerde te ontsnappen aan een verkeerscontrole, waarna agenten achter hem aangingen. Maar de man heeft tijdens die achtervolging meerdere auto's geramd. De politie vermoedt dat hij onder invloed was van drugs. Het rijbewijs van de man was eerder al ongeldig verklaard. In Nepal zijn tot nu toe bijna 200 toeristen gered na de overstromingen van eerder deze week. De meeste komen uit India, maar het gaat ook om mensen uit Duitsland, China en Zuid-Korea. In totaal worden zo'n 2000 mensen nog vermist en daaronder zijn ook 3 Nederlanders. Zij zijn nog niet teruggevonden. Ondertussen loopt het dodental van de ramp ook op naar 623. En op een vliegveld in Colombia is een man opgepakt omdat hij drugs had verstopt onder een pruik. Daarmee wilde hij naar Amsterdam vliegen, dat meldt de Telegraaf. Maar de lokale politie vond dat hij zich bijzonder gedroeg. Ze zagen ook wel dat zijn haar er een beetje gek uitzag. En dus werd de man gecontroleerd. Onder zijn pruik werden honderden zakjes cocaïne gevonden.
16: Maar zijn die gasten tegenwoordig een beetje achterlijk? Of niet? Gisteren had ik ook in het nieuws een mevrouw die dan 100 gelukskoekjes vol had gestouwd met cocaïne. En daarmee werd gepakt op de luchthaven.
17: Ook creatief.
16: Ja, ja, nou ja.
18: Maar dat zijn ze toch al jaren. Het gaat toch iedere keer fout, zou je zeggen?
16: Ja, toch? Je snapt toch dat dit niet gaat?
18: Nee.
16: Zou je denken? Als doorgewinterde drugsdealer?
18: Nee. Goed,
16: nou ja.
17: Maar misschien zijn het wel beginnende.
16: Ja, dat kan wel, ja. Junior. Ja,
18: al zit ik naar dat haarstukje van jou te kijken, Steven. Ik ben toch benieuwd. Wat heb jij eronder?
16: Nou, met die inhammen kan ik niet meer stoppen, hoor, vriend. Maak je geen zorgen.
17: Goed, het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Vanavond wordt het onstuimig met flinke buien. Morgen opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 23 graden.
18: Hele pakken vens hagelslag. Wat heb je er allemaal onder zitten, joh?
16: Let's mij de verkeersinformatie bij Q. A4, Den Haag, Amsterdam tussen Badhoevedorp en de Nieuwemeer. 4 kilometer en een half uur. En de 58 Breda Tilburg tussen Ulfhout en Tilburg-Reeshof. 7 kilometer, 20 minuten, verder nergens langer dan een kwartier.
18: Ja, en er wordt echt ontzettend veel geflitst. Dus doe lekker flitsmeister aan, zou ik zeggen. En hier wat hoogtepunten op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Op de A2 richting Den Bosch bij 122.3. Op de A6 richting Lelystad bij 69.3. De A28 richting Amersfoort bij 59.5. En op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3. Dan zijn er nog 300. Maar ja, dan hebben we geen programma meer. En we willen naar de muziek.
16: We willen naar de muziek.
4: Stefan en Bram.
16: Mensen willen muziek en Marcel van Weer. Stefan hier op de plek van Tom. En Bram op de plek van Bram.
18: Ja, hallo, daar ben ik.

0: Ik kan niet fluiten, moet ik ook niet doen. Sorry. Rockset Joyride. Op Q Music.
1: Ik vind het dus ook echt ongelooflijk irritant als mensen fluiten. Kijk, dit niet hoor. In zo'n liedje vind ik het leuk.
0: Is dat irritant zo?
1: Oh, ik kan me daar echt mee opvreten.
0: Dat is jouw schoolbord.
1: Ja, als iemand gewoon gaat zitten, een liedje gaat zitten fluiten. Nou, dan kan ik wel slaan.
0: Hoezo?
1: Ja, ik weet niet. Dat gaat onder mijn huid zitten.
0: Oh, je stikt er helemaal in.
1: Maar goed, wat ik niet vervelend vind, is de Q-app waar echt nog steeds heel veel leuke berichten binnen
0: rollen. Van een brug, lijkt me de scouting niet
1: normaal. Ja, het is ongekend. Even kijken, ja. Ik zie hier Hassan, die zegt bijvoorbeeld, ik heb net 5 kilometer hard gelopen, heerlijk. En ik ga straks naar de Oud-Lunterense dag.
0: Strijder, heel veel plezier. Marjan, die is de laatste ding aan het inpakken. Donderdag lekker op vakantie naar Tenerife. Zo buiten het seizoen, dat is lekker goedkoop ook.
1: Marjan zegt, ja, en Mirjam die is dan weer onderweg naar de visserijdagen in Harlingen. Trouwens, over de visserij gesproken. Ik heb nog echt een superleuk weetje. Ik kwam daar gisteren achter. En ik ben in een loophole terechtgekomen. En ik heb daar echt, ik denk wel 2 uur heb ik daar helemaal in zitten verdiepen.
0: Waar gaat het over?
1: Ja, over de paling.
0: Over de paling.
1: Ja, maar het is, ja, je lacht nu, maar het is echt wel, echt, het is een mysterie. Het is zo vet. En ik weet zeker, dit is ook echt een leuk weetje die je kan vertellen op verjaardagen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ga je het zo meteen vertellen dan?
1: Ja, dat is goed.
0: Spreekbeurt
1: maar niet in 3 uur, hoor. Dan verpak ik het even in een leuk weetje van een minuut.
0: Even kort, ik zal er een muziekje bij zoeken voor
1: jou. Ja, maar je denkt nu, dat is helemaal niet interessant. Het gaat over palingen. Het is echt fucking interessant.
0: Maar jij bent echt de enige op aarde die daar weer enthousiast over kan.
1: Ja, maar het is echt heel vet.

0: back. Yo, Maroon 5, Memories op Q-Music. Spannende muziek.
1: Ja, ja, maak er maar een grapje van, Steven.
0: Nee, helemaal niet. Een en al oor.
1: Ja, ik heb dus gisteren ben ik in een loophole terechtgekomen. Hoe heet dat zoiets? Een wormgat?
0: Nee,
1: ik
0: fuik.
1: Heb een fuik. Over palingen. En misschien denk je nu van ja, ik zit in de auto. Ik ga toch niet luisteren naar feitjes over palingen. Maar Stefan, het is bizar. Het is bizar. Ik ben het internet opgedoken. Ik heb het uitgezocht. Het is nog steeds een mysterie.
0: Bram, barst los. Okay. Waarom is het een mysterie?
1: Nou, wilde palingen worden dus ergens geboren in de Atlantische Oceaan. Een beetje bij de Bermuda-driehoek. Een beetje bij Florida en ook noordelijker ervan. Daar worden ze ergens geboren. We weten niet precies waar. Dan, nou, die larfjes, want dat zijn het eerst, die drijven dan af richting Europa. Daar vormen ze, dat duurt dus echt al jaren. Dan worden ze langzaam een soort jonge paling. En dan komen ze dus bij ons in de wateren terecht. En dat is vaak zoet water, dat is al raar.
0: Want dus?
1: Dus een paling begint als een soort zoutwatervis en dat wordt dan zoet water. Dat is al
0: dat
1: gek.
0: Dat kon?
1: Dan groeit die paling daar dus op. Kan tot wel 20 jaar oud worden. Dat is bizar. En wat doet hij dan? Dan zwemt hij op een gegeven moment weer terug richting die Atlantische Oceaan. Richting weer een beetje die Bermuda-driehoek. Dus dan gaat hij dus weer van zoet water naar zout water. Dat is ook lijp. Dan zit hij dus weer daar. Na 10.000 kilometer gezwommen te hebben. Weer dus ergens bij die Bermuda-driehoek. Dan sterft hij.
0: Ja.
1: En ergens ook daarvoor worden dus weer nieuwe palingen geboren. Maar er is dus nog nooit gezien hoe dat gaat. Hoe een paling wordt verwekt.
0: We hebben nog nooit palingen zien krikken.
1: Nee.
0: Hè?
1: De voortplanting van een paling is nog nooit waargenomen door de mens.
0: En er is dus maar één plek op aarde waar palingen geboren worden.
1: Waar palingen vandaan komen.
0: Allegedly.
1: Dat is toch bizar lijp. En dan denk je van ja, maar hier achter mijn huis zit een palingkwekerij. Ja, dat is dus. Je weet dus niet hoe die voortplanten. Dat zijn dus ook larven die opgroeien en dan wel in een fuik. Maar dat is toch super bizar?
0: Dat is wel bizar, ja.
1: Echt een mysterie. Ik heb hier 3 uur ingezeten. En ik snap er nog steeds
0: je
1: niks
0: zit er
1: van.
0: Nog steeds in.
1: Het is een soort alien, man, een paling.
0: Zijn het niet gewoon aliens?
1: Maar het is toch gek dat een vis ergens in de Atlantische Oceaan wordt geboren. Dan richting Nederland komt. Van zout naar zoet gaat. 20 jaar oud wordt. Dan weer van zoet naar zout gaat. Daar zich voortplant, wat we niet weten hoe. En dan doodgaat. En dat proces gaat alleen maar weer opnieuw. Ja. Bizar, bizar.
0: Jij zei wel, het is een goed verhaal voor op verjaardagen. Je bent wel een beetje die oom in de hoek die elke keer stiekem rum in zijn colaatje doet als je dit uitgebreid gaat vertellen.
1: Ja, ja, en misschien zit je nog steeds te luisteren en denk je, waar heeft die gozer het over? Nou, dan heb je hier gewoon een heel lekker liedje.

0: Music. Ja, namens Kim bedankt net voor jouw verhaal over de paling. Nu zit zij er ook helemaal in de rabbit hole.
1: Ja, super fascinerend, toch?
0: Ja, dat stuurt ze ook. Mega fascinerend.
1: Maar ik ben ook blij dat jij hier zit. Dat als Tom van der Weert hier had gezeten, die was al meteen afgehaald. Echt, alles wat een beetje interessant is, dan slaat hij dicht.
0: Is misschien ook goed. Zometeen another 50 for Ultra and talk to you of Q.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu al hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar 1,25.
5: Fans van voeden.
3: Aldi.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaar. Je complete look, al vanaf 19 euro.
7: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo. Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
10: Kippie.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Gaan we weer. 1 over half 2. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, Extinction Rebellion blokkeert weer de Utrechtse baan in Den Haag. Kan nooit lang duren voordat ze weer allemaal in een busje worden geladen. Ook vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Bad Hoeverdorp en de Nieuwe Meer. 3 kilometer, 20 minuten. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Hoenderlo en Beekbergen. Ongeluk gebeurt, 3 kilometer, een kwartier. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Ulfhouten. 3 kilometer, een kwartier.
10: Ja, er zijn 26 flitsers. Dus ik zou zeggen, doe lekker de flitsmeister aan. En hier wat hoogtepunten. Op de A1 richting Eemnes staat er bijvoorbeeld een bij 40.0. Op de A2 richting Den Bosch bij 122.3. Op de A6 richting Muidenberg bij 75.3. Dan op de A10 richting de Zeeburgertunnel bij 11.3. Op de A28 richting Amersfoort bij 59.5. En op de A50 ook richting... Oh nee, dan Apeldoorn, sorry, bij 209.3.
9: Nou, ik vond het nog best veel.
10: Het zijn, ja, en het zijn er dus nog veel meer.
9: Jeetje.
11: Stefan en Bram.
9: Hi. Hallo. Gaan we zo doen eigenlijk? Oh, schade.
10: Oh, schade betalen, ja.

0: Walk the Moon, Shut the F and Dance.
1: Ja, Stefan.
0: Of Bram.
1: Juist. Wat is dit?
0: Even leuk, ander muziekje.
1: Oh.
0: Gaan we zo draaien. Ja, we gaan weer een schade betalen.
1: Ja, we gaan een schade betalen. Onze pinpassen komen zo meteen in een grabbelton terecht. En ja, het lot gaat bepalen wie een schade van een luisteraar gaat betalen. Dus heb jij een schade opgelopen? En dat kan echt van alles zijn. Heb je je telefoon laten vallen op de rand van je aanrecht? Ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: En is hij dus kapot?
0: Ja, dat is, ja, die hadden we door. Heb je Lego heb je per ongeluk opgezogen met stofzuiger en is die verbogen?
1: Oh,
0: voor de hitte.
1: Bijvoorbeeld.
0: Wegzet.
1: Een reiger is tegen je keukenraam aangevlogen.
0: Ach.
1: Ik zeg maar wat.
0: Ik
1: wat
0: zeg
1: een knal
0: maar wat.
1: Moet dat zijn geweest.
0: Niet normaal. Echt. Ja.
1: Of je bent met je eigen rolstoel over je leesbril gaan rijden.
0: Mijn voorbeeld. En dus je rolstoel stuk. Ja. En wel een beetje rond de 100, hè?
1: Ja, euro. Rond de 100 ja. euro. Want sommige mensen die zeggen, ja, een hypotheek of ik heb een boete gereden. Dat telt allemaal niet.
0: Nee, en dat moet je ook niet doen. Heb jij nog schade deze week?
1: Ik nog schade deze week?
0: Ik kan het niet uitdrukken. Ik heb emotionele schade.
1: Wat dan?
0: Ik reed dus vanaf Scheveningen naar mijn moeder om daar te eten. En dan rijd ik door Duindorp. Nou, dat is al fout 1 blijkbaar. Maar er stonden dus kindjes met waterballonnen. Ja. Waar ze ook steentjes in hadden gedaan. Dus ik kreeg in één keer zo pap. Ik reed er 5. Dan mag je 50. En gewoon in één keer zo kaart zo'n waterballon op mijn voorruit.
1: En toen?
0: Ik schrok me helemaal de pleuris. Dat toen.
1: Maar waarom zit er een steentje in dan?
0: Ja, dat vonden ze leuk, denk ik. Gewoon qua jongens.
1: En geen sterren eruit?
0: Geen sterren. Ik heb geluk gehad. Ik heb geluk gehad. Dus we met de schrik vrijgekomen.
1: Ja, dat is wel eng. Ja, dat snap ik wel. Ja. Heb jij ook een schade opgelopen? Stuur het in via de Q-Music app. Zet er even bij wat het is, hoe het is gebeurd en welk bedrag eraan hangt. Tot 100 euro. En dan gaan we zien zometeen wie gaat betalen.

0: Heb je die optredens gezien van Timbaland?
1: Ja, toen deed hij hem live, hè?
0: Dat hij letterlijk alleen maar... Hey, verder helemaal niks.
1: Ja, Stefan.
0: Of Bram.
1: Of dus Bram dus.
0: Of dus Bram dus. Nee, je kan schade hebben, dat kan. En vaak kost dat dan centjes.
1: Vaak kost het centjes, maar vandaag misschien wel niet. Want één van ons gaat de schade vergoeden uit zijn eigen portemonnee.
0: Ja,
1: even kijken wat er binnenkomt. Ik zie hier Menno bijvoorbeeld. Schade, een smartphone-statief verloren in Berlijn tijdens een vakantie. Te weinig voor de reisverzekering.
0: Oh, oh, oh. Joyce, gisteren speelden wij een bordspel. Stoot ik heel dom mijn hele glas wijn zo over het spel heen. Was een hele dure set. De man is boos. Staat niet bij wat het kost. Nou.
1: Stefan zegt, ja, mijn fietscomputer is beschadigd door vocht. Door een scheur in de display. Schade is 100 euro.
0: Laura, we hebben schade op de trampoline. Door een vuurtje wat we gisteren hebben gemaakt. Allemaal gaatjes zitten erin. Kost 80 euro voor een nieuwe mat.
1: Oei. Hey, wel grappig. Stefan, jij gaf als voorbeeld een stofzuiger die kapot was gegaan door Lego, toch?
0: Ja.
1: Hier zie ik Liam. Die zegt, ik heb per ongeluk een Lego stukje van mijn 85 euro kostende Lego auto opgezogen. En de stofzuigerzak is al weg.
0: Ah, oh, dat is lullig.
1: Dat is lullig.
0: Heel lullig. Rick, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Nou, laten we positief beginnen. Hoe is je weekend tot zover?
2: Tot zover is je goed. Zeker weten.
1: Heb je een lekker weekend voor de boeg?
2: Jawel, jawel. Vandaag sporten en morgen eigenlijk niet zo heel veel op de planning. Dus dat is lekker.
1: Kijk, lekker sportief. En daar heeft je schade ook mee te maken, hè?
2: Zeker weten. Padel, ja. Wie doet het niet, hè?
1: Oh ja, dat is natuurlijk de hype van het moment. Ik ben heel erg benieuwd, wat is er allemaal gebeurd?
2: Nou, 2 weken geleden gingen we uit eten met vrienden. En een vriend van mij die vroeg, hey Rick, jij padelt? Ja, ik padel. Kan ik niet een keer met jou gaan padellen? Prima, ik ga met jou padellen. Ik leen hem nog een oud racket van mij uit. Ik net met een redelijk nieuw racket, potje padellen. Ik zeg niet dat ik topniveau ben, maar ik doe het iets vaker. En hij nooit. En ja, we staan nog geen 5 minuten op de baan. En hij mept vol met zijn racket tegen mijn racket. Ja, dat was het eigenlijk alweer, mijn nieuwe racket van een beetje uit.
1: En dus niet jouw oude reserve ging kapot, maar jouw nieuwe racket die je zelf had.
2: Nee, precies, ja. Nee, dus nu heb ik 2 oude reserves.
1: Oh, wat balen zeg. Ja, en die padelracket, dat is ook niet heel goedkoop. Wat is de schade?
2: Nou ja, ik padel niet echt op top niveau. Dus 85 euro bij de Decathlon.
0: Nou, vind ik nog best geld hoor.
1: Ja, vind ik ook nog best wel duur.
2: Ja, je hebt ze nog 3 keer zo duur. 4 keer.
1: Nou ja, Rick, we kunnen in ieder geval zeggen dat we de schade gaan vergoeden. Dus dat is fijn.
0: Hey, ja, je gaat ook sporten dit weekend. Ga je dan ook weer padellen? Want dat gaat dan helemaal niet nu.
2: Nou, sterker nog, over 10 minuten sta ik op punt om te beginnen aan een King of the Court toernooitje.
1: Wat leuk met de reserve racket.
2: Nee, ik heb dus al een nieuwe gekocht.
1: Oh, oké, heel goed. Nou, dat is fijn. Ja. Nou goed, 85 euro schade, laten we er 100 euro van maken. Dan kan je ook zo'n koker met van die tennisballen kan je dan erbij doen.
2: Dankjewel.
1: Ja, de vraag is alleen, Rick, mag jij een tikkie sturen naar Stefan of naar mij, Bram? Ja, dat gaat het lot bepalen. Onze pinpassen zitten in een grabbelton, Tijn. Of zoals in Brabant zeggen,
3: in de grabbelton.
1: Ik zou zeggen, ga lekker grabbelen, Tijn.
3: Ik ga er blind in uitgrabbelen. En de pinpas die ik blind uit die grabbelton grabbel, dat is deze week die van Stefan.
0: Oh. Oh.
1: Ja, Stefan. Stefan, dus.
0: Dus. Nou, stuur maar tikkie, Rick.
2: Ga ik doen. Ja. Zeker weten.
1: Ja, 100 euro. Toch lekker dat we die nog even hebben opgehoogd. Rick, heel veel succes met je padel.
0: Ja, ik wil nu wel dat je wint, hè, Rick. Dat snap je.
2: Ja, gaat goed komen. Kan niet anders.
1: En laat je niet meer het kaas van het brood eten door zo'n onprofessionele eikel.
2: Zo is het.

0: aller Martijn, Martin Garrix samen met U2 en Fireflies op Q Music. Oké, Bram heeft niks toe te voegen. Zometeen het nieuws.
1: Ja, ik hang aan je lippen. En ik ben ook heel erg benieuwd wat er straks in het nieuws zit, Rebecca.
2: Nou, ik geef jullie zo een update over het klimaatprotest op de snelweg in Den Haag.
1: Ah, ik hoop dat ze weg zijn.
0: Ik hoop het ook. Dus kan ik weer niet naar huis straks. Afrojack, Never Forget You, hoor je zo op Q Music.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: beste in sportvoeding.
1: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
2: ik rep me wel hoor.
1: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend!
3: Wat is die mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
15: e-boekhouden.nl.
16: Het riool is verstopt.
17: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: E-boekhouden.nl.
19: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
20: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
21: Mediamarkt, het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
22: Hé, wat doe jij nou?
21: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers, dat is de jaag van Jumbo.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
24: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Morgen. Eer Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: 2 uur middags. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl.
2: Ja, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
2: Oh, sorry. Ja, ik dacht jij gaat nog een brug slaan naar Rebecca. Het nieuws van Rebecca Looijen.
15: Goedemiddag. Activisten van Extinction Rebellion hebben opnieuw de snelweg bij Den Haag geblokkeerd. Tientallen demonstranten zitten in de tunnelbak op de A12. De burgemeester heeft meteen opdracht gegeven om ze daar weg te halen. Het is deze zomer al de derde keer dat er een klimaatprotest wordt gehouden in die tunnelbak. In Eindhoven is vannacht iemand van een balkon gevallen. Het gaat om een vrouw van 48. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 44 aangehouden. Hij is een bekende van het slachtoffer. Het incident gebeurde in zijn huis. Volgens de politie zijn de omstandigheden erg onduidelijk. In het noorden van Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt door noodweer. Er trok vannacht een flinke storm over met hagelbuien en zelfs een tornado. Die raasde over de stad Cremona en daarbij vielen er 43 gewonden. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Ook zijn in het noorden van Italië veel auto's en gebouwen beschadigd. En Nederlands succes dan nog op het WK roeien, want de vrouwen hebben op de dubbelvier goud gewonnen. En omdat het toernooi hier in Nederland gehouden wordt, is dat extra bijzonder. Dat vertellen de roeisters achteraf bij de NOS.
18: Onze eerste was heel vet, maar dit jaar ligt het dan toch voor thuispubliek. Er ligt een soort andere druk op, omdat je het opnieuw wil doen. En het feit dat het dan hier lukt en die laatste 500 was echt heel diep graven. Maar dan kom je langs die tribune en die gillen je er echt doorheen.
15: Ja, we hebben ook nog medailles gepakt bij de vier zonder. De mannen haalden daar zilver en de vrouwen brons.
1: Ik merk dat ik nog wat bijscholing heb op het gebied van roeien. Ik heb nog nooit van dubbel vier en vier zonder gehoord. Nee, geen idee. Wat is...
2: Ja, natuurlijk wel. Nee. Vier zonder is zonder stuurman, denk ik.
1: Zei hij vol overgave.
2: Nee, kom op, man. Ik moet eerlijk zeggen, ik laat hier ook wel... Ja, Olympische Spelen, dan vind ik dat hartstikke leuk. Maar dan krijg ik eigenlijk vooral de medaillewinnaars.
1: Maar dan kijk ik gewoon, maar ik heb geen verstand.
2: En dat is dan vaak de acht, toch? Waar we goed in zijn.
1: Je vraagt het aan iemand die net zegt dat hij het niet weet.
2: Nee, het is gelijk ook.
15: Vier zonder, inderdaad, zonder stuurman.
1: Oké.
2: Ja, zie je. Ja.
15: Oh, goed van jou. Goed, het weer dan nog van Weerplaza. Mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Vanavond wordt het onstuimig met flinke buien. Morgen opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 23 graden.
2: Ja, en dan het verkeer van Stefan zonder. Dat is Stefan Bouwman zonder kennis.
1: Lul.
2: Zonder stuurman.
1: Flitsmeijzer. A4 Rotterdam, Amsterdam tussen Plaspoortpolder en Leidschendam. Door een ongeluk 6 kilometer en een half uur. En A50 Arnhem, Apeldoorn tussen Hoenderloo en Beekbergen. 5 kilometer, ook een half uur. Weg staat dicht. Verder zijn nergens langer dan een kwartier stil, zegt mijn scherm.
2: Ja, het is ook flauw, sorry Stefan. Het is ook wel echt een niche hoor, roeien. Er zijn ook wel dagen dat ik geen roeien kijk. Nee.
1: Ik weet het gewoon, ik doe het in de sportschool, verder kom ik niet.
2: Oh, wel goed bezig. Ja. Goed, dan flitsers. Even kijken op de A1 richting Eemnes bij 40.0. Maar op de A6 richting Lelystad bij 69.3. Op de A28 richting Assen bij 153.5. Op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3. En tot slot op de A58 richting Vlissingen bij 160.7. Ja. En er zijn er nog veel meer, dus hou Flitsmeister open.
22: Music. Stefan en Bram.
1: Ja. Nou, de sfeer is al bekoeld net in de laatste 5 minuten.
2: Love you, Stevie. Hey man, love you, Steve.
1: En voor Jack.

0: mooi. Hey Bram, wat er nou gebeurt? Ik zit even op de plek van
1: Tom van der Weert.
0: Precies.
1: Want en die zit lekker in Barcelona, gaat hier een voetbalwedstrijdje kijken.
0: En die stuurt net een appje en die vraagt: hebben jullie nog een plekje in de show?
1: Dus wacht even, hij claimt. Hij claimt nu zijn plek in de show.
0: Ja, en we hebben hem aan de telefoon.
1: Tom!
2: Hola, hola, hola.
0: Hola, hey, hola.
1: Tom.
0: Hola. ¿Qué tal, hola. Amigo?
1: Hey.
2: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, y tú?
2: Ja, toe. Ik heb alweer ruzie gemaakt met een of andere Carlos hier op het terras.
1: Hoezo? Was het bier op?
2: Nee, wij zijn hier echt net een uur.
1: Ja.
2: En we zitten nu bij een Spaans, bij een tapasrestaurantje natuurlijk. En ik bestel 6 keer de broodjes met tomaat, gewoon voor 6 personen. En we krijgen 6 keer dat gerecht. Dus die hele tafel staat nu alleen maar vol met brood en tomaat. Maar dat begreep die beste man niet.
1: En toen heb je die man over de tafel heen getrokken.
2: Ja, zeker, die leeft niet meer.
1: Maar moesten wij jou bellen als een soort levensbescherming? Dat iedereen nu weet wat er aan de hand is?
2: Dat ik in Barcelona ben, dat ik nu alweer in alle staten ben.
0: Lekker ontspannen, hè, zo'n weekendje weg.
1: Nee, maar Tom, je bent daar net een uur, man.
2: Ja, nou, we zitten nu al lekker bij zo'n food hall met allemaal van die tapas dingetjes en Iberico hammetje heb ik besteld.
1: Ja.
2: Een mosseltje en een biertje.
1: Ja, maar jij zit ons gewoon en jaloers te maken. Is dat je doel? Is dat je doel?
2: Dat was eigenlijk het enige waarom ik even snel een berichtje stuur. En ik was natuurlijk ook benieuwd hoe het met jullie gaat, want ik mis jullie natuurlijk wel.
1: Ah, dat is lief. Nee, hier gaat het hartstikke goed.
2: Ja.
1: En de inhoudelijk gaat de show er erg wel vooruit, hoor.
2: Ja, dat snap ik. Hey, en ook nog even een belangrijk, wat hebben jullie gegeten? Want normaal ben ik op zaterdag natuurlijk altijd verantwoordelijk voor de lunch. En hoe is dat nu gegaan?
1: Het is onderweg. Een lekker sappie, een broodje, dus dat komt wel goed.
2: Oh, ja.
1: En ik ben benieuwd, Tom, stel, we hebben jou morgen toevallig weer aan de lijn, hoe we je dan aantreffen. Maar je klinkt al lam. Je klinkt nu al lam, joh.
2: Nee, jongen, ik heb pas 3 slokken op.
1: Je hebt een kwade dronk, joh.
2: Ja. Nou, hola, doei, hè.
1: Hey, tot later. Adios, amigo. Hoi.
0: Nou, heel in stijl nu dan op Q. Viva la vida. Want dat is hij wel weer aan het doen daar, hè. Hij
1: nou,
0: is wel het leven.
1: Zeg. Nou,
2: ja, hola.
1: Oh, hij is er nog.
0: Doei, Tom.
2: Hoi.
1: Hey, dag.
0: Gracias.
1: Gordito. Hoi.

0: alarmschijven deze week. Eend in L.A. We hadden net Tom van der Weert aan de lijn, want die zit in Spanje. Daarom zit ik hier naast jou, Bram.
1: Ja, en die gaat lekker even een wedstrijd van FC Barcelona kijken in Camp Nou. Nou, dat is hem gegund, hoor.
0: Ondertussen ruzie maken met de ober.
1: Omdat er te veel gerecht op tafel staan.
2: Ja.
1: Ja, het blijft natuurlijk ook gewoon een boer in Spanje.
0: Nou, en deze man heeft natuurlijk geen enkele moeite genomen om de taal te leren. Nee. Toevallig stuurt Emiel net een berichtje. Hoe is het met Bram's Spaans avontuur afgelopen? Want jij wilde dat leren.
1: Ja, op zich gaat het wel goed. Ik had een streak op Duolingo van 26.
0: Ja.
1: Dus dat betekent 26 dagen non-stop leren. Dat ging eigenlijk goed. En dan toch mis je een keer een dagje. En daarna weer een dagje. En nu, is het toch alweer een beetje bekoeld.
0: Oh, voor je weet gaat die uil weer dreigen dat hij je familie ontvoert.
1: Nou, dat is hij al. Ik word er ook een beetje akelig van, ja. Want iedere dag kreeg je weer van die reminders. Vergeet niet dat je Spaans moet leren.
0: Doe rustig, joh.
1: En het was wel een goede stok achter de deur, maar nu moet ik hem echt weer even oppakken.
0: Ja, je hebt net wel, begreep ik, uit het gesprek met Tom een heel mooi woord geleerd.
1: Gordito. dat betekent eigenlijk dikke. Oh, wacht, ik ga hem eventjes...
0: Ga je nu Duolingo?
1: Ja, ik ga hem even doen, ja. Even, ik ga hem even unlocken. Ja, got it. Oké.
3: Sí, nosotros cocinamos arroz con pollo.
0: Iets met een kip, pollo.

0: Nosotros cantamos en este teatro.
1: Nosotros cantamos en este teatro.
2: Nou, Emiel, thanks voor je appie. Nu zit die man alleen met de
1: Duolingo. Zingen in het theater. Nee, hè? Hoe kan dat nou?
2: Wat heb je fout dan?
1: Oh, het was vrouwelijk.

0: Crisscross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds
1: better with you. Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: Carwei.nl. Mis niks en sla je slag. Carwei ruimt op. Nu met Club Carwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Carwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier.

0: kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
1: Kippie!
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. e-boekhouden.nl.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
10: Honor the craving.
9: Domino's.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow.
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
22: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Oh, sorry.
0: Ik zat nog even midden in mijn Spaans les.
1: Hou op met die duo. 2:30, goedemiddag. Je streak ga je weer terugpakken nu, hè?
0: Ja, ik ga hem weer terugpakken.
1: Ja. Zeker. A2 Utrecht Den Bosch tussen Lingenbrug en Waardenburg. 5 kilometer, kwartier. A4 Rotterdam Amsterdam. Ongeluk gebeurd tussen Plaspoelpolder en Leidschendam. 5 kilometer, half uur vertraging. En de A58 Breda Tilburg tussen Galder en Sint-Annebos. 4 kilometer en kwartier. Verder nergens langer dan 10 minuten.
0: Flitsers op de A1 richting Eemnes bij 40.0. De A6 richting Lelystad bij 69.3. Op de A28 richting Zwolle bij 103.8. Dan op de A50 richting Apeldoorn bij 209.3. Ja, dat was ze.
1: Hoe zeg je veilig rijden in het Spaans?
0: Ah,
1: daar ben je nog niet.
3: Stefan en Bram.
0: Nee, ik zou het echt niet weten.
1: Nou, misschien volgende week dan.
0: Ja.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you, ook Q Music.
1: Top 40 Classic.
0: Het is weer tijd voor de Top 40 Classic. We gaan terug naar 29 augustus 1984. En dat is denk ik een periode waarin het hartje van Bram Krikke extreem snel had geklopt. Ja. Was hij al van vloeibaar naar solide vorm gegaan?
2: Dat zeg jij hartstikke mooi. Ja, nee, het was echt zeer bijzonder. 29 augustus 1984. Vooral bijzonder voor ruimtevaartliefhebbers. Want toen maakte dit enorme ruimteschip zijn eerste vlucht.
3: 3, 2, 1.
2: Ja, de Space Shuttle, de Discovery, maakte toen zijn eerste vlucht. In 1984 dus. Ja, het was de derde Space Shuttle uit het Space Shuttle-programma van NASA. Je had daarvoor ook nog de Columbia en de Challenger. Dat liep trouwens niet helemaal lekker af. Heb je ook een hele mooie docu over op Netflix.
0: Ja, dit, zeg maar, er zit op een gegeven moment een beetje vuurwerk in. In die docu.
2: Ja, dat klopt. En ook in de Zero's is er ook nog zo'n Space Shuttle toen gecrashed. En toen zijn ze er een beetje mee gekapt. Maar het is wel echt het meest spectaculaire wat ze de lucht in hebben geschoten.
0: Jij hebt een keer iets verteld over een rare, toch wel weer een rare hobby van jou.
2: Ja, ik kijk af en toe dus een Space Shuttle lancering op mijn bank. En dan doe ik dus de audio vol. Volledig. En dan, dan is het net alsof je zelf de lucht gaat.
0: Het is geen ruis op je radio, hoor. Het gaat goed. Het is
2: nee, maar dat is zo vet. Dan zie je dat water zie je zo wegstorten. En dan gaat hij zo omhoog. En zo'n Space Shuttle die maakt dus altijd eerst even een draai. Dan moet hij altijd eerst even een draai maken. En uiteindelijk gaan die boosterraketten die laten dan los. En dan gaat dat vliegtuigje solo de ruimte in. Het is echt heel vet.
0: Oh, cool.
2: En daarna moet hij dus weer landen, dat vliegtuigje. Dat doet hij dan met zo'n parachute.
0: Met zo'n parachute.
2: Het is veruit het meest spectaculaire wat NASA ooit de ruimte in heeft geschoten.
0: Ik ben zo ooit met mijn vader in Florida geweest. Kennedy Space Center. En er staat dus een oude Space Shuttle. Dan mag je ook in. Wel cool.
2: Wat vet, zeg.
0: Ja, vet.
2: Ja. Heb je gedaan?
0: Ja, zeker.
2: Oh,
0: ja, jaren geleden. Ja.
2: Stel, hè?
0: Stel.
2: Ze zouden nu aankloppen. Stefan Bouwman.
0: Ja.
2: Wil jij met de volgende Space Shuttle mee?
0: Ja, zeker.
2: Ja?
0: Wil ik.
2: Ik ook.
0: Ja. Nou, gaan we gezellig samen. Ja. jij mag ook iets doen nu in de Q-Music App. Als je het luisteren bent, stemmen op jouw favoriet. Want welke wordt het uit de top 40 van die dag?
1: Nummer 40.

0: points.
1: Ah, sorry hoor. Dit is weer een greep uit de top 40 van 1984 en alles is raak. En er staan nog 37 van dat soort platen die we nog steeds iedere dag draaien. Die staan er, die
0: ja,
1: staan
0: dat
1: erin.
0: Is waar.
1: En dan kijk je nu naar die top 40. En
0: nee, is het doe toch... nou niet. Ik moet het straks
1: kranken.
0: Nog
1: dan is
0: met
1: het toch
0: droge
1: kranken.
0: Ogen 3 uur lang presenteren.
1: Ja, nee. Ja, sorry. Nee, maar vergeleken met dit bedoel ik dan, hè.
0: Nee, staat nu ook goede liedjes in.
1: Nee, jawel, jawel. Maar niet dit. Niet Wham en niet Pointers.
0: Nou, stem op je favoriet.
1: Of dit. Dit was ook wel goed geweest.
0: Ja, maar niet in 1984.
1: Nee, en ook niet nu.

0: Dale.
1: Ja, mooi.
2: Top 40 Classic.
1: Ja. Terug naar 29 augustus 1984. Steve, wat stond er toen allemaal in?
3: Nou, hou op, schrijf uit. Alleen maar hits.
2: Nummer

0: Ja, ja, het is omgekeerd. Zet het tegenover die huidige top 40.
1: Nee, hou nou op.
0: En dan heb je de vetste plaat van die top 40 is Die Die.
2: Ja, niet, dat is in ieder geval de nummer 1.
0: Niet I Say More. Fantastische plaat, hè? Daar niet van. Maar vergelijk dat even met die knallers van de jaren 80, zeg. Nou, heel veel luisteraars met mij. Daphne zegt bijvoorbeeld, ja, echt geweldig. Small Town Boy graag.
1: Maar voor de goede orde, ze kunnen alleen maar kiezen uit 3 liedjes, hè?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, oké, okay, dus het is niet dat zij per se...
0: José zegt, mijn jeugdhelden, Wham graag. Ramon zegt, ja, de Wham natuurlijk, lekker zeg. Wat komt er nog meer binnen?
1: Jesse, onderweg vanuit Italië terug naar Nederland, lekker met de Pointer Sisters.
0: Robert zegt, dat is lang geleden, Bronski, beat graag. Bronski.
1: En Stan zegt ook, kom maar door met Wham, ja, Kimberly ook.
3: Hoi, Stefan en Bram, wij gaan voor Wham. We gaan voor Wham.
1: We zijn voor Wham.
0: We zijn voor Wham. Nou, en je hoort het al een beetje, heel veel mensen zijn voor Wham. Dus de uitslag is 15% voor de Pointer Sisters, 26% voor Bronski Beat en 59% voor de mannen van Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Dan gaan we even naar de Jitterbug. Hè? Ik zou zeggen, gooi die Jitterbug er maar in. Jitterbug.

0: 40 Classic. Oh, wacht, we horen helemaal niet af te kondigen. Hè? Dan moeten die trommeltjes doen. Ja, sorry.
1: Sorry.
0: Maakt niet uit. Morgen weer een dag. En zo is het maar net. Nou, tot zover deze show met Stefan Bouwman en Bram Krikke. Stefan Bouwman op de plek van Tom van der Weert. Nou, Stefan, hartstikke bedankt.
2: Heel erg graag gedaan.
0: Nou, geniet van je dagje verder. En dan gaan we zo meteen naar de top 40 luisteren. En daar staat hij, wat superleuk, Stefan Bouwman. Ja! Hallo, Stevie.
2: Ik zie je af en zo staan. Ja.
0: Wat leuk.
2: Hij gaat lekker weer naar huis.
0: Hoe is je dag?
2: Goed hoor, leuk. Ik heb helemaal niks gedaan nog.
0: Oké, nou lekker uitgeslapen.
2: Ja,
0: oh, wat goed zeg. Nou, wat heerlijk. Wat heb je allemaal meegenomen onder je arm?
2: Tweede persoonlijkheid aan. Nou, hits die jij allemaal verschrikkelijk vindt, maar toch echt in de top 40 staan.
0: Nee, dat is flauw. Ik vind het allemaal hits, maar het kan natuurlijk niet op tegen de jaren 80.
2: Nee, dat is waar.
0: Oude ziel.
2: Morgen nog een keer?
0: Ja, leuk.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Wakker.nl. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil, hebben.

0: een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Kleurzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: 3 uur geweest. Goedemiddag, Q Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
7: Goedemiddag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een waarschuwing uitgedeeld aan een oudere zorglocatie in Eindhoven. Dat doen ze vanwege een rattenplaag, dat meldt de NOS. De afgelopen weken liepen die beesten daar door het hele gebouw en de inspectie vond ook uitwerpselen in de keuken. Een van de bewoners moest zelfs verplaatst worden omdat medewerkers niet meer naar binnen durfden in haar kamer. De eigenaar van het pand gaat de rattenplaag nu bestrijden. Bij het klimaatprotest op de snelweg bij Den Haag zijn 4 mensen aangehouden. Een van hen had zich verkleed als een soort verkeersregelaar om de auto's tegen te houden. Daarmee bracht hij het verkeer in gevaar. Tientallen activisten van Extinction Rebellion blokkeerden vandaag weer de A12. De burgemeester gaf meteen opdracht om ze daar weg te halen. De Belgische Gezondheidsinspectie gaat onderzoeken of een Nederlandse massadonor ook daar actief was. Volgens Vlaamse media zou de man ook in België 6 kinderen verwekt hebben. In ons land gaat het om meer dan 120 kinderen. De man was zaaddonor via klinieken, maar kwam ook direct met vrouwen in contact via het internet. En dan nog sport, de Formule 1, want wereldkampioen Lando Norris blijft voorlopig rijden voor McLaren. Hij heeft zijn contract verlengd en blijft nog minstens 4 jaar. En ze hebben afgesproken dat hij daarna nog langer kan blijven. Lando Norris is erg blij, want hij noemt McLaren zijn thuis. En daar heeft hij ook flink wat succes. Vorig weekend won hij nog de Grand Prix in Zandvoort. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Vanavond wordt het onstuimig met flinke buien. Morgen opnieuw wisselvallig en het wordt dan maximaal 23 graden.
6: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Na de langste op de A27, Gorkum-Utrecht. Tussen Lekbrug en Houten. Ongeval gebeurd. Door de 3 kilometer ruim 20 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Zijn er wel veel vertragingen. Ook veel controles, vandaar dat ik me versprak. A1 naar Eemnes, 40,0. A6 naar Lelystad, 69,3. De A10 naar de Zeeburgertunnel, 11,3. A28 naar Zwolle, 103,9. A50 naar Apeldoorn, 209,3. Ja, en ik zou toch even de Flitsmeister-app installeren, want dan weet je zeker dat je er geen mist.
8: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Welkom weer bij De Enige Echte. Tot 6 uur hoor je de populairste hits van deze week. Gebaseerd op Airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3189. Let's go!

0: dat ben ik.
1: Hartelijk zaterdag en happy weekend. Zal Shakira met Die Die voor de 10e week op nummer 1 staan? Of gaat iemand anders haar van de troon afslaan?
2: Spannend.
1: Nou, wat er ook gebeuren zal, hier is de man die van iedere top 40 echt een feestje maken kan. Give it up voor Stefan Bouwman.
2: Nou, wat een enorme aankondiging, Jules. Dankjewel. Het is de laatste zaterdag van de zomervakantie. I know, regio Noord en Zuid die waren alweer aan de bak. Maar ook regio Midden moet er maandag weer aan geloven. Arjan die is op weg terug naar huis, ziek in de QM vanuit Frankrijk. Mike die was al thuis, niet op vakantie geweest. Dat kan ook maandag weer naar school. Waar je ook bent, het is de editie van zaterdag 29 augustus 2026. Deze week 8 stijgers, 18 zakkers, 13 zittenblijvers en 1 nieuwe binnenkomer. Ja, er verdwijnt een zwaar gewicht. Na 27 weken is het Sluice voor Drive Safe. Smith en Nile Horan dus niet meer in de top 40. Verklap alvast, Roxy Dekker, die neemt die plek als enige nieuwe binnenkomer over. Maar dat is voor straks. We beginnen bij het begin. Ariana Grande en Paddle.
3: Nummer 40.

0: Ik dacht even Zerba Larsson googelen, kijken waar ze mee bezig is. Als je dat dus doet, je tikt haar naam in, dan vliegt er net als in de clip van Midnight Sun ineens dolfijnen door je beeldscherm. Ik wist niet wat er gebeurde. Google, doe even rustig. Het lullige, ik heb dus ook helemaal niet meer gekeken waar ze mee bezig is. Dus Zerba, ik hoop dat het goed met je gaat. Groetjes van Stefan. Net op 39 in de top 40 op Q. Met nu Robert en Donnie.
1: Nummer 38.

Lost Frequencies in de top 40 op Q. Live it all. Ik las dus vandaag, komt-ie. Het zijn de fruitigste hartfruitdagen. Had ik nog nooit van gehoord. Het is het nu, dus dan kan je fruit plukken. Ik kijk uit naar iets anders. Klinkt hetzelfde. De kerstigste kerstfilms op RTL 8. Oh, met die wind buiten en die regen. Ik heb helemaal zin in de kerst. En echt heerlijk. Het zijn van die slechte Hallmark-films. Ik weet niet of je het ooit voorbij hebt zien komen. Het is altijd iemand die dan vanuit een klein dorpje naar de grote stad is verhuisd. Dan hebben ze helemaal carrière gemaakt. En dan komen ze voor kerst thuis. Nou, dan dreigt altijd de lokale muziekwinkel of zo gesloopt te worden. En dan komen er nieuwbouwappartementen of iets. Nou ja, onderaan de streep worden de mensen verliefd op elkaar. En ze drinken uit lege koffiebekers. Dat is het hele idee. Dus ik had in mijn hoofd dat dat al op september begint. Het is bijna 1 september. Maar ja, blijkbaar pas november. Koude kermis. Maar goed, heb ik weer wat om naar uit te kijken. Zo is het ook. Nu in de top 40. De soundtrack voor een van de romantische scènes uit zo'n film. Risk It All, your boy Bruno Mars.

fans, dat festival. Ja, hartstikke leuke mensen er zijn. Ik hoef er nooit per se heen. Maar ik ben voor het eerst wel een beetje jaloers dat ik Somber niet live heb gezien. Hij was daar, speelde blijkbaar de sterren van de hemel. Homewrecker net in de top 40. Met zometeen Prospa en Cloudy en Free Your Mind op Q Music.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: De hete zomer, crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
10: Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
16: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
17: Simpel.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
0: Domino's.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
5: Deze week bij Hema korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting. Eee.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro.
2: Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: basis setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso, omdat elke rit telt.
1: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Hey, hallo, het is 4:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertragingen A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 8 kilometer, een kwartier. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost, 8 kilometer, een 30 minuten. Door een defecte vrachtwagen daar. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Lekbrug en de Houtensebrug, 3 kilometer, een kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Epe, 3 kilometer, een kwartier. Door een ongeval dat net is gebeurd. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles, ja, echt heel veel, een stuk of 22. Ik zou zeggen, ja, installeer vooral de Flitsmeister-app, want ik moet 40 hits draaien. En anders wordt de baas boos. Nee, we gaan shout-out Roland. Zometeen Carol G, Bruno Mars, stil op 33. Maar eerst Prosba en Clooney, dit is Free Your Mind op 34. De

0: Karol G en Bruno Mars. In de Q-music app van Jim, die noemt mij zijn zongedroogde tomaatje. Dat is een heel lief compliment. Het weer is allesbehalve zongedroogd. Het is niet bepaald windstil, ook best wel regenachtig. Maar zolang de zon volgende week maar schijnt, dan hebben we namelijk iets heel vets. Jij kan erbij zijn, vertel het je zo. Eerst zandloopster op 32 in de top 40 op Q.
1: 32.

0: jij vandaan?
1: Robert van Hemert. Ik heb je wat beloofd, toch? Iets vets. Komt-ie. In mijn achtertuin is een feestje.
2: Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
1: Scheveningen, laat je horen! Ja, vanaf maandag, als je een artiest die daar optreedt hoort, appen geblazen. Zomerfeest. Dat is jouw Willy Wonka gouden ticket om daar te komen. Ja, wie staan er dan allemaal, Stefan? Vertel, vertel, vertel. Nou, Bente, Suzanne Freek, Fleming, Acta de Munnik, onze collega's, Chris Kos Amsterdam. Er is trouwens nog een andere collega, Kane Slobbe, van de Weekendnacht. Hij gaat ze allemaal interviewen. Hij is dus ook op de radio en daardoor krijg jij het ook gezellig mee. Maar je kan er dus ook fysiek bij zijn. Vanaf maandag je best doen in de Q-app. Zul je ze hebben op 31 Chris Kos Amsterdam.
3: 31.

0: Hij in de top 40, blijft staan op 30. Ik vind dit zo leuk. Alex Warren's album kwam uit. En hij wilde echt de allereerste zijn die hem kocht. Dus een platenzaakje bij hem in de buurt. Speciaal 's nachts opengebleven. Ja, dan kon hij in principe geld van zijn portemonnee overmaken naar zijn eigen portemonnee. Maar hij was zo blij als een kind.
1: First person to buy the Wild Child vinyl, baby.
0: Oeh, ja, wat ik zo leuk aan hem vind. Hij rent dan ook echt die winkel binnen. Dan begint hij allemaal posters en zo met zijn eigen kop erop te signeren en gekkigheid. De trotse eigenaar van de allereerste kopie van zijn eigen album. Nu in de top 40, Alex Warren.
2: 29.

0: Love It, Joe en Pile in de top 40 op 28. De enige nieuwe binnenkomer van deze week. Ik had al verklapt, het is Roxy Dekker. Je hoort er zo meteen op nummer 24. Maar plot twist, dat is nog niet de nieuwe. Nee, dat is deze. Superstar hoor je strakjes in de top 40 op Q-Music. Ook het nieuws met Rebecca, met goed nieuws voor mensen in Den Haag. Althans, als je over de A12 wil. Want de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die zijn allemaal opgepakt.
1: Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
2: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds
3: better with you. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
8: kozijnen. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
11: Nu hou hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
12: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar €1,29.
11: Nu haal hè, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
15: Aldi, wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
18: e-boekhouden.nl. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
22: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
21: Of,
23: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
21: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
24: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
27: Müllermilk, the moe you can't resist.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
31: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
32: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Het is 4 uur. Goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
33: Goedemiddag. Alle klimaatactivisten die vanmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden zijn aangehouden. En dat is een strengere aanpak dan vroeger, want de politie gaat voortaan harder ingrijpen bij acties op de snelweg. Het gaat om ongeveer 30 mensen. Zij werden meegenomen na de blokkade omdat ze niet vrijwillig vertrokken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een waarschuwing uitgedeeld aan een ouderenzorglocatie in Eindhoven vanwege een rattenplaag, dat meldt de NOS. De afgelopen weken liepen de beesten daardoor het hele gebouw en de inspectie vond ook uitwerpselen in de keuken. De eigenaar van het pand gaat de rattenplaag nu bestrijden. Een Nederlandse wandelaar van 35 is om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Hij was al een paar dagen vermist en volgens lokale media is hij verdronken. Bouwvakkers hebben gezien hoe de man een rivier probeerde over te steken, maar in het water viel. De Italiaanse politie heeft zijn lichaam daarna geïdentificeerd. En dan nog sport, want de UEFA heeft het schema van de Champions League bekendgemaakt en dus weten PSV en Feyenoord nu wanneer ze in actie komen. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd op 9 september, die is tegen Barcelona. PSV is een dag later aan de beurt. Zij spelen dan thuis tegen een club uit Oekraïne.
0: Oh.
33: Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Vanavond wordt het onstuimig met flinke buien. Morgen opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 23 graden.
0: Rebecca, dankjewel.
33: Graag gedaan.
0: Even een niveauverschilletje in de clubs waar ze tegen moeten. Nee, ik weet het niet. Ik heb geen verstand.
33: Ik wil net zeggen.
0: Ja, Flitsmeister, klonk zo. Flitsmeister, verkeerde informatie bij Q. Langs de vertraging op de A15, Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oosten een defecte vrachtwagen. Inmiddels 7 kilometer met een half uur. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel weer een blik controles. A1 naar Eemnes 40,0. A6 naar Lelystad 69,3. A15 naar Gorinchem 103,6. A28 naar Hassen 153,5. A28 naar Zwolle bij 103,9. A50 naar Apeldoorn 209,3. Maar zijn er nog een stuk of 12. Dus een gewaarschuwd mens installeert de Flitsmeister-app.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Kan jij raden wie er volgende week langskomt in Stefans Pianobar? Kleine hint, ze staan deze week in de top 40 en je hoort ze zo meteen. Eerst Alex Warren en Fever Dream.
2: De top 40. Q Music.
3: 27.

0: 40.
1: De boys uit de Haag. Volgende week komen ze langs in Stevens Bianenbar. Gaan we samen muziek maken. Wordt sowieso leuk. Altijd leuk, Haagenezen onder elkaar. Nee, nou eerlijk, als ik me naast die gasten plaats ben, ik denk eerder een Hagenaar. Maar goed, net in de top 40 op 26 met Door het Oog van de Nacht. Deze week is The Script de gast in Stevens Pianenbar. Speelde ook The Man Who Can Be Moved. Ja, dat was gewoon te gek. Echt een classic.

Ja, dat was te gek. Kippenvel. Die piano op de achtergrond en dat tweede stemmetje. Dat was ik. Hele optreden check je op Qmusic.nl of in de Qmusic app. Net live op Qmusic, dus de script. Dit is Turn the Lights Off, Just Stay, Jack Style en Joan. Deze week 5 plekken verlies en daarmee op plekje 25 in de top 40.

0: Haar nachtje slapen. Ja, ze stijgt weer 9 plekken trouwens met Superstar deze week op 24. Dan staat Roxy Rowe op het podium van de Ziggo Dome. Niet zomaar een podium. Een podium dat ze helemaal zelf heeft ontworpen.
1: Ik werd gewoon midden in de nacht wakker met een idee. Toen dacht ik, ik moet het nu opschrijven, want anders dan ga ik het vergeten. Toen heb ik meteen de volgende dag gezegd, ik wil een meeting, nu. En toen hebben we iedereen bij elkaar opgetrommeld. En toen heb ik mijn idee verteld en iedereen zei, leuk, gaan we doen.
0: Ja, ik schrijf in mijn droom ook echt de allerbeste liedjes. Jammer genoeg onthoud ik ze nooit. Roxy gelukkig dus wel. Nu in de lijst H, dit is Ring My Bell.
2: 23. Okay.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Hey Mattie.
2: Hey Marieke.
1: De vakantie is nu echt voor heel Nederland voorbij. En hopelijk vond je viervoeter, je kat, je hamster, je konijn, je goudvis het weer heel leuk je te zien.
2: En leefde die nog? Want het gaat opvallend vaak mis als andere mensen op jouw huisdier moeten passen.
1: Ik heb op de kippen van de buren gepast.
2: En ging dat goed?
1: Vertel ik je maandag.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: grootste in sportvoeding.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker.
11: Kippie.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
24: Hallo, 1 over 5, flits. Oh, sloeg echt over daarna. Flitsmeister, verkeersinformatie bij Q. Langste vertraging.
0: A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-Noord en Eembrug. Daar liggen voorwerpen op de weg. 4 kilometer, een kwartier vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Lunetten. 3 kilometer, 11 minuten na een eerder ongeval. Verder nergens langer dan 10. Wel controles, de A6 naar Lelystad 69,3. Ook de A6 naar Emmeloord bij 83,6. A15 naar Gorkum 103,6. A28 naar Assen 153,5. A50 naar Apeldoorn 209,3. A58 naar Vlissingen 161,1. Het zijn er nog echt veel meer. Dus installeer vooral even de Flitsmeister-app en dan ben je altijd...

0: vriendinnetje. De enige nieuwe binnenkomer van deze week is voor Roxy Dekker. En niet zomaar één, nee. Ze schrijft top 40 geschiedenis. Scoort de ene na de andere hit, dat weet jij, want je hoort er vaak op Q voorbij komen. Maar nog nooit eerder kwam een Nederlandse zangeres zo vaak zo hoog de lijst binnen. Deze week komt ze voor de 8e keer nieuw binnen in de top 20. Gelijk het linker rijtje. Ze doet dat met Bare Minimum, Q Music Alarmschijf van afgelopen week. En de hoogste nieuwe en de enige van deze week.
1: Nummer 20.

0: Bas stuurt een berichtje met de Q-app. Wat een onwijze banger is dit toch. Daar gaat mijn subwoofer weer. Ja, dat snap ik. Ugel, Imael, Angel en Ultranati, Moving to the Sun. Net op 19 in de top 40 op Q-music. Staat echt een banger. Ja, er wordt genoten in de app. Esther, hallo Stefan. Mijn vakantie is nu net begonnen. Kimberly's vakantie ook, zie ik. Die stuurt een fotootje. Nou, die ligt heerlijk te bakken in het zwembad. Strak blauwe hemel. Die zit in Andalusië. Maar er wordt ook gewerkt. Bij Jannie, althans, die is net klaar met werken op de bezorgbus van de Jumbo. Sander daarentegen, die is nog even bezig. Ik had hem vorige week aan de telefoon. Hij is bij allemaal vrienden en zo aan het klussen.
1: Vorige week was ik bezig bij Lisa en Lucien. Nu ben ik bezig bij Maarten en Lisa. Ja. Maar nee, niet dezelfde Lisa.
0: Niet dezelfde Lisa. Nou, mooi, ja, wel fijn. Hij helpt zijn vrienden. En dan op zondag klust hij ook nog eens in de tuin verder. Want dan gaat zijn vriendin een hondentrimsalon starten. En hij is dus echt twee verdiepingen aan het bouwen. Hartstikke aan het klussen. Je zou wel kunnen zeggen, onder zijn vrienden is Sander extreem populair. 18.

0: Mars in de top 40. De top 40. Op Q Music, net op nummertje 17. Ja, dan gaan we naar Shanna Spyro. Ze gaat echt als een raket. Eerst werd Great Expectation uitgeroepen tot de Q Music alarmschijf. Ja, dat die aan hoge verwachtingen voldoet, dat is wel duidelijk. Vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer. Deze week de snelste stijger. 11 plekken winst dus voor Great Expectation. Ja, en ik heb gisteren eigenlijk een soort opdracht gegeven. En nog niemand heeft rapportage afgeleverd of iets laten weten. Ze heeft namelijk in een interview geroepen dat ze het leuk vindt dat haar liedjes imperfect zijn. En dat zou dus ook betekenen dat je allerlei dingen kan horen in de liedjes. Bijvoorbeeld,
1: there was a real like beauty in it, to be honest. And you can hear all the human things. You can hear like the brushes of like, you know, my dress or like my necklace. You can hear in some of the songs. You can hear like my breath.
0: Ja, ik zit dus als een gek te luisteren. 16. En luister gezellig mee of je bijvoorbeeld een oorbelletje hoort rinkelen links of rechts. Of de jurk van Shanna Spyro misschien tegen de microfoon aan hoort hoe ze zich in het schrampen. Ja, ik heb nog niets kunnen ontdekken, maar nu op Q, Great Expectation. Gaan we. In my

0: Body Isn't Ready. Somber op Q, zometeen. Bebe Rexha, Faithless en... Nou, my body isn't ready, maar mijn nieuwslezer wel. Daar zit ze.
1: Zeker.
0: Zometeen, Rebecca.
1: Goedemiddag. Hey, als je deze week een verkeersboete hebt gehad... dan heb ik zometeen misschien wel heel goed nieuws voor je.
0: Oh?
1: Ja?
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
3: Hé, wat doe jij nou?
2: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jagen op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
5: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op SN.

0: slash-toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
7: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
15: Nu hou hè, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
18: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie!
20: ANWB en gaan.
22: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: 5 uur, goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl.
25: Goedemiddag. Minister Sterk voor langdurige zorg heeft vanmiddag excuses aangeboden voor de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Veel jongeren hebben sindsdien last van psychische klachten. 5 van hen zijn inmiddels overleden. Alle klimaatactivisten die vanmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden zijn aangehouden. En dat is een strengere aanpak dan vroeger, want de politie gaat voortaan harder ingrijpen bij acties op de snelweg. Het gaat om ongeveer 30 mensen. Ze werden meegenomen na de blokkade omdat ze niet vrijwillig vertrokken. In het noorden van Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt door noodweer. Er trok vannacht een flinke storm over met hagelbuien en zelfs een tornado. Die raasde over de stad Cremona. Daarbij vielen er 43 gewonden. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Ook zijn er veel auto's en gebouwen beschadigd. En krijg je binnenkort een boete op de mat? Check dan goed of die wel echt voor jou is, want er zijn technische problemen bij het CJIB. Daardoor zijn sommige strafzaken aan de verkeerde mensen gekoppeld. Ook als je online inlogde, krijg je soms ineens andermans boetes te zien. Er wordt nu aan gewerkt en in de tussentijd kan je even niet inloggen en dus ook niet betalen.
0: Ja, dat kan je soms echt even schrikken hoor, als je zo'n ding op de mat krijgt.
25: Ja, dus goed even checken of jij dat wel echt was, jouw kenteken, of dat allemaal klopt.
0: En anders gewoon ontkennen.
25: Ja, dat kan natuurlijk toch. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 22. Vanavond dan wordt het onstuimig met flinke buien. En morgen opnieuw wisselvallig. Het wordt dan maximaal 23 graden.
0: Rebecca, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langste vertraging A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer, 11 minuten. Verder nergens langer dan 10. Ja, wel controles. Dus als je niet zo'n boete van het CIB wil, die misschien wel klopt. Niet hard rijden op de A6 Lelystad, 69,3. A6 naar Emmeloord, 83,6. A15 naar Gorkum, 103,6. A28 naar Amersfoort, 59,6. De A50 naar Apeldoorn, 209,3. De A58 naar Vlissingen, 160,6. En nog vele andere. Maar ik zou vooral even die Flitsmeister-app lekker installeren.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Op je telly.
4: Stefan Bouwman.
0: Ja, het is toch altijd een beetje een ongeluksgetal, maar ik denk toch dat ze heel blij is dat ze bestaat. En morgen is ze jarig. Gieper de Piepoera. Bibi Rexha op nummertje 13.
4: De top 40.
5: 13.

6 plekken winst Temper City in de top 40 op Q. Een paar maanden geleden waren ze nog volstrekt onbekend. Inmiddels een household name in de lijst. Geldt eigenlijk ook voor Justin de Wild. Cheerio, een van de grootste hits van dit jaar. Voormalig nummer 1, hallo. En die hit heb je grotendeels te danken aan Sven. En Sven is Justins broer en manager. En die gelooft al vanaf dag 1 in zijn muziek. Sterker nog, toen Kleine de Wild 11 jaar was... toen investeerde Sven zijn eigen zuurverdiende centjes... om het allereerste singeltje van Justin op te nemen. Hoe lief is dat? Achteraf is het makkelijk lullen. Ze hebben inmiddels allebei een fulltime carrière in de firma De Wild. Maar zo zie je maar, met mensen die ingeloven, keer ver komen.

0: Ja, Rutger, lekkere pannenkoek aan het bakken?
1: Jazeker.
0: Nou, wat heerlijk. En waar ben jij dat aan het doen? Gewoon thuis?
1: Op mijn werk.
0: Heb ik gewoon een professioneel pannenkoekenbakker aan de lijn?
1: Jazeker.
0: Wat leuk.
1: Ik werk op een niet aangeworden zelfdeling.
0: Oh, wat goed. Dus je bakt eigenlijk gewoon voor iedereen met wie jij gezellig daar zit?
1: Ja.
0: Hoe eet jij jouw pannenkoek het liefst?
1: Kaas.
0: Ja, dat is wel lekker. Hartige pannenkoek. Mm-hmm. En stiekem voeg ik dan alsnog altijd stroop toe. En dan krijg je die combo van die aangebakken kaas met die stroop. Maak me gek. Het is etenstijd. Hè? Iedereen zit nu te watertanden door jou. Oh. Hoeveel pannenkoeken moet je nog bakken, Rutger?
1: Ik ben net klaar.
0: Oh, je bent net klaar? Nou, dan is het tijd om te eten, jongen. Dan ga ik je niet meer ophouden. Sorry voor het storen dan.
1: Ik moet over een klein half uurtje pas eten met de groep.
0: Dan zeg ik zo meteen eet smakelijk.
1: Komt goed.
0: En bij deze lekkere soundtrack op de achtergrond tijdens het schoonmaken.
1: Super, dankjewel.
0: Hoi, hoi. 9.

0: ik vind het echt een mooi verhaal. Er is een artiest die deze week in de top 7 staat van de top 40. En die heeft uiteindelijk informatie op Google aangepast. Want die, hij, zij of hullie zagen die informatie en dachten... Nee. Ik wil niet dat dit voor altijd op het internet staat. Ik ga het gewoon aanpassen. Ja, het is een leugentje om best wel. Ik vertel je zo wie het is. Elimineer er alvast weer één. Het is niet Cameron Wickham. Die hoor je zo op 7.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is

0: bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Woehoe! Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenten. Conserven, pot en stazak, per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
8: Kippie. Jongens, eten.
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Bowieso.nl. Mis niks en sla je slag. Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen.

0: nu.nl/business.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
2: Oké dan. 6:02, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Twee langere vertragingen. De een op de A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer, 10 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Verder nergens langer dan 5. Wel controles. De A6 naar Lelystad, 69,3. Ook de A6 maar dan naar Emmeloord, 83,6. A15 naar Gorkum, 103,6. A28 naar Amersfoort, 59,6. A50 naar Apeldoorn, 209,3. En de A58 naar Vlissingen, 160,6. Er zijn er nog een paar, dus als je echt op de hoogte wil zijn, Flitsmeister app. Ja, want ik krijg ook maar die informatie op mijn scherm en er kan zomaar weer een nieuwe binnenkomen, precies waar jij rijdt. Je weet hoe die dingen gaan. Nu op nummer 7, Cameron Wickham, Kingdom of Fear.
0: De top 40. 7.

0: zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld in de top 40 op Q. De top 40. Dat zei ik. Ja, een klein leugentje om best wil. Daar is Teddy Swims niet vies van. Ik zei het net al. Er is een artiest die zichzelf heeft gegoogeld. En uiteindelijk als wit leugentje een feitje heeft aangepast in die informatie die op het internet staat. Ik weet niet of jij jezelf wel eens hebt gegoogeld. Dat hebben we allemaal wel eens gedaan, toch? Stiekem. Ik weet nog dat ik dat ooit de eerste keer deed. En toen had dus blijkbaar, toen werkte ik nog bij een lokale omroep ergens. Of nou ja, werkte. Ik deed dingen bij een lokale omroep. En toen had dus een collega de pagina aangemaakt op Wikipedia. En die was toen ook weer verwijderd. En je kan dus op Wikipedia dan vinden waarom een pagina is aangepast. En dan had er dus iemand geroepen, ja, radiomaker, wat dan? Zit hij in Philips radio's te schroeven draaien of zo? Weet ik van, nou, dat was mijn pagina dus verwijderd. Maar dat vond ik heel grappig. Daar kwam ik achter toen ik mezelf googelde. Waar kwam Teddy Swims nou achter? Dat zijn lengte op het internet stond. Ja, en daar baalde die van. Want, ja.
1: It says that I'm like 6'4" on the internet. And I did this to be fair, because I'm 5'7". I'm not.
2: You're 5'7", I'm 5'7".
1: Yeah.
0: Ja, dus als je hem nu googelt, dan zie je dat er staat dat hij 1,93 meter is. Nou heb ik de beste man al meerdere keren ontmoet. Ik kan op zijn kop spugen. Hij is echt heel klein. Hij is geen 1,93. Maar hij zag toen dus staan, ja, dat hij 1,70 is, wat hij ook echt is. En toen dacht hij, nee, niet vandaag.
3: 5.
0: Nee, dus heeft hij gewoon gejokt. De informatie aangepast en nu is Teddy Swims voor altijd 1,93 meter op het internet. Maar jij en ik weten dat het gelul is. Gelukkig is hij wel groot in het maken van muziek. Nu op nummer 5 in de enige echte.

0: Maximum Summer. Q Music.
1: Een van de zomerhits van dit jaar. Another 50 for Ultra. Talk to you op Q Music. Nederlands product. Dat voor de helft. Ik weet eigenlijk niet waar 50 for Ultra vandaan komt. Nou, maakt voor het verhaal ook niet uit. Ik zag dus op Instagram 200 miljoen streams hebben ze aangetikt met deze track. Dus ik dacht, wat levert het eigenlijk op? 200 miljoen streams. Ik een beetje googelen. Kom ik uiteindelijk op een website die zegt, nou, 1 miljoen streams op Spotify levert gemiddeld tussen de 3000 en de 4000 euro bruto op. Oké. Nou, dan kunnen we de rekensom maken. Keer 200 komen we ongeveer op, komt-ie, 6 ton uit. Waar het niet dat een artiest steekt dat niet in zijn zak. Hè? Want ze zijn ook nog eens, in dit geval, minimaal met 2 partijen. Dus hij gaat door de helft, want de helft gaat dan naar 50 for Ultra. Nou, hoppakee, hebben we nog 3 ton in de zak van Another. Dan gaat dat nog naar een distributeur, een label, een management. Laten we zeggen dat gewoon weer de helft ervan afgaat. Okay, we zitten op 150.000. Dan zijn zij natuurlijk met z'n tweeën. Dus gaat hij weer door de helft, 75.000. Kijk, een beetje belasting nog eraf. Laten we zeggen dat ze dan de neus ruim 50.000 euro over hebben gehouden aan dit liedje. Nou, ik vind het een hele mooie score. En dat niet alleen, nee, ook gewoon een monsternotering in de top 40. Al weken gaat het goed. Deze week dus blijven staan op nummertje 4. Wie ook blijft staan, de Bauza.
0: 3.

staan op nummertje 2 met Jamaica. Ja, dat is echt saai deze week. Top 5 gebeurt helemaal geen reet. Iedereen blijft lekker op zijn plekje staan. Nou goed, het zal misschien een beetje het einde van de zomer zijn. Dat we dan vanaf volgende week weer heel veel verschuivingen gaan merken. Vooralsnog is één iemand, of eigenlijk twee iemanden, te sterk. Want wederom bovenaan de top 40 voor de 10e week op rij. Zelfs al is het WK al 6 weken achter ons. Nog steeds staat Daida.

0: Wederom op 1.
1: Van der Velde. Oh, oh, oh.
0: Zometeen met niks minder en niks meer dan het foute uur.
2: Absoluut. En ik heb de hele weg hier naartoe nagedacht over. Ik dacht, ik ga een battle doen waarvan ik gewoon zeker weet dat als je luistert, je telefoon gaat pakken.
0: Ja.
2: Omdat je en omdat het twee waanzinnige keuzes zijn, maar ook omdat het een moeilijke keuze is.
0: Ja, dat vind ik ook.
2: Het is, dit is een hele lastige. Dus ik nodig iedereen uit om nu zijn telefoon even te pakken en de Q-Music app te openen. Ik zie je de battle al.
0: Ja.
2: Namelijk, wat is het? Ja, deze.
0: Blikkendag.
2: Blikkendag.
0: Goeie acteur is die ook. Blikkendag, ja.
2: En deze.
0: Oh. Ja, ik...
2: Nou, wat spannend hoor.
0: Ik weet niet welke het nu beter doet in het land eigenlijk. Deze zijn allebei wel...
2: Ik denk dat ik niks ga zeggen.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
6: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
9: It's playtime.
10: Easy Toys. It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
20: Nu hou hè, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi. Oh, het riool is verstopt.
8: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
10: Nu?
19: Hero Cassis. Diverse smaken per fles. Maar €1,29.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van voordeel.
19: Aldi.
8: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: 30 augustus start de week tegen kanker.
24: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
27: En de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
28: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
26: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
31: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
32: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
31: Dus waar moet je zijn voor de magic?
32: Jojo. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen... 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Exact 6 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van het ANP.
33: Goedenavond. Het is de Nederlandse hockeyvrouwen niet gelukt wereldkampioen te worden. In de finale in Amstelveen verloren de hockeysters van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en moesten er shootouts aan te pas komen. En die namen de Argentijnse vrouwen beter. Goud dus voor Argentinië, zilver voor Nederland. Het aantal doden na de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot bijna 700. Duizenden mensen worden nog vermist, maar er zijn ook succesverhalen. Een 8-jarig jongetje is gered nadat hij in een boom was geklommen om te vluchten voor de modderstroom. Hij is herenigd met zijn moeder, die al dagen naar hem op zoek was. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft te maken met een datalek. Daardoor is het sinds gisteren niet meer mogelijk om in te loggen om boetes te betalen. Het CIB zegt dat in het systeem een interne technische fout is geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken aan verkeerde mensen werden gekoppeld. En de Ronde van Spanje is zijn belangrijkste wielrenner kwijt. Tadej Pogacar is gevallen en heeft de Vuelta verlaten. De Sloveen reed als klassementsleider in de rode trui en stapte na zijn val in een ambulance. Hij was bebloed en leek last te hebben van zijn arm. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. En dan nu het weer van Weer Online. Steeds meer buien trekken vanuit het zuidwesten het land in. Vanavond en vannacht wordt het onstuimig, met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel, dank. Je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A2, onder andere tussen Weert en Echt. Even kijken, bij 202.1 staan ze daar. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. Daar staan ze bij 89.3. A6 Lelystad en Emmeloord, de hoogte van Lelystad bij 83.6. Dan op de A15 Delft-Gorkum bij 103.6. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst. Daar staan ze bij 59.6. En de laatste is de A50 Zwolle-Apeldoorn, de hoogte van Vaassen. Daar staan ze bij 213.0.
34: Welcome to the one and only, the original.
35: Dit is
36: het Foute Uur.
37: Joey van der Velden.
0: Ik zeg, grijp je telefoon en breng je stem uit op Scooter met How Much Is The Fish, of wil je de Fortune Fairy Tales, My Little Fantasy. Stem hem
34: aan. Q Music is proud

0: dacht altijd dat het complete onzin was, dit liedje. Dat het gewoon een zin was die heel lekker klinkt. En het, ja, het maakt niet uit dat het iets is. Nee joh, er zit gewoon een coherent verhaal erachter. Er was echt een vis, was er. Tijdens de opname van een album kochten de band een goudvis voor op kantoor. Gewoon een beetje, ja, gezellig. En een van de leden die riep tijdens de opname door de microfoon de zin...
1: How much is the fish?
0: Nou, toen was er dus een nieuw liedje geboren. Er is trouwens ook antwoord op die vraag. Jaren later vertelde diezelfde HP Baxter op Facebook... dat de vis daadwerkelijk 1,94 euro heeft gekost. Oh, ik bedoel... Ja, dat ga ik dan doen. Ik zeg welkom! Welkom bij het Foute Uur. Ook een hele grote vijver waar ik af en toe wat liedjes uit mag vissen. En jij mag helpen kiezen. Ik zou zeggen, open de Q Music app. Daar vind je namelijk steeds een battle. En klik je favoriet aan, want het liedje met de meeste stemmen hoor je dan. Het gaat op dit moment tussen... Fratellis en Chelsea Dagger. With the White Stripes. En Seven Nation Army. Ja, jij hebt het voor het zeggen. Stemmen kan dus in de Q-Music app. Fratellis of the White Stripes. Stemmen kan nu. En als je dan toch je telefoon vast hebt, dan zou ik even aan je willen vragen... zou je een foto willen maken van je uitzicht? Dus een foto van dat wat je nu ziet. Gewoon een telefoon voor je neus houden. Heel goed, druk af en gooi die dan met een grote boog deze kant op. Dan doet Van der Velde zometeen even een...

0: in het foute uur in Chelsea Dagger. Fratellis. Fratellis. Ik heb heel lang gedacht, waar ken ik die naam nou ook weer van? Maar ken je deze film uit de jaren 80?
1: Hey, Mike found the map! Hmm? One-Eyed Willy. My dad told me all about him. See, One-Eyed Willy stole treasure.
0: Gaat er een lampje branden?
1: He got into this cave and he's been there ever since.
0: Bandleden John Barry en Mintz, die hadden gezamenlijk één favoriete film. En dat waren The Goonies. En ja, de filmkenner die zal het weten. Daar zit een criminele familie in. De familie Fratelli. Ja, dus een verwijzing naar hun favoriete film. Maar ook gewoon omdat het een hele coole naam is. Fratellis en Chelsea Dagger bij Q Music. Ja, Chelsea Dagger is dan ook weer een verwijzing. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Eerst door met het foute uur. Je kan stemmen op de party.

met Party Rock Anthem. Als je je telefoon vast hebt, zou je even een foto van je uitzichten deze kant op willen sturen. Dan weet ik waar je uithangt. Caries die heeft dat gedaan. Die zegt net terug uit Amsterdam. We waren in de Stopera zijn we geweest. Dan Tessa Haukes. Ik zie mijn ouders. We zitten met z'n drieën zitten we te luisteren. Ja, hi. Hallo ouders van Tessa. En Ashley Gramsberg die zegt, ik ben toetjes aan het uitzoeken in de winkel. Dat is wat ik aan het doen ben. Oké, dat ziet er goed uit daar. Foto's van uitzichten mogen met een grote boog deze kant op. Kan je ondertussen stemmen op deze boyband-girlband battle.

0: werk. Stemmen kan in de app van Q. Of je gaat naar Qmusic.nl. Doe ik altijd even een tussenstandje. Solid Harmony loopt echt ver uit.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu hou hè, dus niet straks.
4: Fans van Voodoo.
2: Aldi.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar 1,25.
4: Fans van
2: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zo.

0: en vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
1: Hallo, Odi.

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: tijd Playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
7: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Joey van der Velden. Yeah.

0: laatste uur. Zombie Nation, kernkracht 400.
1: Het Foute Uur.
0: In het Foute Uur, inderdaad. Ik heb het rolluik van de Q-Music app heb ik weer opengedaan. Foto's van uitzichten, spraakberichten, tekstberichten. Alles is welkom om deze kant op te sturen. Even rammelen. Marlies die zegt, ik zie koeien. Er stuurt er ook een prachtige foto van koeien bij. Juf Marieke, hey Joey, ons uitzicht. Wij wachten op de nieuwe vloer en meubels. Volgende week zaterdag is hopelijk alles beneden klaar. Ja, dat ziet er goed uit. Daar wordt hard gewerkt. Mike Stevens, die zegt, weer werk. Ik zie daar een dashboard van een auto. En Cynthia, goedenavond!
2: Hey, hallo!
0: Hallo! Hallo! Cynthia, zeg maar wat je mij gestuurd hebt.
2: Een foto van een kom met ertessoep.
0: Is dat niet een beetje vroeg?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik wist het ook niet dat ik dit kreeg. Maar mijn man die zette ineens een kom met ertessoep voor me.
0: Ja, maar ik bedoel niet vroeg qua tijd. Het is natuurlijk wel een beetje etenstijd geweest. Maar,
2: Nee, qua seizoen bedoel je?
0: Ja, nou, ik weet niet. Ja. Doe even weerbeschrijving. Want kijk, als ik hier het weer zou moeten beschrijven buiten. Ellende, regen.
2: Grijs.
0: Ja. Waar zit jij?
2: Ik zit in Uithoorn, in de buurt van Amsterdam.
0: Oh ja, daar zitten we wel. Kijken we naar dezelfde lucht, inderdaad.
2: Ja, dezelfde grijze lucht, ja, met regen.
0: Heb je nog spannende weekendplannen?
2: Nee, helemaal niet. Ik zit op de bank te zitten en te kijken naar alles wat mijn man doet. Want ik heb een gebroken schouder opgelopen tijdens mijn vakantie.
0: Oei.
2: Dus ik kan niet zoveel.
0: Cynthia, hoe kom je aan een gebroken schouder?
2: Nou, gewoon suf. Heel suf. We hebben een fantastische vakantie gehad en we hebben van alles gedaan. Bergen beklommen en ik ga gewoon van een stoepje. Ik glij van een stoepje van 2 centimeter en ik val op mijn arm en die breek ik. Ja.
0: Het ongeluk zit in een klein hoekje. Weet je opeens waar dat spreekwoord vandaan komt?
2: Ja, nou, ja. Dat weet ik inderdaad. Sinds een maand weet ik dat, ja.
0: Gelukkig heb je maar één hand nodig om te stemmen in het Foutuur. Je mag de allereerste stem zetten bij de volgende battle. Wil je dat voor me doen?
2: Ja, ga ik doen. Ja.
0: Jan Biggel.

0: René Karst in het foute uur en liever te dik in de kist. Tot zover. Maandag een nieuw foute uur om 9:30 natuurlijk met de enige echte Menno Barreveld. Als je aan concerten denkt, dan denk je natuurlijk altijd aan muziek die zo hard staat dat het schuim van je bier vliegt. Maar het kan natuurlijk ook wat zachter. Deze week heb ik nog een klassiek concert geboekt. Heerlijk. Ja, even heerlijk. Kijk er ook helemaal naar uit. Hoeft niet altijd van dat drukke te zijn. Maar het mag natuurlijk wel. Mocht je ook zin hebben in een concertje, dan heb ik een fijne mededeling voor je. Er ligt hier 100 euro tickettegoed voor je klaar. Kan je zometeen winnen als je meedoet aan de ticketbattle. Kan je dan uitgeven aan een concert naar keuze. Hoe je meedoet, ga ik je zometeen vertellen naar deze. Offenbach, Miles Away. Is wel een beetje van dat drukke.
1: Fleming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam.
2: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.
3: Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
21: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
20: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
22: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
0: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.

0: sportvoeding.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
7: kozijnen. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
9: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
10: Exact 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Alissa Hippe.
11: Goedenavond. Een baanbrekende uitspraak in Frankrijk. De borstkanker van een oud-stewardess is officieel erkend als beroepsziekte. De vrouw vloog volgens het AD 30 jaar lang voor Air France en had onder andere te maken met veel nachtdienst en straling op grote hoogte. Volgens de Franse vakbond kan het vonnis goed uitpakken voor veel meer ziek geworden stewardessen. Een dag na het overlijden van de Noorse koning Harald blijven veel Nooren afscheid nemen. Ondanks het slechte weer staan bij het paleis in Oslo de hele tijd honderden mensen en de bloemenzee blijft maar groeien. Er geldt in Noorwegen een periode van nationale rouw tot en met de dag van de uitvaart. Het is nog niet bekend wanneer die is. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis. Dat zegt de burgemeester bij Omroep Gelderland. De bus met 54 Duitse scholieren was op weg naar Parijs, toen die een week geleden 's nachts een bestelbus raakte en op de andere rijbaan terechtkwam. Ook de zwaargewonde bestuurder van de bestelbus is weer thuis. En de hockeysters van Argentinië zijn wereldkampioen geworden. In de finale versloegen ze Nederland. Na de reguliere speeltijd stond het in Amstelveen 1-1, maar de Argentijnse vrouwen namen de shootouts beter. Nederland had voor de vierde keer op rij wereldkampioen kunnen worden, maar moet genoegen nemen met de tweede plaats. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten komen er steeds meer buien aan en het is een graad of 22. Vanavond en vannacht onstuimig weer met regen en vooral aan de kust zware windstoten. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dankjewel, Alissa. Dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A2 onder andere tussen Weert en Echt bij 202.1 staan ze. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 113.8. Dan op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord bij 83.6. Op de A15 Delgorkum bij 103.6 staan ze. Dan een melding voor de A50. Zwolle-Apeldoorn te hoogte van Apeldoorn bij 209.3. En op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn te hoogte van Vaassen. Daar staan ze bij 213.0.
12: Music. Joey van der Velden.
10: Mocht je goed zijn in jaartallen in combinatie met muziek, dan is die €100 die ik hier heb liggen.

Don't start now. Zometeen hoor je Alex Warren en Fever Dream. Ja, iedereen kent wel dat gevoel van aankomen in een concertzaal. Je plek zoeken. En dan het moment dat je voelt, lekker. Ik loop nog even op en neer voor een drankje. En dan ben ik er echt helemaal klaar voor. Dat moment echt vlak voordat de show begint. Ja, dat is altijd magisch. En dan moet de show nog beginnen. Het wordt alleen nog maar leuker. Ja, concertje pakken is gewoon fantastisch. En daarom ga ik je ook weer uitnodigen om mee te doen met de Ticket Battle. Er ligt hier €100 ticketengoed voor je klaar. Kan je dan uitgeven aan een concert of festival naar keuze. En het idee van het spel is eigenlijk vrij simpel. Je krijgt zometeen van mij een liedje te horen. En de vraag is dan, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoort? Nou, kind kan de was doen. Super simpel. Wil je meedoen met de Ticket Battle? App dan nu, zo snel als je kan, het woord Ticket Battle. En dan ga ik de telefoon pakken en dan ga ik je bellen. Spelen we het spel samen. Na deze van Harry Styles, American Girls, bij Q-Music.

0: en Joost. Ticket Battle.
1: Zometeen de alarmschijf. Eerst zeg ik goedenavond tegen Maurits en Hanneke. Welkom in de show.
2: Goedenavond
1: en welkom bij de Ticket Battle. Maurits, ik begin even bij jou. Als er één artiest is die je echt nog heel graag een keer wilt zien, wie popt er dan bij je op?
2: Nou ja, ik hoop te horen dat binnen volgend jaar Coldplay weer naar Nederland komt.
1: Yay! Nog een applaus! Ja, natuurlijk. Ja, ik ben groot, ja. Ook groot. Ben jij ook groot fan, dus ja.
2: Ja, de vorige twee keren helaas er niet tussen komen. En nu geeft hij natuurlijk weer aan dat hij in 27 nog 134 shows gaat doen. Dus,
1: ja, nog even. Maar komen. Ja, voor mensen die dat niet weten, ze zijn nu met een tour bezig. En dat wordt inderdaad nog verlengd. Maar wanneer, dat is de vraag.
2: Ja, onbekend hè. Dus.
1: Hanneke, ik ga die vraag ook aan jou stellen. Waar luister je graag naar live in een concertzaal of buiten tijdens een festival?
3: Ja, ik ben toch echt wel van de metal en de rockmuziek. Maar om dan bijvoorbeeld Kensington vind ik heel erg leuk. En Volbeat luister ik heel graag naar.
1: Oh, ja.
3: Maar ook wel echte bekende metal, zoals mensen bekennen Evanescence of Within Temptation.
1: Oh ja, dat begrijp ik allemaal. Ik hoor je allemaal artiesten voorbij komen van ik denk, ja, lekker. Nou, welkom bij de Ticket Battle. Jullie krijgen van mij zometeen een liedje te horen. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen dit spel tegen elkaar en moeten om en om antwoord geven. Voor de eerste die een fout maakt, is het spel over en uit. Gaan de tickets automatisch naar de ander. De oudste die gaat beginnen en het geboortejaar is dan ook het startjaar. Maurits, hoe oud ben je? Wat is je geboortejaar?
2: Ik ben uit 1982.
1: Hanneke?
3: 78.
1: Dan ben jij ouder en ga ik met jou beginnen.
3: Helemaal leuk.
1: Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
1: 1978 is het startjaar en dit is je eerste liedje.
3: Ouder als 78.
1: Ja, het is Avicii met Wake Me Up. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan 78?
3: Later.
1: Nou, ja, later natuurlijk. Ja, super makkelijk. Maurits, de volgende, die is voor jou. Bob Sinclair en World Hold On is die eerder of later uitgekomen dan 2013. Dat was Avicii.
2: Dat is ook zo'n twijfeltje, maar dan denk ik dat die eerder is dan 2013.
1: Ja, nou, dat twijfel je inderdaad helemaal goed. Die is uit 2006. Hanneke, de volgende is voor jou.
4: Maak maar mijn hart, stel niet te veel vragen.
1: Nick en Simon,
3: dat was 2006.
1: Nick en Simon, pak maar met de hand. Eerder of later dan 2006?
3: Ja, eerder.
1: Niet goed.
3: Ah.
1: Later, 2007. Het scheelt maar een jaartje. Maurits, gefeliciteerd.
2: Hey, dankjewel.
3: Gefeliciteerd, Maurits.
2: Dank je.
1: Ik ga 100 euro ticketgoed naar je overmaken.
2: En ja, dankjewel.
1: Ik weet het goed gemaakt met jou, Hanneke. Ik ga zo meteen Kensington even draaien. Vind je dat goed?
3: Oh, lekker. Dat was lief van jou. Dankjewel.
1: Lekker. Zal ik ook even Coldplay draaien dan, Maurits?
2: Ja, Fix You.
1: Ja, misschien. Ga ik even over. Nou, misschien.

Er is één artiest in Nederland echt heel zenuwachtig. Of nou ja, die begint denk ik wel wat vaker naar de kalender te kijken. Want over 55 dagen is één van zijn belangrijkste optredens ooit. En hij heeft ook nog een belofte gedaan. Ik ga die belofte zo meteen laten horen. En ik ga je ook vertellen over.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
7: ik red me wel hoor.
6: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende Trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in

0: basis setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
4: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
4: Aldi.
10: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Joey van der Velden. Yo.

you and beautiful people. Ik verlang weer terug naar die dagen dat de zon scheen eindeloos en dat het 35 graden was. Daarom zometeen Ultimate Chaos en Casanova. En nu tijd voor Ruben Hillen. Ja, het is aftellen naar 23 oktober. Dat is nog 55 dagen. En dan geeft hij zijn eerste eigen show. Dat doet hij in de Metropool in Hengelo. En ja, dat het wel goed komt met het zingen, dat heeft hij een tijdje terug wel bewezen in Stefans Pianobar. Stefan, die zingt elke vrijdagavond met de grootste sterren liedjes in een wat rokerige ruimte met een toog. En er wordt gezongen en gedanst. Nou, Ruben, die klonk toen zo.

0: moet met dit is. Want dit vertelde hij aan Stefan. Stefan die vroeg, ja, misschien ga je nog wel...
1: Ik kan wel me voorstellen dat je ook wel 1 of 2 covers gaat doen.
2: Jawel, zal wel ietsjes opvulling moeten hebben. Oké, okay, we kunnen elke 20 seconds hardstyle remix, akoestische versie, clubmix.
0: Ja, misschien komen er nog wel totaal andere versies om de hoek. Wie zal het zeggen over 55 dagen?
2: AFK!

0: Ja, lekker. Ultimate Chaos bij Q. En Casanova. Casanova, wat je wil. Iedereen kent wel het gevoel van waar ben ik aan begonnen? Waarom doe ik dit? Waarom doe ik dit? Nou, Teddy Swims die heeft dat gevoel een soort van permanent. Want die is dus ergens aan begonnen. En dat durft hij niet af te maken. Hij vertelde dus een tijdje geleden in een interview dat hij als ware van grap een tatoeage op zijn rug heeft laten zetten. Het moet een duivel voorstellen die een potje voetbal speelt. Nou, best wel groot ding. Maar er is een probleem.
1: So I got on my back. I started like 3 years ago. And it hurt so bad. That it like, it's, I still haven't been back because I'm just too scared to go back and do it.
0: Oh boy. Ja, het doet zo'n pijn dat hij niet opnieuw aandurft om de stoel in te gaan om hem af te maken. Dus hij loopt dus nu met een tatoeage die half af is. En ja, weghalen doet ook weer pijn. Dus waar is hij aan begonnen? Waarom?

bovenaan de Olympus. Daddy Swims, de muzikale Olympus bedoel ik dan natuurlijk. Mr. Know-it-all. Break up in reverse bij Q-Music. Tom en Joe die werpen zich elk weekend samen met alle Q-luisteraars op als nationale hulptroepen. Ze noemen het zelf een klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Dat is natuurlijk prachtig verwoord. Alleen ja, jammer. De twee zijn op vakantie. Die zijn er niet. Daarom hou ik de klantenservice draaiende. Ja, ik dacht, ik ga het gewoon weer proberen dit weekend om op zoek te gaan naar oplossingen. Wil je zo meteen hulptroep zijn? Dat zou ik echt heel fijn vinden. Want met z'n allen weten we natuurlijk meer dan alleen. Er is altijd iemand die hetzelfde probleem heeft opgelost. Zo is het natuurlijk ook. Eerst maar eens even op zoek gaan naar een probleem. Heb je nou iets waarvan je zegt, Joey, ja, hier kom ik echt niet vanaf. Ik wil er vanaf, maar ik weet niet hoe ik het aan moet pakken. Pak de app van Q en spreek even je probleem in. Mag trouwens ook gewoon tikken. Als je zegt, nou, inspreken vind ik een beetje gedoe. Komt het wel dichtbij. Stuur je probleem deze kant op. Dan gaan we het zo meteen oplossen in de nationale hulptroepen.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij.
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus.
0: Lekker. Kippie.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Nu tot €7900 voor. Op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
15: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: 18 plus, speel bewust.
20: Ja? Echt serieus?
21: Wat een geld!
22: 18.000, godverdikke me.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor the craving.
27: Domino's.
28: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen.
0: Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Alissa Hippe.
2: Goedenavond. Een Franse rechter heeft de borstkanker van een oud-stewardess erkend als beroepsziekte. En dat is voor het eerst, meldt het AD. De vrouw werkte 30 jaar voor Air France en zegt dat ze ziek werd door de vele nachtdiensten en straling op grote hoogte. De zaak is volgens een Franse vakbond goed nieuws voor ander ziek geworden stewardessen. In het Noors Cultuurhuis in Rotterdam is morgen een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald. De dienst begint om 12 uur. Het gebouw vlakbij de Euromast staat ook bekend als de Zeemanskerk. Er ligt ook een condoleanceregister dat kan worden getekend. Koning Harald overleed gisteren op 89-jarige leeftijd. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk vorige week op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De tourbus met 54 Duitse leerlingen was onderweg naar Parijs en reed tegen een bestelbus. 16 mensen raakten gewond. De burgemeester zegt bij Omroep Gelderland dat er uit Duitsland een bedankje is gekomen voor de hulpverlening na het ongeluk. En een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de valpartij van Tadej Pogacar in de Ronde van Spanje. Andere renners in het peloton wijken nog uit, maar Pogacar raakt de kei met zijn voorwiel en valt. Hij is daarop uit de Vuelta gestapt. Pogacar was klassementsleider en stond bijna 4 minuten voor op nummer 2, Enric Mas. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt veel regen en het waait flink. Vannacht neemt de wind verder in kracht toe en zijn er vooral aan de kust zware windstoten. Het wordt niet kouder dan 17 graden. Ook morgen verloopt wisselvallig en staat er veel wind met maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dankjewel, Alissa. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. De hoogte van Lelystad staan ze bij 69,0. Op de A15 tussen Del en Gorkum. De hoogte van Vuren bij 103,6. Dan de A27 Almere Hilversum bij 108,0. A28 Zwolle Amersfoort bij 59,6. En de A50 Zwolle Apeldoorn. De hoogte van Apeldoorn staan ze bij 209,3. En de A58 Goes Vlissingen. De hoogte van Sins... Dit zeg ik altijd verkeerd. Nou, ze staan daar bij 160,6.
3: Joey van der Velden.
1: De hulptroepen komen eraan. Als je een probleem hebt, stuur me even in.

0: vandaag de hulptroepen draaiende. Deze klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Want ja, we botsen allemaal wel eens tegen een probleem of een kwestie aan waarvan je dan denkt, ja, hoe los ik dit nou op? Hoe ga ik het te lijf? En vooral, hoe kom ik er vanaf? Heb je een probleem? Stuur het deze kant op via de app van Q. Dat kan natuurlijk, mag altijd. Ook als je een oplossing hebt. Want als je een van de hulptroepen wilt zijn, dan zou ik je zeggen, buig je ook even over deze kwestie. Ik kreeg een berichtje binnen van Elsbeth Nieuwenhuizen. We gaan even luisteren.
1: Hallo, ik kan wel wat hulp gebruiken. Het zit namelijk zo, mijn vriend die laat de hele dag overal in huis het licht aanstaan. Ik word er niet goed van. Want die energierekening, ja, dat is niet niks. Maar hoe zorg ik ervoor dat hij gewoon een keer het licht uitdoet?
0: Oké, nou, het is niet een, op zich, het is een probleem, maar het is volgens mij iets wat we makkelijk kunnen oplossen. Dus nog even resume. Elsbeth Nieuwenhuizen zegt, mijn partner die laat overal licht branden en ik vind dat zonde. Hoe laat ik hem het licht weer uitzetten? Nou, als je luistert, de vraag is, hoe lossen we het op? Wat denk je hiervan? Stuur een bericht in de app van Q. Fijn als het wat langer is, dat je het even inspreekt. Dan druk je op het microfoontje en dan kan je het even uitleggen. Dat is zeg maar tekst en uitleg. Dat werkt altijd net even wat sneller. Zometeen is Bruno Mars. Eerst Son Milieu bij Q.

0: Joe is al lekker aan het chillen en daarom houdt Joey de hulptroepen draaiende. Oftewel de klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Thanks als je de afgelopen minuut een berichtje hebt gestuurd. Want eens even kijken. Elsbeth, ja, Elsbeth Nieuwenhuis, die kwam met het volgende probleem.
1: Hallo, hi. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Het zit namelijk zo, mijn vriend die laat de hele dag overal in huis het licht aanstaan. Ik word er niet goed van. Want die energierekening, ja, dat is niet niks. Maar hoe zorg ik ervoor dat hij gewoon een keer het licht uitdoet?
0: Ja, dat is de vraag. Hoe laten we de vriend van Elsbeth Nieuwenhuis het licht uitzetten? Nou, thanks als je een berichtje hebt gestuurd. Ruud die zegt, draai overal de peertjes uit als een soort van stil protest. Maar heb je dus helemaal geen licht meer in huis. Dan een audioberichtje van Riet.
2: Overal, maar dan ook werkelijk overal bewegingssensors plaatsen bij de lampen.
0: Ai ja, dat is een hele goeie. Waarom is het eigenlijk heel slim? Waarom doen we dat niet allemaal gewoon in huis? Dan kan je nooit meer wat laten branden als het gewoon vanzelf uitgaat. Bernd zegt, plak alle knoppen vol met geeltjes of glittersterren. Miranda, geef hem een hoofdlamp, die ze in de grotten ook gebruiken. Cadeau, dat is een soort grapje als herinnering. Maar ook gewoon superhandig, zo'n hoofdlamp. Marinda is dat. Marie, geef alle lampen een bewegingssensor die de lampen zelf uitzetten. Ja, check, hebben we net ook gehad. Dan hier nog audio.
3: Hoi. Ik heb wel een hele goede oplossing. Als hij het licht niet uitdoet, dan doe jij het. Maar dan in de groepenkast. Dus je zet gewoon een complete zekering uit. En als hij toevallig aan het kenen is, ja, dan heb je pech. Misschien leert hij het zo.
0: Alright, dan eens even kijken. Harry zegt, ik doe thuis alles alleen nog maar in het donker. Dan hoef ik ook geen lamp aan te zetten. S'avonds wel zo rustig. Marvin zegt, maak alles smart. Dan kan je met je telefoon alles uitzetten of er een timer op zetten. En nog een berichtje van Alice, de energierekening niet meer splitten of van zijn zakgeld afhalen. Oké, okay, ik denk dat we wel iets van een conclusie hebben. Dat is automatiseren of een sensor. En maak het niet te zwaar.

0: Warren die heeft een nieuw album uitgebracht. Voor dat album heeft hij samengewerkt met twee helden. Maar dat moet je dan wel weten. Je moet wel weten dat die helden op dat album te horen zijn. Ik ga je zo meteen vertellen wie dat zijn na deze. Ook draaien. Mel Smith en Al Horan.
1: Fleming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam.
2: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
1: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag en sta volgend weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.
3: Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
6: Wie was er aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!
8: Voor die 2 euro...

0: 50% korting bij Bouwmaat.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen. Met financial lease.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
21: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Joey van der Velden. Yay!

Summer on You. Alex Warren die heeft een nieuw album, het heet Wild Child. En je voelt echt aan alles, dit is iets dat hij echt heel lang heeft willen maken. Twee dromen zijn op dit album uitgekomen. Hij heeft samengewerkt met twee supergrote helden. De titeltrack Wild Child, dat is een ode aan zijn vader. Want ja, Wild Child, dat was de bijnaam die hij van zijn vader kreeg. En de favoriete artiest van zijn vader doet ook nog een gitaarsolo, John Mayer.

is niet de gitaarsolo natuurlijk. Het is gewoon even om een beetje gevoel te krijgen bij het liedje. En dan is er ook nog het liedje Esmeralda Eyes. En ja, het is helemaal Alex Warren, maar het is ook weer wat nieuws. En dat heeft te maken met die andere held die die heeft weten te strikken. Want in de studio heeft Nell Rodgers zich met de productie bemoeid. En oh ja, hij speelt ook nog een gitaartje in. Dit is nieuwe muziek bij Q Music.

en Summer on You. Zometeen ga ik Nate Smith draaien. Fixed What You Didn't Break. Ja, en dit is echt een geweldig verhaal. Madeline is 8 jaar oud en ze hoort steeds haar buurman zingen. Zo over de schutting. Maar die buurman die zingt dan niet de liedjes van Taylor Swift. En die hoort ze heel graag. Daarom vouwt ze een papieren vliegtuigje met de vraag: wil je alsjeblieft iets van Taylor Swift zingen? Die gooit ze over de schutting. De buurman vangt. En hij werkt dus ook onder het motto: u vraagt, wij draaien. Of nou ja, in dit geval zingen. Luister goed.

Ja, echt een geweldig filmpje. Ging helemaal viral. Taylor die kreeg het daardoor ook op haar For You-page. En nu heeft Madeline van de Postbode een pakketje gekregen. Met een gitaar van Taylor Swift zelf en een handgeschreven kaart. Ja, dit is toch een waanzinnig verhaal. Misschien kan Madeline ooit dit liedje daarop spelen. Dit is I Knew It by Q.

Fleetback, Hue and Fix What You Didn't Break. Ik weet niet of je nog heel veel plannen had vanavond. Maar eigenlijk hoef je de deur niet uit. Sterker nog, ik zou iedereen bij jou thuis uitnodigen en de speakers een beetje hard zetten. Want zometeen om 9 uur, nou om 10 uur natuurlijk de enige echte Joy van de Velden. Wat kan ik nog even gezegd hebben. Maar straks om 9 uur de boys van Chris Vos Amsterdam. Die gooien een uur lang alles in de mix. En alles is ook echt

0: Destiny's Child.
1: Veel plezier!
2: Hey Mattie.
3: Hey Marieke.
2: De vakantie is nu echt voor heel Nederland voorbij. En hopelijk vond je viervoeter, je kat, je hamster, je konijn, je goudvis het weer heel leuk je te zien.
3: En
4: leefde die nog? Want het gaat opvallend vaak mis als andere mensen op jouw huisdier moeten passen.
2: Ik heb op de kippen van de buren gepast.
4: En ging dat goed?
2: Vertel ik je maandag.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, tof jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: bestreekt. Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
8: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
9: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
8: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
10: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
11: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Hallo.

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ja, het leukste feestje van je zaterdagavond.
5: Maar eerst het nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond. Achter station Amsterdam Centraal zijn 3 mensen neergestoken. Dat gebeurde mogelijk na een eerdere vechtpartij, dat meldt de politie. Die heeft een verdachte opgepakt en ook die is gewond geraakt. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De nieuwe Noorse koning Hakon heeft voor het eerst zijn land toegesproken. De speech werd live op tv uitgezonden. Hij bedankte zijn overleden vader Harold voor alles en was zichtbaar aangedaan. Hakon zei ook dat hij klaar is voor zijn taak als koning. Morgen is er in een Noorse kerk in Rotterdam een herdenkingsdienst voor Harold. In de Eredivisie heeft AZ de koppositie verstevigd door ook zijn 4e wedstrijd op rij te winnen. In Alkmaar won AZ met 5-2 van Go Ahead Eagles. Eerder vanavond won Excelsior thuis de Rotterdamse derby van Sparta met 2-1. Er wordt nog 1 wedstrijd gespeeld en dat is PEC Zwolle NEC. En de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen, Raoul Ere, vindt dat ze veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Hij noemt het verlies heel zuur. Ondanks het 1-0 voorsprong verloren de hockeysters na shootouts. Die namen de Argentijnse vrouwen heel goed en wij niet zo goed, zei Ere. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent en waait hard. Vannacht neemt de wind verder toe en zijn er vooral in de kustgebieden zware windstoten mogelijk en een temperatuur rond de 17 graden. Ook morgen wisselvallig en veel wind, maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Amsterdam. De zon is onder, de volumeknop mag naar rechts. Welkom bij een gloednieuwe Crisscross Amsterdam, hier op Q Music.
1: Ja, zometeen Justin Timberlake en Destiny's Child. Maar eerst Ashanti.

0: Lekker hoor, Justin Timberlake. Jordi en Sander hier.
1: Justin Timberlake.
0: Justin Timberlake. Ik ben wel groot fan. Ik luister sowieso nog veel zijn albums. En sowieso NSYNC. Vind ik hem wel heel vet. Ze hadden natuurlijk dezelfde producer, NSYNC en Backstreet Boys. Maar je hoort wel echt dezelfde geluidjes.
1: Ja,
0: en,
1: die plaat hadden ze zo
0: en ja, jongen, sommige nummers. Ik ben eigenlijk ook achtergekomen dat ik NSYNC de nummers beter vind dan de Backstreet Boys.
1: Hmm.
0: Terwijl de Backstreet Boys denk ik het wel winnen qua populariteit.
1: Oké, we gaan door met de Jackson 5, een andere boyband en Nelly.

0: Nelly with Ride With Me op Q Music.
1: Ja, we zien een appje binnenkomen van Chantal. Staat voor de spiegel, outfits te passen met de meiden. Jullie mix geeft een heerlijke, lekkere vibe.
0: Ja, we gooien straks nog even wat extra boyband energie tegenaan met de Backstreet Boys. Dan zal je ze hebben.
1: Oeh, zal je ze hebben. Christmas Amsterdam tot 10 uur.

0: through my chest.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
4: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
7: 50.000.
8: Godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
14: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
21: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
22: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel.

0: Business.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Dikke vette hit. Ja, en als je hem hoort, dan ga je wel een beetje move, hè?
1: Ja, van jong tot oud, hè. Mijn kids gaan ook helemaal los. Ja.
0: Mooi is dat, hè? Sommige nummers zijn gewoon tijdloos.
1: Niet man. Ook die van ons.
0: Ja, die, vooral die van ons. Zometeen Jean-Paul, Stromae. En dan hoor je de beste 90s en zero's. Zo'n Q-music.
1: Ja, veel plezier. Geniet van je zaterdagavond. Maak er een te gek weekend van.
0: Later!

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik rep me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sydney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
21: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
22: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: 2:10, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Alissa Hippe.
24: Goedenavond. Van de 53 aangehouden Extinction Rebellion-activisten zitten er nog 4 vast, zegt politie. De demonstranten blokkeerden vanmiddag het begin van de A12 in Den Haag. De politie kreeg direct opdracht om een einde aan de blokkade te maken. De 4 die nog vastzitten konden zich niet legitimeren of brachten verkeer in gevaar. In Amsterdam zijn bij een steekpartij achter het Centraal Station 4 mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Hij is één van de gewonden. 3 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De steekpartij zou het gevolg zijn van een eerdere vechtpartij. Tientallen Israëlische kolonisten hebben een Palestijns dorp op de westelijke Jordaan-oever aangevallen. Ze gooiden met stenen, stichtten brand en verschansten zich in een huis. Israëlische militairen grepen uiteindelijk in. Bij de aanvallen raakten ook Amerikaanse journalisten gewond tijdens een interview met een Palestijn. En Ajax gaat zich versterken met Sofyan Amrabat. De Marokkaanse speler tekent een contract voor 2 jaar bij de Amsterdammers. Dat meldt Voetbal International. Amrabat was eigenlijk te duur. Maar nadat hij zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe had laten ontbinden, werd het voor Ajax toch mogelijk om hem binnen te halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dankjewel, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A13 tussen Rijswijk en Rotterdam. Tussen Ypenburg en Delft-Noord. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging daar 16 minuten. En er wordt geflitst op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. De hoogte van Lelystad bij 83,6 staan ze. En de A27 Almere-Hilversum. De hoogte van Almere bij 108,0. Goedenavond, goedenavond. Ik wil meteen even het volgende met je doen. Als je vanavond erbij bent. Als je luistert naar Q-Music 90's en Zero's. Dan zou ik zeggen, stuur even een foto. Foto van je uitzicht deze kant op. Dus een foto van dat wat je ziet, dan weet ik waar je uithangt.
25: Q-Music. 90's en Zero's hits.
26: Joey van der Velden.
11: Nou, zometeen de DJ die tijdens zijn werk een cd'tje vond en dacht, hier maak ik een hit van. Tenminste, ik denk dat het zo is gegaan. Ik vertel het je naar Shaggy. It wasn't me.
26: 90's en Zero's.
25: 90's en Zero's hits.
27: Yo, man.
28: Yo.
27: Open up, man.
28: What do you want, man?
27: My girl just caught me.
28: You made her catch you?
27: I don't know how I let this happen.
28: With who?
27: The girl next door, you know? I don't know what to do.
28: Say what?

0: music, 90s en zero's hits.
1: Wat heel weinig mensen weten, Paul Elstak is begonnen achter de toonbank van een platenzaak. En wel Midtown Records in Rotterdam. En toen hij al lang en breed succes had en heel erg bekend was, bleef hij daar gewoon werken. Want hij vond het heel lekker om een vast honk te hebben. En zo kom je natuurlijk ook wel eens wat tegen. Zo ook de basis van Love You More. Want ja, wie heel goed zoekt, vindt het origineel van Sunscreen uit 1992.

voorstellen dat die platenzaak een grote bron van inspiratie was. Dat die cd stond te verkopen en soms dacht, nou hier ga ik nog een keer een weergaloze happy hardcore versie van uitbrengen. Veel beter dan het origineel. Nou, dat is gelukt. Ik zeg welkom, welkom, welkom. Welkom bij Q Music Nights. En Zero is eigenlijk ook een soort platenzaak. Ja, echt alles dat je vanavond hoort is ooit op cd uitgebracht. Weet je dat nog? CD's. Goed, de vraag is, waar ben je? Wat doe je? Waar hang je uit? Maak even een foto van je uitzicht en gooi je met de Q Music app deze kant op. Maurice, die stuurt een foto. Ik heb de autogeluiden erbij gepakt. Foto vanuit de auto. Daar gaat hij. Erwin ook op de snelweg. Ja. Kitty is een spelletje tokken aan het spelen in Italië. Het zegt me helemaal niks. Tokken? Tokken? Ik heb er nog nooit van gehoord. Esmeralda, die zegt, ik ben een gondelvaart aan het doen in Giethoorn. Dan eens even kijken. Rutger is lekker bezig. Avondje plinten schilderen, zegt hij. Bijna klaar, einde van de verbouwing. Heerlijk met de Q-Music als gezelschap. Shirley is ook, ja, daar komt hij. Ook onderweg. Hebben we nog iemand die onderweg is? Ja, Mitchell. Nou hoor, raad hij inderdaad. Zometeen ga ik de boyband draaien die 2,1 miljoen euro uitgaf aan 3 minuten. En je hoort in Red Hot Chili Peppers eerst Sophie Ellis-Bextor bij Q Music.

Don't Stop the Music. Ja, de volgende band is een tijd altijd ver vooruit. Ze houden wel van wat nieuws. Ze staan de Backstreet Boys avond aan avond in een uitverkochte Square in Las Vegas. Een hele grote bol die zowel aan de buitenkant als de binnenkant volledig uit ledschermen bestaat. Een soort Ziggo Dome, maar dan in bolvorm. En ze waren ook een van de eerste die volledig een clip digitaal lieten maken, geïnspireerd op Star Wars en de Transformers. En die kostte maar liefst 2,1 miljoen euro. Zo, hallo! 2,1 miljoen euro staat

0: Zero.
1: Rewind the Zeros.
0: Ja, ik heb een liedje uit de Zeros heb ik net in de computer omgedraaid. Ik ga het achterstevoren aan je laten horen. En niet zomaar op het spel vanavond het Q-Music prijzenpakket. Met daarin de Q-Music zwemband. Die natuurlijk heel handig is. Zowel in de zomer als de zon schijnt. Maar ook met deze regen buiten kan je er ook gewoon in varen. Nou, het werkt dus heel makkelijk. Een liedje achterstevoren weet je zo meteen bij titel en artiest uit te komen. Dan krijg je dat prijzenpakket als je bij mij in de uitzending komt. En dan doe ik nu altijd even een soort van klein voorproefje. En ik zeg er alvast bij, het is een heel moeilijk liedje vanavond. De rest krijg je zo meteen. En ook een liedje wat je keihard gaat meezingen.
2: Hazes. 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wel het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, €1,89.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Vlijmscherpe korting Patrick Pleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Joey van der Velden.
7: Zometeen André Hazes, bloed, zweet en tranen. Eerst corona.

0: Heroes.
1: Zodat ook nog Fetus draaien met God is DJ. Eerst ga ik je iets laten horen. Een grote hit uit de Zero's, maar dan achterstevoren, binnenstebuiten en achteruit. Nee, nu even normaal, Joey. Oké, ik ga hem achteruit afspelen. Weet je bij titel en artiest uit te komen? Dan zou ik zeggen, open de Q-Music app en stuur mij het antwoord. Want naast mij ligt... Wacht, ik pak hem. Voor de mensen die kijken live van hebben. Naast mij ligt een envelop. Daar zit de Q-Music zwemband in. Ik heb ook nog een bal in de envelop gedaan, volgens mij. En nog iets. Goed, ga ik op terugkomen. Dit is het fragment.

Een keycord. Ja, ik weet het weer. Ik heb er ook nog een keycord in gedaan. Het is een zwemband, een bal, keycord, dingen. Nou, allemaal in die envelop. Wil je die envelop hebben? Stuur me dan nu het antwoord in de app van Q. Of spreek het in. Three Doors Down.

0: Music Nights and Zeros, Fateless, God's Teacher.
1: Rewind the Zeros.
0: En ik zeg goedenavond tegen Nienke van Dorp en ze gaat de nachtdienst in. Nienke, welkom in de show.
2: Hi, goedenavond. Hi,
0: goedenavond. Heb jij wisselende diensten of altijd een nacht?
2: Nee, veel wisselend. Vooral veel ochtenden, maar nu lekker nachtie.
0: En hoe doe je het met slapen dan? Want ik heb ook wel eens wisselende diensten en ik ga er niet beter van slapen, zeg maar.
2: Ja, wanneer ik kan. Als ik thuis kom, ga ik even slapen. Maar met een jong gezin is dat wel lastig af en toe, maar ja.
0: Maar hoe val je meteen in slaap?
2: Meestal wel, ja.
0: Oké, nou, dat doe jij beter dan ik dan, Nienke.
2: Ik ben een makkelijke slaper.
0: Nou ja, en ik ben jaloers op je. En ik kan wel merken dat jij uitgeslapen bent, want we spelen Rewind the Zeros. Dit is de opgave. En eerlijk is eerlijk, Nienke, je was zo snel met appen. Hoe kan dat nou?
2: Nou, ik weet niet. Het was gewoon de eerste 3 seconden.
0: Ja, ik liet echt maar een fractie liet ik horen. En jij zat er meteen in de appbox, zat je.
2: Ja.
0: Ja, wie is dit en wat zingt hij?
2: Het zijn de Sisters met I Don't Feel Like Dancing.
0: Zij moet ik het zeggen. Ja. En dat is helemaal goed geweest. Super knap gespeeld. Dat vind ik echt...
2: Ja, goed, hè? Ja, ik vind het ook wel knap voor mezelf.
0: Het ging zo snel dat ik bijna dacht, kan jij meekijken of zo op mijn scherm? Hoe werkt het allemaal? Jij krijgt van mij het Q-Music prijspakket. Daar zit de Q-Music zwemband in, de bal en wat zei ik nog meer? Oh, het keycord heb ik ook nog in gedaan.
2: Oh, superleuk.
0: En je mag kiezen, ga ik dat liedje van de 666 nu draaien of zeg je nou, doe me niet, want het werkt om mijn zenuwen.
2: Nee, draai maar lekker.

0: de Sister Sisters bij Q. En I Don't Feel Like Dancing als artiest. Krijg je nog wel eens iets, of er wordt iets naar je vernoemd? Een straat, een dag, een tulp, een stage, het maakt niet uit. Zero Star Avril Lavigne, die heeft ook iets gekregen in haar geboortedorp. En ik weet dus niet of dat ze dat zelf ooit zag aankomen. Is dat A, een fontein? Is dat B, een pizza? Of is dat C, een pizzenwinkel? Het antwoord krijg je zo meteen. En meer Nights and Zeros komt eraan. Deze is waanzinnig.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring... ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is hij mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: 11 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van het ANP.
9: Goedenavond. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van de gewonden is de verdachte. Hij is in het ziekenhuis gearresteerd. 2 andere mannen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend, maar ze zijn buiten levensgevaar. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. Bij Meeden in Groningen is brand uitgebroken in een hoogspanningsstation. Het vuur zorgt voor dikke zwarte rookwolken en er is een NL Alert verstuurd. Netbeheerder Tennet zegt dat het station uit voorzorg is uitgeschakeld, maar dat de omgeving niet zonder elektriciteit komt te zitten omdat de stroom wordt omgeleid. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar heeft bij zijn val in de Ronde van Frankrijk een sleutelbeen en een nekwervel gebroken. Een kei op de weg is waarschijnlijk de oorzaak van de val. Pogačar is uit de Vuelta gestapt. De Spanjaard Enric Mas gaat nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust lokaal zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dankjewel, dankjewel. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum. Tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik Ido Ambacht. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 15 minuten. Het zal met het weer waarschijnlijk te maken hebben. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar een gladde weg. Vertraging daar 18 minuten. Wordt er geflitst op de A6 tussen Lelystad en Emmeloord. De hoogte van Lelystad staan ze bij 83,6. Op de A10 tussen Diemen en de Zeeburgertunnel bij 11,3. A27 Almere Hilversum bij 108,0. En de A67 Eindhoven, Belgische grens, de hoogte van Veldhoven. Daar staan ze bij 18,1. Ja, zometeen een heel goed liedje van de Black Eyed Peas. Misschien is het wel de allerbeste. Als ik het hoor, dan ben ik meteen verliefd.
10: Q Music. 90s en zeros hits.
11: Joey van der Velden.
8: En er is iets vernoemd naar Avril Lavigne. Ja, ik weet niet of dat ze het aan zag komen. Ik vertel het je allemaal na de Benga Boys en Bryan Adams en Melanie C. Dit is When You're Gone.
10: 90s and zeros. 90s and zeros hits.

The Benga Boys en We Like The Party. Zometeen Coolio en Gangsta's Paradise. Als je artiest bent, dan krijg je nog wel eens iets aangeboden. Of er wordt iets naar je vernoemd of zo. Een theater, een maand, een wijn, een zwembad. Noem het maar op. Eva Levine die heeft ook iets gekregen in haar geboortedorp. Ja, ik weet niet of dat het zelf zag aankomen. Ik zei net, is het A, een fontein? B, een pizza? Of C, een fietsenwinkel? Pizza is het goede antwoord. Als je dat had, gefeliciteerd. Ja, heel goed. Naar een geboortedorp. Neppenie is er een lokale pizzeria die zichzelf heeft genoemd La Pizzeria. Dat is lekker duidelijk, weet je wat je daar komt doen. En daar is dus weer een pizza naar haar vernoemd. En dat is gewoon de Eva Levine pizza met pepperoni, champignons en zwarte olijven. Zo, hallo, lekker hoor. Stuur er maar eentje op. Misschien is zo'n posterkoker over zee deze kant op. Ik snap het wel, die pepperoni heeft natuurlijk alles te maken met de liedjes van Eva Levine. Ze zijn lekker pittig.

Q-Music 90s en Zero's met Coolio en Gangsta's Paradise. We hebben allemaal zaken die we liever geheim houden voor de buitenwereld. Oh, we hebben allemaal geheimen. Ja, zo is het gewoon. Ook de zangeres die al meer dan 25 jaar in de spotlight staat en zelfs een eigen theater had in Las Vegas. Ik heb het over Christina Aguilera. Dat is natuurlijk niet zomaar een zangeres. Die kan eigenlijk echt alles met haar stem. Alleen de voorbereidingen voor een concert, die houdt ze dus lekker geheim. Zo had ze daar in Las Vegas, had ze in haar kleedkamer, had ze een vocal room laten inbouwen. Het is een kamer in haar kleedkamer. Het had de grootte van zeg maar twee keer een goed toilet. En daar kon ze dan dus haar stem opwarmen en oefeningen doen. En dus ja, gewoon eigenlijk doen wat ze maar wilde. En het was zo goed geïsoleerd, niemand die haar kon horen. En daar is er toch iemand die heeft een opname gemaakt. En die opname die heb ik gevonden en die ga ik je nu laten horen. Dat zeg ik, heel goed geïsoleerd. Wow.

0: Dit is Q-Music met Christina Aguilera. En What A Girl Wants, Q-Music 90s en Zero's. En ik ga het zo meteen gewoon weer doen. Ik ga een battle organiseren tussen twee liedjes. Ik ga proberen een liedje uit de 90s en een liedje uit de Zero's bij elkaar te vinden. Waarbij? Nou, bij een thema dat als het goed is nu uit de computer komt. Een bepaalde categorie waar we ons op gaan richten vanavond. Ik ben benieuwd wat de computer mij gaat vertellen. Ik zie hier uit de computer komen de categorie meezingers die je te weinig hoort. Oké. We gaan dus op zoek naar meezingers die je te weinig hoort uit de 90s en de Zero's. Heb je nou een suggestie? Stuur even een berichtje in de app van Q of we spreken het in een drukje op het microfoontje. Wellicht zit hij dan zometeen in de battle. En ik ga zo ook nog een heel goed liedje van Coldplay draaien wat je echt te lang niet op de radio hebt gehoord. Maar echt, deze hoor je niet vaak voorbij komen. En ik ga ook de volledige track draaien. Dus geen ingekorte versie, nee, het volledige liedje. En deze.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Joey van der Velden. Yeah.

0: is een All That She Wants. Zometeen DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince.
1: Q Music, 90s en Zero's hits.
0: Eerst een battle. Een battle tussen twee liedjes. Eentje uit de 90s en eentje uit de Zero's. Categorie die net uit de computer is gekomen. Meezinger die je te weinig hoort. Ik wil graag even iedereen bedanken die suggestie heeft gedaan. Er zat weer echt heel veel tussen. Die Q Music app die je net hebt gebruikt voor een suggestie, kan je nu gebruiken om te stemmen. Zometeen ga ik een poll starten. Dan hoef je alleen maar je favorieten aan te klikken. En het liedje met de meeste stemmen hoor je dan zometeen. De 90s die komt vanavond van Bernadette. Die kwam met de Eagle Eye Cherry en Save.

lekker. Oké, Eagle Eye Cherry, Save the Night. Of wil je DigiDex samen met Eva de Roveren? Slaap lekker. Ik heb zelf een lichte voorkeur. Maar goed, het is aan jou. Heb ik de poll gestart. Ik zou zeggen, stemmen maar. En ik zei net tegen je, ja, ik ga echt een heel mooi liedje draaien van Coldplay. Dat je te lang niet op de radio hebt gehoord. Daar gaan we.

Music App was er een battle gaande. Een battle tussen de 90s en de Zero's. En het ging er spannend aan toe. Het ging namelijk tussen Eagle Eye Cherry en Save Tonight. En Diggy Dex en Eva de Rover. En Slaap Lekker. Fantastisch, toch? En dat was aan jou. Je kon stemmen. Je kon heel makkelijk je favoriet aanklikken in de poll. En er is een winnaar. Ik ga proberen even iedereen op te noemen die op de winnaar heeft gestemd. Lucas van der Stelt stemde erop. Tim Verhulst. Daan van de Veen. Annemarie Linden. Nancy Dierks. Lorenzo Klos. Marius. Hanneke de Graaf. Isa Verburg. Jordi Koopmans. Michel Kollenburg. Gerlinda van der Wal. Remco Bustra. Martin Blanker. Sandra Wittens. Jens Willems. Tycho Alkemade. Mike Papjes. Chris Stoot. En er is nu een probleem. Mijn scherm gaat niet verder naar beneden. Er is iets technisch waardoor ik niet iedereen op kan noemen. Oké.

0: ook nog
1: in. Heel ander effect. Ik wilde deze natuurlijk. Ja, wat zit daaronder? Dat was die andere. Oh ja, dat is die.
0: Waar gebruik je dit dan voor?
1: Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk, dat is niet mijn ding. En dit is geen knop, dat is gewoon Kane.
0: Leuk grapje, leuk grapje.
1: Leuk. Kane, ja, jij hebt natuurlijk altijd rond dit tijdstip een vraag die luidt als volgt.
0: Waarom ben jij nog wakker aan de andere kant van de radio?
1: Ja.
0: Want wij zitten hier opgesloten in een studiootje in Amsterdam, wat heel gezellig is. Maar ik heb natuurlijk geen idee wat er aan de andere kant van de radio gebeurt. Dus ik zou het heel leuk vinden als je even een audioberichtje zou willen sturen. Waarin je dan wel zegt, dus echt even inspreken.
1: Ja.
0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Puntje, puntje, puntje.
1: Maar ik heb een vraag over die vraag. Want jij hebt dit natuurlijk heel veel appjes krijgt inmiddels. Wat is de meest genoemde reden?
0: Veel mensen zijn onderweg terug van concerten. In ieder geval op deze avond.
1: Mm-hmm.
0: En toch veel mensen die aan het werk zijn in de beveiliging of in de zorg meestal.
1: Oké. Okay.
0: Meestal. Maar misschien dat jij wel de uitzondering op de regel bent.
1: Ja, ik wil het net zeggen. Ja. Misschien valt er vanavond wel iets tussen dat je denkt... Nou, die zag ik echt totaal niet aankomen. En natuurlijk de foute start.
0: Zeker.
1: En deze.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Oh, het riool is verstopt.
5: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
8: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: 1 over 12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
11: Goeienacht. Bij een botsing tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. In beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat is de politie nog aan het onderzoeken. De dijk blijft voorlopig gesloten. Er zitten nog 4 activisten van Extinction Rebellion vast van de groep die vanmiddag de A12 bij Den Haag blokkeerde. De politie zegt dat 2 van hen het verkeer in gevaar brachten. Onzin, vinden de activisten. Volgens hen stond het verkeer al stil toen ze de weg op gingen en gebruikten ze pionnen om de opritten af te zetten. IJslanders lopen nog niet echt warm voor het referendum over of het land bij de EU wil. De IJslanders kunnen vandaag stemmen of de gesprekken voor toetreding door moeten gaan. Dat lijkt er niet meer te doen dan bij normale verkiezingen. De uitslag wordt spannend, al lijkt het erop dat de meesten een EU-lidmaatschap toch niet zien zitten. En NEC heeft met 3-1 gewonnen van PEC Zwolle. Het was de wedstrijd van de strafschoppen, er werden er 4 genomen. NEC haalde daar 2 doelpunten uit, PEC Zwolle hun enige. Eerder vanavond won AZ hun 4e wedstrijd op rij tegen Go Ahead Eagles en daarmee verstevigen ze hun koppositie in de Eredivisie. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met regen en flinke wind. Vannacht wordt onstuimig met vooral aan de kust zware windstoten. Morgen verloopt ook wisselvallig met veel wind en maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel nog 4 controles op de A6 van Lelystad richting Emmeloord. Staan ze bij hectometerpaal 83,6. De A10 Diemen naar de Zeeburgertunnel bij 11,3. A27 Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 108,0. En de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18,1. Aan de start van je zaterdagnacht. En die gaan we niet goed beginnen. Nee. Die beginnen we lekker fout. Met Scooter en Weekend als foute start.
12: This one's going out to everybody.

0: Hey Kane, ik kom net terug van de Efteling. Het lekker gewerkt, de laatste zomeravond van dit seizoen.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat we naar de wedstrijd van PEC tegen NEC zijn geweest.
2: Hoi Kane, ik ben nog wakker omdat ik net klaar ben met werken in het ziekenhuis.
3: Hey King, ik ben nog wakker omdat ik net 3 kwartier in de file heb te staan.
4: De Q-nacht met Kane Slobbe.
5: Hey, dat ben ik. Goedendag en welkom bij het begin van 30 augustus 2026. Het is 10 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Marco en Rachel, waarom zijn jullie nog wakker?
6: Goedenavond. Ja, ik heb net mijn vriendin opgehaald van haar bioscoopavondje. Ja, ze is echt een potterhead. Ze heeft net de 4e Harry Potter in de bios gekeken. Ja, ze zit net naast me in de auto, dus zodoende.
5: Hey, en Rachel, want je bent er, hè, Rachel?
7: Ja, zeker.
5: Ja, geweldig. Je bent dus naar de 4e Harry Potter film geweest, maar het is een hele marathon, toch?
7: Het is iedere dag 1 film. Ik had ze ook in 1 dag achter elkaar kunnen kijken, maar dat was wel een beetje too much.
5: dat was too much, maar iedere dag 1, dat is niet too much.
7: Nee, dat kan wel.
5: Want is het echt elke dag, dus dat is dan 8 dagen achter elkaar, zit je elke avond in de bioscoop?
7: Ja, klopt. Bij de view iedere avond om, wat is het, 7:30?
5: Hebben we dat vaker gedaan of is het de eerste keer dat je zo'n marathonachtig idee doet met Harry Potter in de wiels?
7: Met Harry Potter is dit de eerste keer.
5: Oké, okay, want hoe vaak heb je die films inmiddels nu gezien? Want het zal denk ik niet je eerste keer zijn.
7: Ik ben het zelf kwijtgeraakt, want ik ben volgens mij op mijn 6e begonnen met kijken.
5: Ja.
7: Dat is zo'n 20 jaar geleden, dus ja, ik ben het zelf kwijt.
6: Hey. Ik vertrap het wel eens even op, dat zit ze weer thuis beneden in de woonkamer, zit ze weer Harry Potter te kijken. Ze zegt van, hé, hoeveelste keer is het? Ik ben het wel kwijtgeraakt.
5: Hey, maar Marco, jij zegt nu, wat overigens heel lief is, dat je haar bent komen ophalen. Maar waarom ben je dan niet mee geweest deze week?
6: Ja, mijn lieve schoonmoeder die was jarig. Die had een hele leuke verjaardag. Ja, trek, mijn vriendin die gaat dan weer even op pad om Harry Potter te kijken. Dat kan ik niet maken. Dus ik ben gewoon daar gebleven. Lekker gezellig daar geweest. Ja, en nu zit mijn vriendin naast me van ja, hé... Ik haal het later al een keertje in.
5: Even terug. Ja, precies. Want je schoonmoeder is jarig. Dus de moeder van Rachel is jarig. En jij bent op de verjaardag van je schoonmoeder, terwijl Rachel in de bioscoop zit.
6: Ja, erg is dat, hè?
5: Hoe kan dat nou?
7: Ja, dat is oprecht. We zijn overdag bij mijn ouders geweest. En na het update heb ik gezegd van, ik ga er vandoor. Ik ga naar de Harry Potter film.
5: Oké, en dat vond ze niet erg?
7: Nee. Ze weten hoe leuk ik Harry Potter vind, dus ze vonden het helemaal best.
5: Oké, dan is het goed. Dan is het goed. Want, ben je dan wel alleen geweest, Rachel? Of ben je dan wel met iemand gegaan?
7: Nee, ik ben alleen gegaan.
5: Oké, nou, dat vind ik heel leuk. Ik doe dat zelf ook. Ik heb het idee dat steeds vaker mensen dat doen, in een eentje naar de bioscoop. Maar het is toch minder toegankelijk, denk ik, dan dat je, als je met iemand samen gaat, dat je nog even over na kan babbelen.
7: Ah, ik moet zeggen, ja, ik babbel altijd Marcus zijn hoofd helemaal vol achteraf.
6: Maar steeds mol ligt al naast me.
7: ik vind het best leuk om in mijn eentje naar de bios te gaan. Ik neem dan vaak ook gewoon een dekentje mee en dan ga ik gewoon lekker comfortabel zitten.
5: Ja, geweldig. Dat ben ik helemaal met je eens, Rachel. En laat niemand je gek maken dat dat raar is, want ik ben het helemaal met je eens. Het lekkerste is nog als die hele zaal leeg is en je die hele zaal voor jezelf hebt.
7: Dat is het beste.
5: Hey, mag je heel veel plezier wensen de komende dagen nog met deel 5 tot en met 8?
7: Dankjewel, komt zeker goed.
5: En Marco, geniet van alle rust, hè?
6: Gaat helemaal goed komen.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Vorige week was het de alarmschijf. Gisteren kwam ze binnen op nummer 20 in de Nederlandse top 40. En dat terwijl ze volgende week 4 keer in de Ziggo Dome staat. Niet gek dus dat het komt van haar nieuwste album Superstar. Want dat is ze. Roxy Dekker.

in de discotheek genaamd Q Music. Jij mag zometeen een liedje aanvragen bij mij. Ik ben de dienstdoende DJ, ik ben Kane. Maar om dat te mogen moet je wel eerst zien te raden welke score ik ga gooien in het dartbord dat hier in de studio hangt. Ik loop er ondertussen even naartoe. Als jij namelijk met een berichtje via de Q Music app het juiste getal weet te sturen dat ik als uiteindelijke score heb gegooid. Het zijn dus 3 dartpijlen.

al zeg ik het zelf. Even kijken, ga ik dit onthouden? Ja, dit ga ik wel onthouden. Ja, dit ga ik onthouden. Okido, nou, ik loop weer terug naar de knoppen. En ondertussen mag jij dus een berichtje sturen via de Q-Music app nu. Een getal tussen de 0 en de 180. Dat is natuurlijk de maximale score die je kan halen. En als jij er dus het dichtstbij zit, of je stuurt het goede antwoord... Ja, je bent helemaal buiten adem van naar die knoppen lopen. Dan bel ik je zo meteen terug en mag je zo meteen een liedje aanvragen naar Alex Warren. Dit is Passenger.

0: Sheeran.
1: Set Fire bij Q-Music. José die stuurt in de Q-Music app. Mijn dochter Louise is 16 geworden vandaag. We zitten nog even gezellig te kletsen met wat hapjes te luisteren naar jullie. Jeff, willen we Louise nog feliciteren?
2: Gefeliciteerd.
1: Ja, oké. Nou, hierbij namens Jeff en mij, Kane, gefeliciteerd Louise. Helemaal vanuit de discotheek nog wel. Het is de discotheek genaamd Q-Music. De discotheek waarbij jij mag bepalen welke liedjes we draaien. Als jij weet te raden welke score ik gooi in het dartbord dat hier in de studio hangt. Ik heb net drie pijlen gegooid richting dat dartbord. En het is dus een getal tussen de 0 en de 180 dat we zoeken. En daar kom jij om de hoek kijken, Jeff.
2: Ja, ik dacht een beetje matig gooiend. Ik denk een 33. Ik dacht een 12, een 20 en een 1. Ik dacht dat zit er wel redelijk goed.
1: Nou, ja. Ja, nou goed. Ik neem even de scores met je door. De eerste was inderdaad een 12. Mijn tweede was, wat zei je, een 12?
2: Een 12, 20 en een 1.
1: 20. Nou, ik had een 18. Dus daar zat je al erg in de buurt. Laatste was geen 1, maar een 6. Dus het was niet 33, maar wel 36.
2: Keurig.
1: En daarbij zat je alsnog het allerdichtste bij in de Q-Music app.
2: Helemaal top, toch?
1: Ja, ja, ja. Het is de tweede keer hè, dat je het goed hebt geraden.
2: Ja, twee weken terug ook al. Dus ja. Ik was allemaal weer verbazing. Het zal toch niet zijn dat ik weer gebeld word.
1: Ja, je bent gewoon of heel goed in gokken, of je hebt gewoon heel, heel goede tactiek, Jeff. Dat moet ik je gewoon aangeven.
2: Ja, ik zet nooit te hoog in. Die triple 20, die raak je toch wel wat lastig.
1: Hey, betekent dat jij een liedje mag gaan aanvragen? Welk liedje zou je graag willen horen?
2: Omdat de huidige setting in de wereld zo lekker loopt, dacht ik Michael Jackson, They Don't Care About Us.
1: Kijk eens, jeetje, het wordt helemaal politiek beladen gelijk op de zaterdagnacht.
2: Yes, yes.
1: En wat, zeg maar, met welke gedachten erachter dan? Wat raakt je zo?
2: Ja, het is wat dieper gezocht en voor sommige mensen is het een beetje complotachtig. Maar ik denk dat de gemiddelde burger niet echt veel ertoe doet voor de politiek en voor de hogere machten boven hun, zeg maar. En ik denk dat dat toch wel een hele mooie tekst is van Michael Jackson. En die is ook gebaseerd op dat verhaal natuurlijk. Dat wij er weinig toe doen ten opzichte van wat er op de rest van de wereld op hoger niveau gespeeld wordt.
1: En zit dat op landelijk niveau volgens jou of zit dat op globaal niveau?
2: Ik denk dat het wereldwijd wel speelt.
1: Oké, okay, en waar... Ja. Ja, waar merk je dat dan aan, volgens jou?
2: Ja, politiek in Nederland, we hebben stemrechten. Maar ik heb het niet echt het gevoel dat er geluisterd wordt nog naar de burgers. Want als je kijkt wat er voor het laatst voor de echte Nederlanders gedaan is. Hè, voor de mensen met een Nederlands paspoort of identiteitsbewijs. Denk ik dat er toch te weinig voor de Nederlanders zelf gedaan wordt op dit moment. Dus in Nederland merk ik het zeker, ja.
1: En dan als je dan nu dat terughoort in Michael Jackson, dan denk je... Dus in ieder geval
2: ja,
1: wel nog...
2: Ja, het is wel rake tekst.
1: Ja, precies. Nou ja, ondanks dat het zo politiek beladen is, is het inderdaad wel gewoon een hele rare situatie, denk ik, wat je omschrijft, Jeff.
2: Yes, absoluut waar.
1: Ik ga hem lekker voor je draaien. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Naast dat het een rake tekst is, ook gewoon een heerlijk liedje.
2: Helemaal goed, jongen. Hey, ik wens jou een goede uitzending.
1: Dankjewel, ik wens jou een heerlijke rit terug naar huis.
2: Ja, dankjewel.
1: Hoi, hoi. Dit is de King of Pop, They Don't Care About Us, bij Q-Music.

En Could You Be Loved? Ik weet niet of je het hoort, maar ik ben heel even buiten gaan staan. Ik dacht, ik ga even checken hoe het weer op dit moment is in Amsterdam. Nou, dat is niet best, kan ik je vertellen. Het komt momenteel echt met bakken uit de hemel. Zo, de knetter. Wacht, ik ga echt even onder een afdakje staan, want ik word hier echt zeiknat. Even kijken hoor. Zo, dit is beter. Ja, ik dacht, ik ga toch even checken of het weer een beetje gunstig is op dit moment. Want precies over een week op dit tijdstip is het grootste zomerfeest van Nederland gaande. Nou, ik ben in ieder geval blij dat ze vanavond niet hebben uitgekozen. Maar als ik de weergoden van Buienradar moet geloven, dan is het over een week ook wel iets beter gestemd dan dit. Hogere temperaturen, droger weer. Ik hoop dat dat ook vooral zo blijft. Want jij kan er nog bij zijn bij het grootste zomerfeest van Nederland. Zometeen ga ik je vertellen hoe je kans maakt hier bij Q-Music om er nog bij te zijn. En vooral waarom je er nog bij wil zijn. Want er staan artiesten daar. Boah. Nou, toepasselijk om dan op dit moment even te draaien. Hugel, Moving to the Sun.

0: ik ben er wel weer.
1: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
2: Ik was even kijken hoe het weer was buiten, maar laten we zeggen, volgende week zaterdag moet en zal het zonniger zijn dan momenteel. Want precies over een week, zaterdag 5 september, vindt het grootste zomerfeest van Nederland plaats op het strand van Scheveningen. Met optredens van onder andere Suzanne Freek, Fleming, Akda en de Munnik, Bente, Bankzitters, Chris Cross Amsterdam, nou, en nog een heel rijtje andere mensen. Het belooft echt een waanzinnig feestje te worden op het strand. En jij kan er nog bij zijn. Vanaf aanstaande maandag maak je namelijk de hele week kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland hier bij Q Music. Hoor je een oproep van een artiest uit de line-up voorbij komen, dan moet je zo snel mogelijk zomerfeest sturen via de Q Music app. Gewoon alleen het woord zomerfeest. Bellen we je dan terug en kom je op de radio, dan ga ik je zien volgende week zaterdag op Scheveningen. Dus vanaf aanstaande maandag win je tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Ik heb er nu al zin in. En de

0: Smith, Stay If You Wanna Dance Back Your Music. Daarvoor nog Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William, My Oh My. Maakt het 1 over 1, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goeienacht. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Eén daarvan is ook op zijn kant gekomen. Ook zijn 5 mensen bij het ongeluk gewond geraakt. De politie zegt dat de dijk voorlopig gesloten blijft. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld, iets wat hij niet vaak doet. De Sloveense wielrenner Tadej Pogačar is waarschijnlijk over een kei gevallen in de Ronde van Spanje. Bij de val brak hij een sleutelbeen en een nekwervel. Hij rijdt de Vuelta niet verder uit. Daardoor gaat de Spanjaard Enric Mas nu aan de leiding, maar uit respect voor Pogačar weigert hij de rode leiderstrui te dragen. Bij een restaurant in Utrecht is opnieuw gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras. De actiegroep stond al voor de 15e keer op de stoep om te vragen of het gerecht van de kaart mocht. Maar ook nu gaat het restaurant dat niet doen. Een man met een camera zocht de confrontatie op met de eigenaar. Hij is aangehouden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt op dit moment geen files. Kreeg wel net een berichtje van Wesley van Leeuwarden. Niet Leeuwarden, maar Leeuwarden. Leeuwarden, denk ik. Niet dat de klemtoon op Wur ligt. Wesley van Leeuwarden. Wesley die stuurt, goedenavond. Zouden jullie kunnen laten weten aan iedereen die luistert dat de Markerwaarddijk is afgesloten in verband met een ernstig ongeval? Nou, hierbij Wesley. De Markerwaarddijk is afgesloten. Verder zijn er wel nog controles op de A6 van Muidenberg richting Lelystad bij hectometerpaal 69.2. De A10 van Diemen naar de Zeeburgertunnel bij hectometerpaal 11.3. Oplet dus op je snelheid op de A27 van Eelmeer. Nou, jeetje, ik kom helemaal niet meer aan mijn woorden, jongens. Ja, wat is dit nou? Ik wilde deze doen. Die wilde ik doen, even opnieuw. Op de A27 van Almere richting Hilversum bij 108.0. En de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens bij 18.1.
2: Q-Music. Kane Slobben.
0: Dat ben ik, de dienstdoende DJ die je door de deunen heen dirigeert. Zoals deze. Dit zijn BB Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

Damiano David en The First Time bij Q-Music. Marianne die stuurt in de Q-Music-app dat ze lekker luistert onderweg terug vanuit Noorwegen. Die moet nog 2 uur rijden voor ze terug thuis is. Nou, wat leuk dat je in Noorwegen bent geweest, Marianne. Ik heb zo nog wel een leuk feitje over Noorwegen trouwens. Na Fool's Garden, dit is Lemon Tree bij Q. Kijk nou uit met dat glas! Oh, goed zo.

0: Fool's Garden Lemon Tree hoorde je bij Q-Music. Nou, gaan we toch even naar Noorwegen. Marianne die stuurde net in de Q-Music app namelijk dat ze onderweg terug is van haar vakantie uit Noorwegen. En dat ze nog 2 uur moet rijden. Dus ik zei het ook al, ik heb nog wel een leuk feitje over Noorwegen. Een tijdje terug mocht ik namelijk Kygo interviewen. Kygo, grote DJ uit Noorwegen. En toen ik dat interview met hem aan het voorbereiden was, toen kwam ik erachter dat heel veel woorden uit de Noorse taal enorm lijken op onze woorden uit de Nederlandse taal. Dus om gelijk even de proef op de som te nemen, had ik Kygo dan ook gevraagd, kan jij Nederlands? Toen zei hij natuurlijk, nee. En toen zei ik, nou, ik denk dat je meer Nederlands kan dan je denkt. Contant.
1: Like cash? Like,
0: yes, indeed.
1: Yeah, yeah, cash, yeah.
0: A bit harder maybe. Reisverzekering?
1: Travel insurance.
0: Ja, yeah, ja! Yeah.
1: It's pretty similar. It's very similar as to Norwegian, yeah.
0: Okay, one more a sentence. Ik drink koffie en ik hoor muziek.
1: I drink coffee and I make music or I hear music.
0: Nou, grappig toch? Dus als je ooit op vakantie gaat in Noorwegen, dan kan je misschien toch makkelijk met de lokale bevolking praten. He, makkelijker dan je denkt, denk ik zelf. Zolang het maar wel over een reisverzekering gaat. En over die Noorse DJ gesproken. Dit is Kygo, zijn nieuwste Take Me Back. Bij Q-Music.

0: dit zo'n weergaloos goed liedje. Imagine Dragons Demons bij Q Music. Ah, soms dan krijg ik berichtjes binnen in de Q Music app. En dan hang ik gelijk aan de telefoon. Sjoerd, goeienacht. Hallo Sjoerd? Waarom hoor ik Sjoerd nou niet? Sjoerd! Nou, dit is gek. Ik ga Sjoerd even nog een keer opnieuw bellen. Ik hoor Sjoerd, ik weet niet of je mij hoort, maar ik hoor jou nu niet. Dus ik ga toch even opnieuw proberen te bellen met Sjoerd. Dan leg ik ondertussen even uit wat Sjoerd aan het doen is. Sjoerd is momenteel namelijk ergens in Nederland aan het staan. Omdat hij meeloopt met Loey en Bjorn. Want Loey en Bjorn zijn 205 kilometer aan het wandelen. Het is niet normaal. Zij zijn geblinddoekt de Elfstedentocht aan het lopen voor een goed doel. En dat zeg ik nu heel casual. Maar ik zou het eigenlijk beter kunnen zeggen als dat ze geblinddoekt de Elfstedentocht lopen. 205 kilometer. Nou, wat is het gek dat ik Sjoerd nou ineens maar niet te pakken krijg. Want Sjoerd ging me dus van raad en daad vertellen hoe dat aan het gaan was. Hoe dat gaat. Maar ja, ik had hem echt letterlijk in de laatste zin van Imagine Dragons nog aan het tellen. Oh, ja, Sjoerd!
1: Ja.
0: Ja, daar ben je weer.
1: Je was even weggevallen.
0: Ik denk dat het door de verbinding komt.
1: Ja, we zijn er nog.
0: Ja, top. Nou, Sjoerd, vertel me alles. Want laten we beginnen bij het begin. Wat is er nu gaande? Ik heb nu eigenlijk heel beknopt samengevat dat je dus geblinddoekt, tenminste, Loey en Bjorn, geblinddoekt de Elfstedentocht aan het lopen zijn. Maar leg even uit, jij weet er van alles van.
1: Ja, zij zijn inderdaad geblinddoekt de Elfstedentocht aan het lopen, ruim 200 kilometer. Ze zijn zaterdagochtend begonnen om 7 uur in Leeuwarden. En zijn net over de helft nu. We doen het, zij lopen het, geblinddoekt, om aandacht te vragen voor erfelijke oogziektes. Loey is zelf bijna blind, ziet 6%. En Bjorn heeft een dochter die blind is. En er zitten nog meer mensen in de organisatie met kinderen of familieleden die hier last van hebben. En daar willen ze aandacht voor vragen en geld voor inzamelen. Dan moet er iets geks gebeuren. En dan zijn Bjorn en Loey altijd wel te porren om iets te doen. Hebben beide al vaker gekke dingen gedaan. En deze past zeker goed in dat rijtje.
0: Is dit ook het gekste wat je dan gedaan hebt? Of wat jullie gedaan hebben?
1: Nou, ik denk ja, ik denk het wel. Bjorn heeft ook al eens een keer alle ons.
0: Nou, hallo? Nou, dit is toch... godsamme, nu is

0: Hallo.
1: Kijk, die hebben we erbij. En Sjoerd, jij gaf me weer een ander telefoonnummer door van Femke. Hey Femke.
2: Hoi hoi.
1: Hoi Femke, jij loopt weer naast...
2: Naast Björn.
1: Hey.
3: Hallo.
1: Nou, hebben we drie mensen die vannacht op de been zijn aan de telefoon. Maar Björn, jij bent eigenlijk een beetje de hoofdpersoon in dit hele verhaal, toch? Samen met Louis.
4: Ja, samen met Louis, inderdaad.
1: Ja, precies. Ja. Björn, kun je heel even toelichten, even helemaal resume, wat is er nu gaande? Wat ben jij aan het doen?
4: Nou, ik heb net meegeluisterd naar wat Sjoerd vertelde, dus ik heb er dan een beetje doorheen, denk ik. Maar
1: ja, nou ja, dus het kan zijn dat er mensen zijn die nu ingeschakeld zijn die dat net niet hebben gehoord.
4: Dat is waar. Nou goed, Louis en ik zijn allebei samen de Elfstedentocht aan het lopen. Blinddoek, zoals jij zei. Even casual tussendoor inderdaad. 200 kilometer geblinddoek. En dat is inderdaad om aandacht te vragen voor oogziektes. En dat komt weer omdat Louis zelf ziet bijna niks. 6%. En staat voor de klas. Voor blind misverstandige kinderen. En ik heb zelf een dochter van 9. Die is blind vanaf de geboorte. Dus het idee is aandacht ervoor vragen. Iets moois samen doen. En geld ophalen om die oogziektes te genezen.
1: Wat een waanzinnig doel. En zeg maar, je zit nu halverwege die Elfstedentocht. Je bent 200 kilometer aan het wandelen.
4: In ja, één... rennen.
1: Rennen?
4: Hey, hallo, rennen. Ja.
1: Nou, zeg maar, ik zou bij 5 al opgeven als het aan mij ligt.
4: Ja, 200... Maar als je een goede reden hebt, dan ga je wel door, hè? Dat helpt.
1: Ja, oké, maar dan alsnog 200 kilometer, Björn. Dat is toch niet normaal?
4: Het is inderdaad niet normaal, denk ik.
1: Want je bent nu op de helft. Hoe gaat het met je voeten? Hoe gaat het met jou?
4: Nou ja, met mij gaat het prima. Ik heb ook voor mijn team zelfs een rokje gekregen met feestverlichting erin. Dus ik krijg genoeg aandacht onderweg. En de stemming zit er goed in, van, zeg maar. Ik bedoel, je moet jezelf niet serieus nemen als je dit gaat rennen. Want dan ga je niet doen.
1: En,
4: gaat goed.
1: Heb je wel nog pauzes tussendoor?
4: Ja, we grofweg om het uur even eten en drinken en dan weer door.
1: En hoe lang duurt zo'n pauze dan?
4: Ja, we zitten een beetje. Louis moest net even zijn voeten weer laten plakken, want er was van alles niet goed. En dan net even iets langer, maar tussen de 5 minuten à 15 minuten. In ieder geval snel mogelijk weer door. Want,
1: ik vind het echt bizar knap wat jullie doen. Hey, en Sjoerd vertelde net ook al, voordat Sjoerd dus wegviel, want dat is de hele reden waarom ik jullie nu allemaal weer aan de telefoon heb. Sjoerd zat midden in zijn vrouw en toen viel de lijn ineens weg vanwege de verbinding. Hij vertelde dat jullie vaker dit soort rare dingen doen. Wat hebben jullie nog meer gedaan dan om aandacht te vragen voor zulke goede doelenacties?
4: Hoe lang duurt je programma nog?
1: Tot 2 uur.
4: Louise, hoe je zo heet, die is echt goed bezig met van de grens op zoeken. Zo van, ik ben visueel beperkt, maar laat het er niet bij zitten. Ik kijk wat mogelijk is.
1: Ja.
4: Dat vind ik wel heel gaaf. Dus die heeft ook een keer zelfstandige marathon gerend, maar dan met een oortje in en een bodycam en zo. Van, kijk wat mogelijk is.
1: Ja.
4: Ik heb laatst een 50 kilometer run rond de rotonde gedaan. Super raar, maar gewoon om te trainen op dat eindeloze saaie blijven gaan. Ik heb ook een keer 160 kilometer geblinddoekt op een asfaltbaan gerend al, dus ja.
1: Maar je hebt 50 kilometer gewoon rondjes gerend om een rotonde heen.
4: Ja, dan krijg je heel leuk gesprek.
1: En het is gewoon helemaal gelukt ook.
4: Ja, zeker. Het staat op Strava voor de mensen die niet geloven, dus...
1: Ik vind het echt een waanzinnig verhaal, Björn. Dan resteert er eigenlijk nog maar één belangrijke vraag om te stellen.
4: Ja.
1: En dat is, waar kunnen we doneren?
4: Ja, ik wou net zeggen. Mijn dochter heet dus Maya, dus met een J. Dus de actie hebben we Oog voor Maya genoemd. Oogvoormaya.nl. Daar kan je naartoe. Zie je ook updates en alles en waar we zijn. De live tracker en zo. En dan kan je ook doneren.
1: Oogvoormaya.nl.
4: Ja, met een J.
1: Oogvoormaya.nl. Nou, check. Ik ga gelijk een tientje doneren. En dat zeg ik niet omdat we nu op de radio zijn, maar dat meen ik ook echt. Ik ga het gelijk doen. Björn, ongelooflijk veel succes en heel veel sterkte nog. Wanneer verwacht je aan te komen?
4: De planning is, geloof ik uit mijn hoofd, iets van zondag vanmiddag 3 uur. 3 uur ongeveer, als het al. Voor de mensen die het leuk vinden, kun je ze op de site. We hebben ook een Instagram, ook voor mij. Als je wil kijken of kom vooral daarheen.
5: Kom mee.
4: Meer rennen kan ook nog. Ja. Dus alles is welkom.
1: Nou, geweldig. Ik vind het, en ik vind het ook zo'n raar idee dat we dit nu aan het bespreken zijn, terwijl jij dus, denk ik, een oogmasker op hebt ook, toch?
4: Ja, precies. Maar ja, niemand ziet jou, hè. Het is de radio.
1: Nee, ja, dat is ook weer waar. Maar het feit dat jij nu dus gewoon dit allemaal zegt, terwijl je blind aan het lopen bent.
4: Femke die trekt af en toe aan een koordje naast me zo van, dan moet ik dus ergens heen, blijkbaar. Dus dat helpt.
1: Nou,
2: we zijn nog niet in de bergambulans.
1: Nou, echt geweldig. Heel veel succes nog, Björn. En Femke en Sjoerd en Maya en de hele organisatie hierachter. Nee, doneren kan dus via oogvoormaya.nl. Nou, ik ga nu een duit in zak. Dit is Shakira en Burna Boy bij Q Music. Die, die.

0: je weer 15 euro erbij voor oogvoormaya.nl. Ik had net Björn aan de telefoon samen met Femke en Sjoerd, die momenteel dus hard bezig zijn met 200 kilometer door Nederland wandelen om aandacht te vragen voor, hoe moet ik het zeggen, oogziektes, oogaandoeningen. Blindheidsaandoeningen. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet verwoorden. Maar je kan dus doneren via oogvoormaya.nl om ze een klein steuntje in de rug te geven. Want ze zijn dus nogmaals 200 kilometer aan het wandelen. Je hoorde overigens Swedish House Mafia met Save the World. Toepasselijk in dit geval als je zo voor een goed doel bezig bent. En ik heb de alarmschijf voor je klaarstaan. Alarmschijf is van Adela. Het is een new kid on the block, om maar even zo te zeggen. Ze is nog maar 22 jaar oud. En ze is een Slovaakse zangeres. Vorige week stond zij op Lowlands. Ik wilde zeggen Pinkpop, maar dat is niet waar. Ze gaat op Lowlands. Ik was vorige week ook bij dat optreden. Ik was voor de allereerste keer in mijn leven bij Lowlands, op Lowlands. En ik vond dat waanzinnig. Ik denk echt dat Adela de wereld gaat veroveren met haar muziek. Daarbij is dit nummer, wat ze nu heeft uitgebracht en nu ook volop viraal gaat, al een goede eerste set om die wereld mee te veroveren. Want dat gaat echt als een meleier. Niet voor niets is het de alarmschijf. Dat nummer heet Ain't in L.A. En ik vind dus de gedachte achter dat nummer ook waanzinnig mooi. Legde ze ook uit tijdens haar optreden op Lowlands waar het over gaat. Adela komt dus uit Slowakije. Er is geen enkele artiest die in de geschiedenis van de top 40 nog uit Slowakije is gekomen. Ze zou de allereerste artiest uit Slowakije zijn die in de top 40 terecht zou komen als ze hiermee in de top 40 komt. En dat is precies waar het nummer over gaat. Want Adela is altijd geleerd, als jij het wil maken als wereldster, dan moet je uit Los Angeles komen. Dan moet je daar wonen, dan moet je daar muziek gaan maken. En Adela zegt, nee, the baddest bitches ain't in L.A. De vetste zangeressen hoeven helemaal niet uit L.A. te komen. Ze kunnen ook uit Slowakije komen, om daar maar een voorbeeld aan te nemen. Nou, Roxy Dekker is fan. Die begon hier laatst ook al over. Ik denk dat dit goed te omschrijven valt als de favoriete artiest van je favoriete artiest. Want eigenlijk elke popgirl artist is helemaal idolaat van Adela. En wij bij Q Music zijn dat ook. Zij is de volgende grote artiest van 2026. Let maar op. En daarom deze week
1: de Q Music Alarmschijf.
2: Adela, 1, 3.

10 avonden achter elkaar treedt ze deze week op in Londen in Wembley. Zeg ik even uit mijn hoofd. Weet ik eigenlijk helemaal niet zeker. Nou, in ieder geval een gigantisch stadion. Waar ze echt voor een uitverkochte zaal staat op te treden. Ariana Grande bij Q Music met Break Free. I've got to-

0: Goeienacht.
1: Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.